0: geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Nou.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014.

0: Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen.

bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een sjovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werden ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Ja, uit de 70s hoorde u Middle of the Road. Chip of zoiets.
1: Met Leni Loden.
0: Een hele goede middag. Het is woensdag 13/5/2026. Welkom bij deze matinee. Wij hebben vanmiddag weer veel gasten. Ja, en die komen graag praten over hun passie natuurlijk. Te beginnen om 14:15, dan bellen wij eventjes met mevrouw Christel van den Kamp over de open boerderijdagen. En om 14:30 komt mevrouw Saskia van Groen naar de studio. En dan gaan we het hebben over beachhandbal NK-kwalificatie. Georganiseerd natuurlijk door handbalvereniging Achilles. Goed, en wie zit er tegenover mij vanmiddag? Jawel, Guido zitten. Hartstikke leuk. Welkom, Guido. Nee, oh, Guido zit hier. Iedere woensdagmiddag zitten wij samen de matinee te doen. Ik presenteer en Guido die verzorgt de muziek en de techniek. En ja, denk je nou van, goh, wat leuk. Guido die zit daar. Kan die toevallig ook een plaat voor mij draaien? Nou, dat kan hoor. Gewoon even bellen met 055 540 1978.

Ja, dat was Teach In. In 1975 wonnen zij het Eurovisie Songfestival met Dinge Dong Dinge Dong. Nou, dat Songfestival is gisteren weer losgebarsten. Dus als je ervan houdt, dan kun je heel lang genieten. Jawel. Goed, je kunt ook heel erg genieten van het Oude Loo. Want het Oude Loo is nog open tot en met 28 mei. En in deze periode kun je dus door het parkgedeelte rondom het Oude Loo wandelen en genieten van de bijzondere huisjes met elk een eigen verhaal en de prachtige rhododendrons en azalea's. En er is natuurlijk heel veel te doen. Ik zou zeggen, kijk gewoon even op paleishetloo.nl.

0: Wat kan Gerard Joling toch goed hoog zingen en geweldig. Shangri-La was dat. Wij gaan eventjes naar Wilp. Daar woont de familie van de Kamp. En ik heb aan de telefoon mevrouw Christel van de Kamp. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag. Hoi, Christel.
0: Ja, hoi, Christel. Zeg, volgens mij hebben wij elkaar vorig jaar ook al gesproken. Ik weet niet, misschien was het over de boerderij daar.
1: Ja, in het
0: daar.
1: Verleden wel een keertje.
0: In het verleden, ja. Precies, kwam er bekend voor. Maar het komt er weer aan, hè, de open boerderijdagen.
1: Ja, klopt. Ja. Aanstaande zaterdag, of aanstaande vrijdag, dan begin ik, zeg ik het zelf verkeerd. Aanstaande vrijdag, de 15e mei.
0: Ja.
1: En tweede Pinksterdag, 25 mei, zijn in Nederland en in Vlaanderen ongeveer 70 boerderijen vrij te bezichtigen voor iedereen.
0: Oké. En hoe leuk is het, Christel, om daaraan mee te doen?
1: Ja, dat is superleuk. We hebben dus in 2022 inderdaad ook meegedaan. Hebben onze boerderij, de Elshof in Wilp, nou ja, opengesteld. Hè, ja. Dat iedereen ook kan komen. En ja, Campina regelt ook heel veel voor ons. Hè. Mm-hmm. Die zorgt dat er ook allemaal leuke spelletjes zijn. En lekker veel te proeven. En ja, het is gewoon een hele leuke, sfeervolle dag. En ja, we zien er naar uit om iedereen weer te verwelkomen 25 mei.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat doen jullie dan die dag, Christel?
1: Nou ja, voor die tijd zijn we er eigenlijk drukker mee als op de dag zelf.
0: Ja.
1: En zoals nu zijn we al flink aan het schoonspuiten. En zorgen dat alles de spik en span uitziet. En nou ja, dat ook de boerderij is die je wil laten zien aan de mensen die komen. Hè, dat het gewoon netjes is. En dat is het eigenlijk altijd wel. Maar dat je net even de puntjes op de i zet. En op de dag zelf hoop ik eigenlijk alleen maar. Dan heb je heel veel vrijwilligers die ons helpen. En op de dag zelf hoop ik mijn handen een beetje vrij te hebben.
0: Oké. Okay. Ja. En jullie hebben ook een winkel bij de boerderij.
1: Ja,
0: wat verkoop jij daar zo al?
1: Ja, daar ben ik 7 jaar geleden mee begonnen met de melktap. En melktap Wilp heten wij. En in die tijd was het een van de eerste melktaps in de regio.
0: Mm-hmm.
1: Inmiddels zijn er een aantal collega's ook begonnen. En dat is, nou, dat is op zich heel mooi. Dat je overal in de regio rauwe melk kunt drinken.
0: Mm-hmm.
1: Of kunt kopen. Ja, wij verkopen in eerste instantie de melk van onze koeien. Nou, en verder laten we kaas maken van onze melk. We verkopen het rundvlees van onze koeien.
0: Zo.
1: En ik heb een softijsmachine waar melk in zit van onze koeien. Zeg maar. Het ijs is echt wat romiger.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk een streekwinkeltje met van alles en nog wat uit de buurt, lokaal. Maar ook wat leuke dingetjes.
0: Wat
1: voor
0: leuk.
1: Ijs, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, het is echt heel leuk.
0: Ja, en hoeveel koeien hebben jullie, Christel?
1: Ja, we hebben 170 koeien.
0: 170?
1: Ja, en dan heb je nog een stuk of 80 stuks pinken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: 40 stuks pinken.
0: Ja.
1: Dat zijn de dieren van 1 tot 2 jaar.
0: Ja.
1: En we hebben nog een 40 kalfjes ongeveer.
0: Zo.
1: Jongvee. Ja.
0: Zo. Dat is een druk bedrijf.
1: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Ja, ja toch? En dan die winkel er nog bij. Doen jullie dat met de hele familie of met z'n tweeën?
1: Nou, mijn man en ik zitten dan in de maatschap, zeg maar.
0: Ja.
1: En onze zoon is Ruud, die wil ook boer worden.
0: Oké. Okay. Oh.
1: En die werkt nu 3 dagen in de week, of 5 dagen in de week, zeg maar, thuis. En 2 dagen bij iemand anders.
0: Ja.
1: En dus we doen het op papier nog met z'n tweeën. En Ruud, die huren we, zeg maar, nog in.
0: Oké. Okay.
1: En in dit jaar zal die ook al bij in de maatschap komen.
0: Dus nou, leuk toch? Echt,
1: ja.
0: Jullie hebben in ieder geval een opvolger, Christel, als het nodig is.
1: Wij hebben een opvolger, ja.
0: Ja, ja, super.
1: Nou, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nou ja, weet je, jonge lui van tegenwoordig, die kijken wel verder als hun neus lang is.
0: Ja.
1: En als die moeten het echt wel heel erg graag willen, anders moet je er niet eens aan beginnen.
0: Nee, dus nee. En hij ziet het, hè? Hij ziet het natuurlijk, wat het is voor een bedrijf. En,
1: nou ja, hij weet ook, als hij er zich aan verbindt, dan blijft hij zijn hele leven lang druk.
0: Precies.
1: Wil je dat of wil je dat niet,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En voorlopig lijkt het van wel.
0: Nou.

0: Kijk eens aan.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Hartstikke mooi. Hij is er ook bij, natuurlijk, die boerderijdagen. Queen King staat hier, wel leuk. Queen King.
1: Ja, koeien zijn zulke leuke, relaxte dieren. Dus, en ja, ze geven ons heel veel, zeg maar. Ze zijn zo, ja, we hebben zulke relaxte dieren. En het is zo prettig om met ze te werken. En nou ja, als ze dan net een litertje melk meer geven, dan worden we gewoon blij van. Dus,
0: maar Christel, lopen ze ook buiten?
1: Ja, wij hebben een weidegang. Dus onze koeien lopen, zeg maar, vanaf april tot en met oktober lopen ze buiten.
0: Oké.
1: In de wei.
0: Ja.
1: En dat is een van de voorwaarden als je melk levert aan Campina voor On the Way to Planet Proof. Dat is een bepaald logo.
0: Dat ze wel buiten moeten lopen.
1: Ja, want weet je, ik rijd
0: op de snelweg en dan zie ik allemaal weilanden. En dan denk ik, waar zijn die koeien?
1: Ja, maar niet iedereen maakt de keuze om ze buiten te laten lopen.
0: Nee, dat is zo jammer dan. Het is een prachtig gezicht, hè?
1: Ja,
0: vind ik.
1: Wij zitten ook inderdaad aan de A1.
0: Ja.
1: Als je vanaf de A1 op ons bedrijf kijkt en je ziet de koeien lopen, is gewoon geweldig.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is geweldig. Nou, in Voorst hadden ze geloof ik wel eens een keer koeien knuffelen. Doen jullie dat ook wel eens?
1: Nee, dat is echt een andere collega. Hey, hier is een ding, hè?
0: Ja, hier is een ding. Nee. Maar jij doet dat wel af en toe een keer met die koeien. Gewoon even knuffel geven.
1: Ja, ik knuffel heel veel. En wij geven heel veel boerderijlessen. Dus dat is een beetje ons dingetje dan.
0: Ja, nou, dat vind ik ook. Ja. Hartstikke leuk. Dus als je komt kijken op vrijdag 15 mei dan, en maandag 25 mei... dan gaan we niet koeien knuffelen, maar wel gewoon kijken... en leuke dingen kopen daar in jouw winkel. En nou, dat is toch hartstikke mooi?
1: Ik hoop ook dat we genoeg animo is. Dat we het niet voor niks doen.
0: Nee, precies.
1: Allemaal,
0: hopen dat het een beetje mooi weer is dan vrijdag. Ja. Hey, en hoeveel mensen komen er zo'n dag? Weet je dat nog van de afgelopen keer?
1: Ja, ik weet dat de dag na Hemelvaart, dus aanstaande vrijdag, is altijd iets minder druk bezocht als de tweede Pinksterdag.
0: Oké.
1: En wij doen dus tweede Pinksterdag mee. En de vorige keer hadden we 2900 bezoekers.
0: Zo hé. Hey.
1: Dus,
0: nou, dat
1: dus
0: vind ik hartstikke...
1: Het kan zijn dat we de 3000 aangaan.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen komen aanstaande vrijdag en natuurlijk tweede Pinksterdag ook. Hebben jullie ook een site, Christel, dat mensen nog even kunnen snuffelen? Of zeg je van gewoon komen?
1: Je kunt even kijken op de Campina Open Boerderijdagen.
0: Ja.
1: Dat is van Campina, www.opencampina.nl en dan Open Boerderijdagen.
0: Oh, dat mag je nou niet meer zeggen. We moeten nou gewoon Open Boerderijen...
1: Oh, sorry. Excuus. En op onze website, maar daar ben ik eerlijk gezegd niet helemaal bij met alles over de Campina Dag.
0: Nee. Goed, dat is al gezegd. Maar ik wil nog wel even zeggen het adres waar mensen naartoe moeten dan. Waar wonen jullie?
1: Wij wonen aan de Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp-Achteren. Vlakbij de Posterenk.
0: Vlakbij. Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp. En dan ga je gezellig op bezoek bij de familie van de Kamp. Christel, ik vond het leuk dat je dit even wilde vertellen. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken en kopen in jouw winkel.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké, veel plezier.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, u hoorde natuurlijk Dennis, Ruuskom naar huis. Het origineel was natuurlijk van Alexander Curly. Goed, wij gaan even kijken naar het weer. Nou, vanmiddag vallen er pittige buien. Kans op hagel en onweer. En ook trekt de zuidwest tot westenwind aan en wordt matig. Tussen de buien door komt de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 12 graden, maar bij buien dan kan het zo'n 10 graden worden. Dat is best wel fris. Vanavond en de komende nacht vallen er nog enkele buien. En in de loop van de nacht wordt het droog en neemt de wind. Gas terug. De minima liggen dan rond de 5 graden. Nou, morgen dan is het hemelvaartsdag. Heel veel mensen gaan fietsen. Ja. Is het fietsweer? Nou, ik zal het eventjes vertellen. Guido die schudt nee. Maar je weet het niet, Guido. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de ochtend, jawel, dan gaan er opnieuw buien vallen. Dus ik zou gewoon morgenochtend gewoon om 5 uur de wekker zetten, 6 uur op de fiets, klaar, ben je voor de bui binnen. Maar in de eerste helft van de middag is het behoorlijk wisselvallig. De kans op onweer is aanwezig, dan moet je niet op de fiets zitten. Maar minder groot dan op woensdag. Dus het valt misschien morgen nog mee. De helft van de middag, de buiigheid neemt dan af. En verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt morgen 12 graden. De wind draait in de namiddag naar het noorden en is matig van kracht. In de avond en nacht naar vrijdag is het wisselend bewolkt met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 3. Met aan de grond, jawel, daar hebben we hem, lichte vorst. Vrijdag gaan er vanuit het noordwesten opnieuw buien vallen. Ze zijn minder pittig dan op woensdag en donderdag. En tussen de buien door komt de zon erdoor. Het wordt een graad of 13. Een buienmatige naar west draaiende wind. En in het weekend wordt het droger en droger. Al is de kans op een bui nog steeds aanwezig. Nou, zondag wordt het 16 graden. Dus ik heb het idee dat het wel een beetje gaat stijgen de komende week. En dat klopt, want volgende week lijkt het weer een beetje lenteachtig te worden.

0: Ja, we zitten echt in het Songfestival. Loreen was dat met Euphoria. Kijk je ook naar het Songfestival?
1: Nou, de laatste jaren eigenlijk niet zoveel meer.
0: Nee, sorry. Nee, ik zeg net ook, ik heb het ook niet gekeken.
1: Ik ben er een beetje verloren in geraakt.
0: Ja, ik ook. Gisteren waren de voorrondes, morgenavond geloof ik weer. En dan zaterdagavond voor het Echi. Maar goed, wij hebben allemaal nummers uit het verleden. En ik vroeg natuurlijk, luister, kijk jij ook wel? Dat vraag ik aan Saskia van Groen. Want Saskia, jij bent van handbalvereniging Achilles. Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Achilles, zeg, hoe lang bestaat het al?
1: Oh, Achilles. Ja. Achilles die bestaat. Nou, we hebben een paar jaar geleden ons 60-jarig jubileum gevierd.
0: Zo.
1: Dus we gaan denk ik. We zitten op 65, denk ik, of zo. Ongeveer.
0: Kijk eens aan. Ja. Ja. En zit jij er ook al lang bij?
1: Ja.
0: Oh, heel lang.
1: Ik denk dat ik. Ik ben nu 56, dat ik bijna 50 jaar lid ben.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: En wat heb jij zo al. En wat doe jij zo al bij Achilles?
1: Nou, nu doe ik niet zo heel veel meer. Ik doe nu eigenlijk alleen maar het organiseren van ons driedaags beachhandbaltoernooi. Mm-hmm. Maar in het verleden heb ik echt allerlei functies gedaan. Je kan zo gek niet bedenken.
0: Oké, en je hebt zelf ook gehandbald?
1: Ja, klopt.
0: Waarom is handbal zo leuk?
1: Ja, omdat het zo compleet is.
0: Ja, hè? Lekker snel?
1: Ja, het is ook snel. Ja. Maar je bent gedurende de hele wedstrijd betrokken. Je staat niet op één positie. Je gaat in de aanval, in de verdediging. Je moet schakelen. Je gebruikt alle delen van je lichaam.
0: Ja.
1: Dus het is voor je lijf ook goed. Alhoewel, als je ouder bent, denk ik wat minder.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Maar goed, dat. Ja, het is gewoon een hele complete sport.
0: Ja, ja en de handbal natuurlijk ook met de wereldkampioenschap handbal. Het kwam wel heel erg in de picture hè, de laatste tijd, toch?
1: Klopt. De dames hebben het natuurlijk heel goed gedaan. Maar vooral de heren, die zijn nu natuurlijk heel erg aan het meedraaien.
0: Ja.
1: Die zijn zich nu in Griekenland ook weer aan het voorbereiden op de WK.
0: Ja.
1: En we hopen dat ze zich daarvoor kunnen gaan plaatsen.
0: Oké. Hey, Sinette Guido, 23 januari 1962.
1: Ja.
0: Ja, Gilles. Ja, dankjewel, Guido.
1: Ja. Ja.
0: Hey, maar komen er ook wel eens bekende spelers naar jullie toe? Van de handbal, de heren en dames of zo, van de Nederlandse
1: ploeg? Nee. Weet je, als je eens een keer een clinic zou willen organiseren, staan ze daar wel open voor, hoor.
0: Mm-hmm.
1: En helemaal voor het beachhandbal, want dat is natuurlijk het stukje zaal waar je het over hebt.
0: Mm-hmm.
1: Vooral voor het beachhandbal worden toch wel speelsters en spelers ingezet om de beachhandbal te promoten in heel Nederland.
0: Ja.
1: En die kun je bij het NFV aanvragen voor een clinic. Ja.
0: En hoe oud is de oudste en hoe jong is de jongste? Weet je dat zo toevallig bij jullie, die handbalt?
1: Bij ons bij de club?
0: Ja.
1: Nou, de jongste die zijn. We hebben natuurlijk de echte jonge jonkies. Dat zijn de haatjes. Die gaan vanaf 4-5.
0: Oké.
1: En volgens mij denk ik dat Ati bij de dames nog zit. Bij de dames senior of midweek. Ik weet niet waar ze speelt. En volgens mij gaat hij richting de 27.
0: Zo.
1: Kijk maar dat is wel uitzonderlijk, hoor.
0: Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar en hoeveel leden hebben jullie dan? Of?
1: Wij zitten nu, denk gemiddeld. Ja, ik denk boven de 350 leden.
0: Oh,
1: ja.
0: Veel,
1: het streven
0: man.
1: Was om richting de 400 te gaan. Maar goed, ik denk dat we nu daar zo'n beetje zitten.
0: Okay.
1: Ja, we zijn wel echt een hele grote handbalvereniging, hoor.
0: Ja, super, man.
1: En landelijk ook.
0: Ook landelijk, ja. Maar mensen kunnen dus altijd nog wel lid worden van jullie.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: natuurlijk. Ja, op onze website staan daar mogelijkheden voor om je aan te melden. Het is zelfs mogelijk om als kinderen bijvoorbeeld voetballen of een andere sport doen,

0: die in de zomerperiode niet worden aangegeven, dat ze zich zelfs bij ons kunnen aansluiten om alleen het stukje beachhandbal mee te pakken.
1: Oké,
0: dat
1: kan
0: zelfs mogelijk. Okay. Ja.
1: En het gebeurt allemaal, nou ja, 14, 15 en 16 mei, dan is dus het beach-event, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ja, allemaal op jullie eigen terrein. Waar zitten jullie?
0: Ja, we zitten aan de Laan van Kerschoten, nummer 12.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar zitten we nog. En de toekomst
1: nog,
0: wordt spannend.
1: He?
0: Ja,
1: Hoezo?
0: Er staat woningbouw gepland.
1: Okay.
0: Dus we zijn nog heel dankbaar dat we daar nu nog zitten. En we weten niet hoe lang. Voor lang. Het zou kunnen dat we er over 3 jaar nog zitten. Maar het zou ook kunnen zijn dat dit ons laatste jaar is daar op die locatie.
1: Dus dan zitten jullie een beetje in het ongewisse.
0: Ja, dat zitten we zeker.
1: Ja, ja.
0: Dus dat ligt natuurlijk bij de gemeente.
1: Ja.
0: Politiek gezien, denk ik.
1: Maar
0: dus
1: jullie zijn
0: daar
1: wel
0: in afwachting.
1: Zelf ook al, denk ik, wel een beetje mee bezig.
0: Ja, al jaren.
1: Dat
0: we
1: je
0: zijn, denk
1: moet.
0: Ik, al 5 jaar bezig om te achterhalen wat onze toekomst gaat worden.
1: Ja.
0: Maar goed, daar is nog geen antwoord op,
1: nee.
0: Helaas.
1: Ja, de woningnood is natuurlijk ook heel hoog. Ja, en dan aan de ene kant denk je van, ja, maar hebben jullie wel een idee waar je zou willen zitten?
0: Nou ja, weet je, wij hebben wel voorkeuren.
1: Ja.
0: Maar of dat uitvoerbaar
1: lukt.
0: Is,
1: ja, weet je niet natuurlijk.
0: Weet je, daar is ons voorzitter druk mee met de gemeente. En laten we hopen dat daar nu eens een keer een klap op komt te vallen.
1: Ja, maar hoeveel velden hebben jullie daar?
0: Wij hebben nu 3 beachvelden en 1 verhardveld nog.
1: Mm-hmm.
0: En dat verhardveld, dat wordt eigenlijk alleen maar gespeeld nog door de jongste jeugd. Voor de rest is het veldhandbal een beetje uitgestorven.
1: Okay.
0: Ja, daar is ook het beachhandbal voor in de plaats gekomen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Hey, wij gaan straks uitgebreid over het beachhandbal praten. Maar we gaan eerst even naar de Beach Boys.

0: Daar gaan de Beach Boys. Ja, en ik ben in gesprek met mevrouw Saskia van Groen van Achilles over het handbal beach toernooi. Toernooi, kwalificatie, handbal, zeg ik dat goed? Voor,
1: ja, we zijn onderdeel van de beachhandbal tour.
0: Ja.
1: En dat is een programma door heel Nederland waar clubs toernooien kunnen organiseren. En de best geplaatste, de 8, die strijden in het laatste weekend van juni om de nationale titel.
0: Oh, en waar gebeurt dat dan?
1: Dat is in Stadskanaal.
0: Oké, dat is in Groningen. Ja, oké. Zeg, Saskia, morgen begint het.
1: Klopt.
0: 3 dagen lang. Hoe ziet morgen eruit?
1: Nou, morgen ziet er in die zin uit dat wij om 8:30 aftrappen. Met het
0: morgenochtend, hè?
1: Morgenochtend, 8:30. Ja, klopt. En we zijn nu bezig met alle voorbereidingen. En dan is er een hele dag programma voor de jongste jeugd.
0: Mm-hmm.
1: En zelfs ook de hele kleintjes gaan met de voeten in het zand. En strijden dan niet om een plekje voor nationale titel. Want het is gewoon alleen bij ons.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we nog de C-jeugd. Dat is 11-12. Dat is wat er morgen speelt.
0: Mm-hmm.
1: En dan vrijdag speelt de wat oudere jeugd, dus dat is zeg maar 13 tot en met 16. En zaterdag de wat oudere 18 en senioren.
0: Oké. En hoeveel teams doen er mee deze dagen?
1: We hebben dit jaar 74 teams verdeeld over 3 dagen.
0: Over 3 dagen. En waar komen die teams zo al vandaan?
1: Nou, werkelijk overal uit Nederland. Ze komen uit Limburg, ze komen uit het Utrechtse, ze komen uit Emmen, ze komen uit helemaal hoog noorden.
0: Noord, zuid, west, oost.
1: Ze komen
0: oost.
1: Uit Rotterdam.
0: Kijk eens aan.
1: Echt overal vandaan.
0: Oh, geweldig man.
1: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, we staan ook wel goed bekend binnen deze tour.
0: Oh.
1: Dus de teams komen graag bij ons.
0: Nou, dat is hartstikke fijn, hè? Zijn er ook teams die voor het eerst meedoen? Of heb je daar
1: Nou, er zijn
0: van?
1: Wel een aantal clubs in Nederland die heel erg gespecialiseerd zijn in het beachgedeelte, zeg maar.
0: Ja.
1: En er zijn nu een aantal teams die voor het eerst komen, of voor het tweede jaar. En je ziet dat nu de ontwikkeling van het beachhandbal wat doorpakt en dat ook andere clubs bereikt worden. En die gaan nu ook meedoen.
0: Oké, maar beachhandbal, ja, net als beachvolleybal, ja, dat lijkt me zwaarder dan gewoon op gras of op binnen, ja. Of toch?
1: Ja, maar je mag het ook niet vergelijken met het zaalhandbal.
0: Nee.
1: Het zaalhandbal is bijvoorbeeld 2 keer 30 minuten. Mm-hmm. En dit is 2 keer 10.
0: Ja.
1: Omdat de intensiteit gewoon veel hoger ligt.
0: Ja.
1: En het is ook een heel ander spelletje.
0: Ja, ik zeg gras, maar ik bedoel binnen dan.
1: Ja, het is natuurlijk, ja, precies. Ja. Maar het is gewoon een heel ander spel. En het is heel dynamisch en snel. En het is ook geen contactsport. Want terwijl het zaal is natuurlijk heel erg met contact.
0: Ja.
1: Nou, dat is hier gewoon veel minder. En je speelt ook met veel minder mensen in het veld.
0: Oh ja, hoeveel zit er dan in?
1: Ja, je speelt
0: beach.
1: Eigenlijk continu een overtal met 4 aanvallers tegen 3 verdedigers en een keeper.
0: Oh.
1: Dus, en dan de verdedigers gaan eruit en dan gaan de aanvallers erin. Dus het is echt een heen en weer schakel.
0: Het is een beetje ijshockey-achtig.
1: Nee. Het gaat niet rond. Het gaat letterlijk erin. En het schuift.
0: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Dus ja, het is niet te vergelijken.
0: Nee.
1: Het is een hele mooie sport. En
0: toch.
1: Hierbij is fair play gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Daar staat het beachhandbal ook onbekend.
0: Ja, en de 10e editie, zei jij nou?
1: Ja, het is bij ons 10-jarig jubileum.
0: Zo.
1: Zijn we heel trots op.
0: Doen jullie daar ook nog iets speciaals die 10e keer? Of zeg je van, het is al feest eigenlijk.
1: Weet je, er valt in die zin niet iets speciaals te kunnen doen. We zetten de scheidsrechters wat extra in het zonnetje. Want dat zijn ook vrijwilligers die je elk jaar gewoon weer heel hard nodig hebt.
0: Mm-hmm.
1: En waar je heel dankbaar voor bent dat ze er weer zijn.
0: Komen die uit Apeldoorn of ook uit het hele land?
1: Nee, uit heel Nederland.
0: Oh.
1: Ja,
0: okay.
1: Die komen uit heel Nederland. Alleen de donderdag wordt gefloten vooral door onze eigen jeugdleden die dan een opleiding hebben gehad.
0: Ja.
1: En die moeten de praktijk dan uitvoeren bij ons. Die worden ook daarbij begeleid. Maar de vrijdag en de zaterdag zijn echt wel de topscheidsrechters.
0: Oké. En om dit allemaal tot een goede orde te brengen. Ja, jullie hebben ook wel veel vrijwilligers natuurlijk.
1: Ja.
0: Die zich inzetten voor deze 3 dagen.
1: Ja, nou, ons hele team bestaat al uit 10 personen.
0: Hmm.
1: En dat is gewoon een hele vaste, fijne groep. We vullen elkaar blindelings aan. En iedereen weet zijn eigen taak. En je merkt gewoon dat dat op zo'n dag als vandaag al begint samen te vallen. Daarnaast heb je natuurlijk op de toernooidagen ook nog wel wat hulp nodig.
0: Ja.
1: En dat is dan met name horeca, schoonmaken en dat soort dingen.
0: Oké, als het afgelopen is.
1: En daar doen we een beroep op de ouders.
0: Ja. Ja, schoonmaken als het afgelopen is.
1: Ja, maar tussendoor natuurlijk.
0: Tussendoor, ja, zeker.
1: Schoonmaken als mensen
0: oh, dat soort dingen. Ja, precies.
1: De kleinste dingen, overal moet je natuurlijk aan denken.
0: Ja, en je zei net, morgen begint het om 8:30, morgenochtend, eerste wedstrijd. Wanneer wordt de laatste wedstrijd gespeeld?
1: Bedoel je dan morgen of zaterdag?
0: Morgen eigenlijk.
1: Ja, morgen. Morgen zijn we rond 6:00 klaar.
0: Ja,
1: vrijdag duurt het wat langer. Het is een beetje rond 8:00.
0: Oh.
1: En zaterdag is het ook weer rond 6:00.
0: Dan is het afgelopen rond 6:00. Oké.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk kun je gewoon 3 dagen vertoeven daar aan de Laan van Kerschoten.
1: Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar dit mooie sportje.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Nou, zeg, ik hoop dat er ook heel veel mensen komen kijken. Ja, nou ja, meedoen doen er al heel veel.
1: Ja, dat doen er zeker heel veel.
0: Ja.
1: En het is toegankelijk. Het is gezellig. Laten we hopen dat het weer een beetje gaat meewerken.
0: Precies.
1: Morgen misschien wat minder, maar de rest wel.
0: Vrijdag, zaterdag,
1: En het is gewoon een hele mooie sfeer. Want bij beachhandbal heb je ook muziek. Dat is ook anders dan in de zaal.
0: Ja.
1: En kom kennis maken met deze mooie sport.
0: Kom gewoon kijken.
1: Iedereen is welkom.
0: Hartstikke goed, Saskia. En even op jullie site. Wat is de site van jullie?
1: Wij hebben gewoon avachilles.nl.
0: Oké, avachilles.nl.
1: Dan kun je wat terugvinden.
0: Ja, het programma staat erop.
1: Ja.
0: Van de komende 3 dagen.
1: Klopt.
0: Nou, hey, ik vond het hartstikke leuk dat je hier even naar de studio wou komen. Jij bent weer druk. Je gaat gauw
1: weer terug richting de Laan van Kerschoten.
0: Ja.
1: En we gaan weer verder met alles piekfijn in orde maken voor de komende 3 dagen.
0: Hartstikke goed. Saskia, ik dank je voor de komst en ik wens jullie heel veel plezier en succes.
1: Oké, dank je wel.

Park Kerschoten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en begint om 2 uur. Je moet je wel even aanmelden. En dat kan via koningspark@ivnapeldoorn.nl. En IVN-leden die kunnen gratis mee, maar anders moet je even 2 euro betalen. Nou, dat is ook niet veel. Maar heb je nou nog vragen? Denk je van, ja, wat gebeurt er allemaal die 1,5 uur? Ja, wandelen natuurlijk en nog andere dingen. Nou, dan kun je informatie kun je opvragen bij mevrouw Yvonne Zwikker@gmail.com. Dat is altijd wel handig. Dan kun je eventjes, mevrouw Zwikker, die stuurt je dan even een mailtje terug wat je kan verwachten. Aanstaande zondagmiddag 17 mei tijdens de IVN natuurwandeling. In ieder geval maak je kennis met 22 verschillende boomsoorten in het Koningspark. Oh, Johnny Logan, ja, die heeft heel veel vaak het Songfestival gewonnen, toch?

The Beatles, Can't Buy Me Love. Goed, dus 3:05, luisteraars. We gaan er even uit voor het nieuws en zijn natuurlijk terug met het tweede uur van de matinee. Met nog heel veel leuke dingen, dus blijf gewoon bij ons. Dan ga je echt niks missen. Goed, Stevie Wonder die zit er klaar voor. Die gaat dit uur eventjes afsluiten. No news.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Girlstalk, geschreven door Elvis Costello en gezongen door Dave Edmunds.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Ja, daar ben ik weer. Ik zit er nog een uurtje samen met Guido. Die doet de techniek en de muziek natuurlijk vanmiddag. En De Werf en Nationaal Jeugdorkest Nederland die presenteren 3 muziekvoorstellingen. Op 14 mei, dat is morgen dus, is de première hier in Apeldoorn op het Mai Festival. Eenvoudig reizen met het OV. Maar heb je moeite met de OV-pas of de chipkaart? Of hoe gebruik je de voordeelkaartjes? En je weet het niet. Nou, dan kun je terecht bij het OV-inloopspreekuur. En daarover praat straks meneer Pieter van der Kerkhof. En Pro Apeldoorn deelt weer groene lintjes uit. Je kunt iemand nomineren. Hoe moet je dat doen? Nou, blijf dan vooral luisteren, want dat vertelt mevrouw Fokjelien Zijlstra van Pro Apeldoorn. Goed, we zitten een beetje in de Songfestivalsfeer, want het is natuurlijk gisteravond zijn de voorrondes, halve finale en finales en zo, halve finales, donderdagavond nog een keer, zaterdagavond de finale, en zij stond ook ooit in de finale, Lenny Koer, zij heeft gewonnen met de Troubadour.

Van 18 tot en met 22 mei, dan staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Tijdens deze landelijke campagne worden ouderen gestimuleerd om op een plezierige en laagdrempelige manier meer te bewegen. Het volledige programma van de Nationale Beweegweek voor Ouderen in Apeldoorn, dat kun je vinden op www.sportserviceapeldoorn.nl. Lekker bewegen met z'n allen van 18 tot en met 22 mei. Maar natuurlijk mag je ook langer bewegen.

0: Ja, wat een uithalen. Céline Dion was dat, hier in de matinée. U luistert dus naar Radio Apeldoorn. Het is 13 minuten over 3, luisteraars. En ja, het Maaiveld Festival komt eraan. 2 dagen lang op verschillende locaties in de binnenstad van Apeldoorn genieten van meer dan 25 optredens, voorstellingen en shows. En vanavond trapte Paul de Leeuw samen met het NJO Poporkest af met een energieke en muzikale show waarin pop en orkestrale klanken samenkomen. Ja, ik ga eventjes praten met Felix Druisma. Felix, goedemiddag.
1: Hoi, hallo.
0: Hi. Jij bent van De Werf, uit Deventer, als ik het goed begrijp. En Sanne zit ook bij jou, of niet? Ik heb hier 2 namen. Oké. Jij bent er ook bij. Oké. Zeg, Felix, ik ga even met jou beginnen. Vertel eventjes wat De Werf is, want jullie zijn hier ook op dat maaiveld. Maar eerst even De Werf, vertel.
1: De Werf is een onderdeel van het theaterschip in Deventer. En het is een soort jonge makerstraject voor theatermakers die net zijn afgestudeerd. En die een voet aan de grond proberen te krijgen in het theaterveld in Nederland, in het oosten.
0: In het oosten, oké. Ja. Nou, dan ben je hier in Apeldoorn. Goede adres natuurlijk ook morgen. Ja. Hey, en wat gaan jullie precies doen hier?
1: Morgen gaan wij

0: drie voorstellingen spelen.
1: Ja?
0: Namelijk Glitch, Copy Copy en Herken.
1: Ja?
0: En dat zijn twee kwartetten. Dus Glitch is een kwartet en Copy Copy is een kwartet. En één groepstuk met alle makers.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een samenwerking tussen De Werf en het NJOM, waar Sanne ook bij zit.
1: Waar Sanne ook bij zit. En Sanne, jij bent een harpiste, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Oké. En wanneer speel jij? Hoe laat? Kun je dat alvast vertellen?
2: Ja, dus de drie voorstellingen. Het is echt een muzikaal drieluik wat we spelen. Die spelen we om 2:30.
1: Ja?
2: En we spelen dit om 4:30.
1: Mm-hmm.
2: Dus de mensen die komen om 3:30 en de mensen die komen om 4:30 zien dus drie voorstellingen.
1: Drie voorstellingen, ja. Hey, maar Glitch, Copy, Copy en Herken. Hoe komen jullie daarbij, zou ik maar zeggen, daaraan? Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, we hebben ergens in oktober hebben we een soort inspiratieweken gehad, waarin we concepten zijn gaan maken samen met de muzikanten.
1: Ja?
0: Dus met een drummer, een violist, een cellist en een harpist.
1: Ja?
0: En de theatermakers van De Werf. En zodoende zijn we eigenlijk op drie verschillende concepten gekomen.
1: Oké.
0: Ja. Ja.
1: Wat leuk, zeg maar. Wat speel jij, Felix? Wat doe jij in de voorstelling?
0: Ik speel Copy Copy.
1: Ja?
0: Dat gaat over de gelijknamige band Copy Copy. En Copy Copy gaat doorbreken. Wij gaan wereldberoemd worden.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat zijn we nog niet.
1: Hm?
0: En dat is helemaal niet erg. En wat je gaat zien in de voorstelling is de laatste repetitie voordat we de dag erna, morgen, gaan spelen in de Ziggo Dome.
1: Oké, zo.
0: En dan tijdens die laatste repetitie gaan er een aantal dingen mis. En dan wordt het opeens heel spannend of het nog wel gaat lukken. En of we dit nog wel willen. En er breekt ruzie uit.
1: Ah,
0: en we komen erachter dat we misschien een beetje een loser zijn.
1: Ach. Maar je gaat nog niet verklappen hoe het precies afloopt, hè?
0: Nee, ik ga niet verklappen hoe het precies afloopt, maar ja.
1: Ja,
0: het wordt een spannende situatie voor de band Copy Copy.
1: Ja, het zit ook wel een beetje iets van ontroering in, denk ik, of niet?
0: Zeker,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja.
0: En ook de vraag van, is het zo erg om een loser te zijn?
1: Ja, is oké. Okay.
0: Ook heel cool eigenlijk.
1: Ja, nee, dat geeft ook niks natuurlijk.
0: Nee,
1: waarom? Ja, precies. Hey, en Glitch, wat is dat dan precies?
2: Ja, Glitch, daar speel ik in.
1: Sanne? Ja, Sanne.
2: Dus Glitch en nog twee andere makers, Anne van het Vecht en Mayar Alexan.
1: Ja.
2: En onze voorstelling gaat over Jip. En Jip die heeft een heel normaal leven met een routine. En hij gaat elke dag om dezelfde tijd met de bus naar zijn werk. Alleen op een van die dagen gebeurt ineens iets heel raars in die bus. En vanaf daar komt er eigenlijk een hele andere wereld tevoorschijn die Jip nog niet kent.
1: Mm-hmm.
2: En in de voorstelling ga je dus ook zien hoe Jip met die nieuwe wereld omgaat.
1: Oké, maar dan allemaal.
2: Daar gaat het niet te veel over.
1: Nee, ook niet te veel, Sanne. Maar dit is allemaal wel een beetje. Het gebeurt dan allemaal eigenlijk met instrumenten of zo.
2: Ja, klopt. Ja. Dus dat is echt de samenwerking tussen dus De Werf, waar de theatermakers vandaan komen, en het NJON.
1: Hmm.
2: Dus het NJON, dat zijn de Nationale Jeugdorkesten Nederland, zit ook in Apeldoorn, in Orpheus is een kantoor.
1: Yeah.
2: En daar komen wij dus als muzici vandaan. Dus NJON heeft vier muzici die ze aanleveren, om het zo maar te zeggen. En
1: okay.
2: Een werf vier makers.
1: Okay.
2: En nog een docent dans.
1: En ja, nou het over dans hebt, Herken, gaan jullie ook doen. Dat is iets met dans?
0: Ja, dat is een dansstuk van met ons allemaal. En het is een iets abstractere voorstelling. En dat gaat heel erg over ontmoeten en weer uit elkaar gaan, zeg maar.
1: Ja.
2: En die is geschreven door Suzanne van Hassel. Dus dat is nog de docent dans binnen de...
1: Van De Werf, bij jullie.
2: Ja.
1: Oké.
0: Ja. Ja.
1: Nou, hey, vinden jullie het spannend? Of zeg je... Wij zijn wel wat gewend.
0: Spelen is altijd een beetje spannend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
1: Nee.
0: Maar ik denk vooral dat we er heel veel zin in hebben.
1: Ja.
0: Eigenlijk.
1: Precies.
0: Dus ik bedoel, gezonde spanning, ja, maar vooral heel veel zin.
1: Heel veel zin.
2: Ik denk inderdaad, als muzici zijn we wel echt uit onze comfortzone gegaan.
1: Ja.
2: Want normaal dan zit je echt alleen met je instrument natuurlijk. En nu doe je nou echt van alles en nog wat. Dus je beweegt en je zingt en nou ja, het rent over het podium heen.
0: Ja.
2: Je
0: doet het goed hoor.
1: Ja.
0: Ja. Heel goed. Ja.
1: Ja,
2: dus in die zin, dat is natuurlijk wel spannend. Omdat je zo buiten je eigen comfortzone aan het spelen bent.
1: Ja.
2: Maar ook in die zin, wat Felix zegt, het is ook heel erg leuk. En ook heel veel zin in om... Nou ja, te laten zien waar we al die tijd aan hebben gewerkt.
1: Natuurlijk. En ik zei net al, op 25 optredens op verschillende...

0: locaties. Maar waar staan jullie morgen? Op het Stationsplein?
1: Oeh. Of... Oh, dit is erg. Oh, dat
0: dit
1: weet
0: is
1: ik even.
0: Erg. Maar ik ben heel snel aan het zoeken. Maar ik kan dat niet zo goed snel vinden. Hey, maar ik ga dat nog wel eventjes uitzoeken. Ik hoop dat ik dat kan vinden. Maar je weet nog niet waar je naartoe moet morgen. Eigenlijk.
1: Jawel, daar hebben we een mailtje over gekregen. Maar...
2: Als het mooi weer is, spelen we in de buurt van de Nettenfabriek.
0: Oh, oké. Okay.
2: Als het slecht weer is, dan spelen we in de Wittenborg Universiteit.
0: Oh, in Wittenborg. En als het mooi weer is, bij het Nettenfabriek. Oh, dat heb jij even snel opgezocht, Sanne. Ik kon het niet zo snel vinden.
2: Ja, dus, op de binnenplaats bij de Nettenfabriek.
0: Hartstikke goed. Maar mensen kunnen ook kijken even op de website maaiveldfestival.nl, waar al die optredens ook op staan natuurlijk. En wacht eens even, ik heb hier het programma. Ja, dan kan je even op programma klikken. Als die het doet, ja, daar staat echt alles. Ik zie hier... zie ik jullie ook. Ik zie... Nou ja, heel veel artiesten. Ja, vast wel. Symfonieorkest, taart, jazz. Nou, dat is echt heel veel te doen. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon eventjes op die site van het maaiveldfestival.nl. Nou, ik wens jullie natuurlijk allemaal heel veel toi toi toi hier in Apeldoorn.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En natuurlijk heel veel plezier.
1: Ja, dat is super lief.
0: Oké. Okay. Tot de volgende keer, hè?
2: Doei!
0: Ja, kijk even op maaiveldfestival.nl. Ja, daar staan al die artiesten op. En er staat ook waar het allemaal waar het is. Dus ik kan niet missen. Maaiveldfestival.nl.
3: I'm nothing special. In fact,

0: Ja, dat was ABBA natuurlijk. Zij deden in 1974 mee met het Songfestival. Zij wonen toen met Waterloo en u hoorde nu Thank You for the Music. Het Apeldoorn Symfonieorkest geeft 16 mei, dat is zaterdag, een voorjaarsconcert met in Scandinavische sferen. Het ASO, dat is dus het Apeldoorn Symfonieorkest, ja, zorgt voor een afwisselende muzikale avond. En waar doen ze dat? In de Goede Herderkerk. En dat is weer aan de Asselse straat 199. Hier in Apeldoorn. Het orkest begint. Het concert bedoel ik. Begint. Ja, het orkest ook natuurlijk. En het concert begint om 8 uur. En ja, je kan kaarten bestellen op www.apeldoornsymfonieorkest.nl. Maar je kunt ook gewoon aan de kassa kopen als je binnenkomt. En er staat hier, je kunt er ook pinnen. Dat is altijd wel handig, hè? Je denkt van, moet ik nou nog geld meenemen? Nee, dat hoeft niet. Je kan gewoon pinnen bij het ASO, bij het Apeldoorn Symfonieorkest. Goed, deze man heeft natuurlijk ook gewonnen. Duncan Lawrence met Arcades. Ja, we gaan even naar hem luisteren.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ja, daar gaat Duncan Lawrence. Het Arcade. Hij won dus het Eurovisie Songfestival een keer hier. Ja, van Nederland natuurlijk, voor ons. Goed, wij doen dit jaar niet mee. Nee, we zijn er niet bij. Ik ga even praten met meneer Pieter van den Kerkhof. Goedemiddag en welkom, meneer.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U bent OV-ambassadeur. En ik ga met u praten over, over het OV natuurlijk, openbaar vervoer. Dat is ontspannen, hè, lekker in de trein of met de bus. Maar ja, als je nou niet weet hoe die OV-kaart werkt, dan zijn jullie er. Hè, want jullie hebben gewoon een inloopspreekuur.
1: We hebben een inloopspreekuur en we hebben zelfs ook een cursus waar ik het misschien straks over even met je over wil hebben.
0: Oh.
1: Maar we hebben een inloopspreekuur waar mensen gewoon binnen kunnen lopen, vrij inlopen in de bibliotheek De Maten.
0: Oh.
1: Op het violin.

0: Ja.
1: En daar zitten we elke derde maandagmiddag van 2 tot half 4.
0: Okay.
1: En dan kunnen mensen gewoon binnenlopen, vragen over het OV stellen. En wij hopen dat we ze dan antwoord kunnen geven.
0: Ja, en wordt er veel gebruik van gemaakt dat de mensen binnenkomen, meneer Van den Kerkhof?
1: Ja hoor, dat is met zeer grote regelmaat. En nou ja, goed, we hebben de laatste weken zelfs heel veel mensen gehad.
0: Oh.
1: Dat is al richting de zomer, hè. Dan het wordt weer tijd om erop uit te gaan.
0: Ja.
1: En dat ga je dan heel vaak toch wel weer met het openbaar vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan wil je even updaten van hoe gaat het ook alweer en wat betekent dat? Nou, dan komen ze, mensen bij ons informatie ophalen.
0: Ja. Ja, precies. Want je kan met je OV-pas, OV-chipkaart, je bankpas, je kan overal mee betalen natuurlijk. Hè? Maar kun je ook nog contant betalen in de bus?
1: Je kunt eigenlijk nergens meer contant betalen.
0: Oh.
1: In ieder geval niet in de bus.
0: Oh.
1: En bij sommige kaartautomaten van de Nederlandse Spoorwegen is het nog mogelijk. Maar bij de meeste is dat eigenlijk ook wel afgeschaft.
0: Oh.
1: En dus lekker. En in de bussen moet je zeker met je betaalpas betalen. Dat is een middel wat je ook in de trein kan gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: En verder, we zitten een beetje in de overgang van de OV-chipkaart naar de OV-pas.
0: Mm-hmm.
1: Die gaat ingevoerd worden, of die wordt op dit moment ingevoerd.
0: Mm-hmm.
1: En sommige mensen gebruiken nog een OV-chipkaart en anderen zijn inmiddels over op de OV-pas.
0: Okay, dus je kan eigenlijk niet meer in de bus met geld betalen. Nou, goed dat ik u aan de lijn heb, want dat wist ik ook niet. Nee, nee, nee. Nee, ik dacht dat dat nog gewoon kon, maar dat kan niet meer. Goed, maar jullie doen dat dan. Wat zei u nou? Iedere maand?
1: Iedere maandagmiddag van 2 tot half 4.
0: Iedere maandagmiddag?
1: Nou, sorry. Nee. Elke derde maandag.
0: Elke derde maandag van de maand. En dat is altijd op het Violierenplein in de Maat, in de Stolp?
1: Ja, klopt. We zitten vlak bij de bibliotheek.
0: Ja,
1: zitten eigenlijk bij de ingang van de bibliotheek.
0: Ja. Nou, dan maken jullie mensen wel blij, hè? Als ze weer weten hoe ze een pas moeten gebruiken en zo.
1: Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die eigenlijk in het verleden misschien eens gereisd hebben.
0: Ja.
1: Toen jarenlang niet, zeker na de coronaperiode. Ze hebben mensen een zekere aversie tegen die bussen en weten eigenlijk niet meer hoe het gaat.
0: Nee.
1: Denken dat alles helemaal veranderd is. Nou, dat valt eigenlijk best mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een categorie. En er is een categorie mensen die inmiddels de leeftijd heeft bereikt dat het niet veilig meer is om met de auto te gaan.
0: Nee.
1: En die hebben hun hele leven in de auto gezeten. Ja, en die moeten nu wat anders. Nou, die komen bij ons om te vragen van wat moeten wij dan doen? Wat kunnen wij dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En voor die mensen organiseren wij ook die cursusreizen met het OV.
0: Ja.
1: Waardoor we eigenlijk in een rustig tempo alle verschillende elementen van het reizen met het OV uitleggen.
0: Ja, precies.
1: En we sluiten dan ook af na dus 3 dagdelen. En de derde dagdeel gaan we een proefreisje met ze maken.
0: Ga je naar het station ook?
1: Dan gaan we naar het station. We gaan zelfs de trein in. We gaan de bus in.
0: Kijk eens aan.
1: En we maken dan een rondje van Apeldoorn via Deventer en Zutphen. En dan komen we weer terug in Apeldoorn.
0: Okay.
1: Een stukje met de bus, een stukje met de trein. Dan leggen we ook uit hoe het. Dan gaan we gewoon zien met elkaar van hoe gaat het nou met het in- en uitchecken.
0: Ja, precies.
1: Waar kun je een kaartje kopen als je die nog niet hebt?
0: Hoe moet je dat doen ook bij zo'n automaat? Ik bedoel, als je nooit met de trein gaat, dan weet je dat natuurlijk niet. Nee.
1: Dan weet je dat
0: niet.
1: Het is natuurlijk vandaag de dag wel iets makkelijker geworden, omdat je eigenlijk altijd met je betaalpas kan reizen.
0: Ja.
1: Dat is niet de goedkoopste vorm, maar het is altijd wel een hele makkelijke vorm. Want die heb je eigenlijk altijd wel bij je.
0: Ja.
1: Maar goed, er is ook een categorie mensen die zegt van ik wil mijn betaalpas daarvoor niet gebruiken. Nou ja, dan zijn er
0: andere middelen. Ja,
1: dan moet je met je OV-chipkaart of de opvolger de OV-pas gaan reizen.
0: Ja, precies. Ja. Maar die cursus waar we het nu over hebben, hè, hoe gaat dat als mensen nou daar belangstelling voor hebben? Moeten ze zich dan eerst bij jullie melden in de Stolp?
1: Ja.
0: Of kan dat ook telefonisch? Hoe gaat dat?
1: Nee, ze moeten zich melden bij het bureau van de OV-ambassadeurs.
0: Ja.
1: En dat is op telefoonnummer 038. Abonnementen 4540130.
0: Mm-hmm.
1: Of ze melden zich via de website www.ervaarhetov.nl.
0: Ervaarhetov.nl. En het telefoonnummer, noem dat nog even.
1: 038.
0: Ja.
1: 454.
0: 454.
1: 01.

0: 01-03-0.
1: 4-5-4-0-1-3-0-1-0-38.
0: Oké. Okay. Ja, en die cursus is op 2, 9 en 16 juni.
1: 2, 9 en 16 juni, hè? Juni.
0: Juni, en die wordt gehouden in de eerste twee dagdelen. Worden gehouden in de drie ranken op het Egelantierplein.
1: Ja.
0: En de laatste dag is dan de proefreis.
1: Ja, dan ga je een ritje, nou, gewoon een leuk middagje weg, zeg maar.
0: Een leuk middagje weg, ja.
1: Ja. Ja, maar zei u nou 2, 9 en 16 juli of juni?
0: Juni.
1: Oké, okay, juni, dus. Juni, ja, ja, zesde maand, oké. Okay. Goed, nou ja, we zijn alweer al een hele hoop wijzer geworden, meneer Van der Kerkhof. Ja, ja. Goed. Maandag 18 mei, daar kunnen we terecht dus bij jullie. Van 2 tot half 4 is het, hè, in de bibliotheek De Maat.
0: Van 2 tot half 4. Het is elke derde maandag.
1: Elke derde maandag van de maand. Dan,
0: behalve in de zomermaanden.
1: Nee, dan gaan jullie met de trein op vakantie.
0: Ja, gaan we met de trein op vakantie.
1: Ja, precies, precies. Goed, 18 mei van 2 tot half 4, bibliotheek De Maarten. En dan is er het OV-inloopspreekuur. En u bent daar ook aanwezig, meneer Pieter van der Kerkhof, want u bent de OV-ambassadeur.
0: Yes.
1: Oké. Okay. Ik wens u heel veel succes en nou ja, veel reisplezier met het OV, zou ik zeggen.
0: Oké.
1: Okay, okay. Goedemiddag.
0: Dag.

Albert Hammond. I'm a Train was dat. Heeft u vanavond nog niks te doen, denk je van, goh, ik wil een leuke film zien. Dan kun je bijvoorbeeld naar Gigant gaan, want daar draait vanavond de film Champagne. En dat is een film met Maarten en Hans. Maarten gespeeld door Leo Alkmaar en Hans wordt gespeeld door Huub Stapel. En zij reizen door de Champagne-streek. En het is een ontroerende film.

Film over familiebanden. Ik zei het al, het is een gigant. Ik ga er verder niet te veel over verklappen. Hij begint dus om 8:00 en hij draait meerdere data, maar daarvoor kun je even kijken op gigant.nl. Goed, we gaan even naar Edcilia Romli. Zij heeft ook meegedaan aan het Songfestival ooit. En daarna gaan wij even bellen met mevrouw Fok Jolien Zijlstra. Zij is van Pro Apeldoorn.

0: Hemel en Aarde van Etcilia Rumley. Pro Apeldoorn reikt op vrijdag 5 juni voor de 22e keer groene lintjes uit. En ik ga daarover praten met mevrouw Fokjelien Zijlstra, bestuurslid van Pro Apeldoorn. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, dank je. Dank leuk.
0: Ja, leuk hè?
1: Mooi,
0: ja.
1: Mooi nummer is dit ook.
0: Ja, vond je het leuk? Ja, ja, hè?
1: En dan ja. Voor dit mooie item van die groene lintjes.
0: Ja, mooi. Volg je het Songfestival ook of niet?
1: De aarde is, nou nee hoor, nee, maar het nummer vind ik mooi in dit verband ook. De ja. Hemel en de aarde.
0: En hemel en aarde.
1: En het milieu.
0: Precies, daar zijn jullie heel druk mee, Pro Apeldoorn. Ik moet nog even aan die naam wennen, PvdA.
1: Ja, hoor.
0: En GroenLinks, daar, dat is het nu natuurlijk. Heel veel te doen om die naam Pro Apeldoorn. Of Pro, zou ik maar zeggen, landelijk ook. Ja. Goed, maar in ieder geval, jullie gaan weer lintjes uitreiken. Je kan iemand nomineren, hè?
1: Ja.
0: En wat moet die persoon doen of gedaan hebben om genomineerd te worden?
1: Ja, nou de groene lintjes. Wij reiken rode, groene en regenbooglintjes uit 1 keer per jaar. De rode zijn altijd rond Valentijn. Dat is voor de mensen met een groot sociaal hart. Mm-hmm. De paarse, de regenbooglintjes is voor de inclusieve samenleving. En de groene is echt voor mensen die zich in Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn, zich op positieve manier inzetten voor de duurzaamheid, milieu en de natuur.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk dus heel ruim. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich echt, die echt een doel hebben waar ze helemaal voor gaan. En dat wat dan echt te maken heeft met duurzaamheid en milieu. Mm-hmm. En dat is altijd, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons allemaal. En dat is een mooie reden om rond Wereldmilieudag, dat is op 5 juni, zoals het de eerste vrijdag in juni.
0: Ja.
1: Dan wordt er op een goede manier aandacht gevraagd voor die duurzaamheid. En dat is voor ons het moment dat wij.

0: de groene lintjes uitgegeten.
1: En hoeveel lintjes, hoeveel lintjes kunnen er uitgedeeld worden dan? Hebben jullie...
0: Ja, er kunnen dus een heleboel, want we krijgen altijd heel veel nominaties. Maar we maken altijd een keuze voor 3.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ieder jaar krijgen dus 3 mensen een groen lintje, in dit geval.
1: En die andere mensen die genomineerd worden, die komen op de wachtlijst voor volgend jaar? Hoe zit dat dan?
0: Nou, dat hebben we gedaan ooit, maar dat doen we niet. Want die lijst wordt zo lang.
1: Oh.
0: Weet je, en de mensen die genomineerd zijn, die weten dat natuurlijk ook niet, hè?
1: Nee, nee.
0: Dus je doet ook niemand tekort.
1: Nee, maar doen jullie dat aan al die mensen die dan genomineerd zijn? Gaat dat in een hoge hoed en dan ga je grabbelen en dan komen er 3 uit?
0: Nou,
1: zo gaat dat?
0: Nou, nee. Dat zou ook een manier kunnen zijn. Maar we kijken ook wel naar... het is ook belangrijk dat mensen dat belangeloos doen en vrijwilliger zijn.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden was het echt ook wel grotere organisaties die het kregen. Maar in de loop der jaren is het... Dit is ook onderhand landelijk gegaan binnen GroenLinks Partij van de Arbeid.
1: Yeah.
0: Is het echt voor mensen die gewoon uit vrijwilligen en vanuit hun eigen overtuiging hiermee bezig zijn.
1: Okay.
0: En dan kijken we eventjes, want ik zag nu, we hebben nu tot nu toe 10 nominaties.
1: Oh.
0: En dat worden er altijd iets van 20, 30.
1: Ja, precies.
0: De laatste weken gaat het altijd heel snel.
1: Ja.
0: Maar weet je, we moeten ook kijken dat mensen niet een dubbel lintje krijgen.
1: Nee.
0: Je hebt bijvoorbeeld hier de geweldige Zero Waste organisatie. Hè?
1: Ja.
0: Die hier in Apeldoorn al heel lang is. Heel Apeldoorn-Rijn zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. En vandaar worden altijd heel veel mensen genomineerd. Dus je kan niet altijd binnen dezelfde organisatie met het goede doel de mensen een lintje. Dus we kijken daar altijd goed naar. Er is een club die dat moet beoordelen. Dat is niet het makkelijkste werkje, moet ik zeggen. Maar we komen er altijd uit.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Lintjes.
1: Ja. Ja. En je kunt dus nog mensen nomineren?
0: Zeker.
1: Hoe moet je dat doen?
0: Nou, als je nou denkt van ik weet echt iemand die zo'n lintje verdient. Want die is al echt, die steekt zijn nek uit voor een mooi doel wat er nagestreefd wordt. Dan stuur dan een mailtje aan bestuur@groenlinksapeldoorn.nl.
1: Hm?
0: We gebruiken nog even dit mailadres omdat we nog niet officieel zijn.
1: Okay.
0: En met de naam en een mooie omschrijving van de reden waarom die persoon voorgedragen wordt om het lintje te krijgen.
1: Okay.
0: Dus de nominatie echt onderbouwen.
1: En waar worden die lintjes uitgereikt op 5 juni?
0: Die worden op een gegeven moment uitgereikt. Ik moet dat maar niet vertellen, want het is een beetje, het is ook een beetje gesloten gebeuren.
1: Okay.
0: Het is niet een openbare.
1: Nee. Niet dat heel Apeldoorn daar naartoe kan gaan. Zeg maar.
0: Nee, en ik weet ook niet of heel Apeldoorn dit hoort, maar dat is, we doen het.
1: Oh ja hoor, heel Apeldoorn luistert naar Radio Apeldoorn. Echt waar. Ja.
0: Maar weet je, meestal maken we het bekend als we dat gedaan hebben.
1: Oh, oké. Okay. Okay.
0: Want daar was het. We gaan wel altijd naar hetzelfde plekje. Dus dat is ook een mooi plekje wat erbij hoort.
1: Precies.
0: Een
1: beetje in het groen denk ik ook wel natuurlijk. Ja.
0: En dan worden die mensen altijd onder een andere... Nou ja, net zoals dat ze het met de officiële lintjes van de koning doen.
1: Mm-hmm.
0: Dan worden ze altijd daar naartoe gelokt zonder dat ze weten wat er gebeurt.
1: Oh, dat is altijd
0: is het
1: leuk.
0: Altijd een hele feestelijke en verrassende gebeurtenis.
1: Precies. Nou, voor 20 mei kun je dus iemand nomineren even naar bestuur@groenlinksapeldoorn.nl.
0: Ja.
1: Nou, mevrouw Fokjolien Zijlstra, u bent bestuurslid van Pro Apeldoorn. Het zal wel weer een hele moeilijke beslissing worden om 3 mensen daaruit te halen. Maar ik wens u daar heel veel succes bij. En wij horen en zien het natuurlijk ook wel hier weer bij ons, bij RTV Apeldoorn, op onze site. Dus ik zou zeggen...
0: Maar het is altijd erg leuk om te doen, want je mag... Kan ik nog heel even?
1: Heel even.
0: Het is heel leuk om te merken hoe mensen elkaar waarderen hierin. En dat zie je heel erg.
1: Ja.
0: Weet je, mensen die aangedragen worden altijd heel erg gewaardeerd door anderen. Die dan zeggen, ik wil die persoon heel graag in het licht zetten.
1: Nou, hartstikke mooi. Dat is heel mooi. Fijn om te horen. Ik wens jullie veel succes hierbij.
0: Dankjewel.
1: Oké, goedemiddag. Ja, wij gaan even luisteren naar Green Green Grass of Home. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Allemaal in het groen. En wie zingt dat? Jawel, het is Tom Jones.
2: The old hometown looks the same.

Ja, dat kwam in het Calm After the Storm natuurlijk. Zaten wij ook in het Songfestival. Goed, ja, het zit erop, luisteraars. Ik bedank u voor het luisteren. Guido, dankjewel. Redactie, bedankt. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Mooie hemelvaartsdag. En wat ons betreft, wij

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart.

Meijer. In het park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait erdoor. Ja, ach, ik heb zo'n ontzettend maandaggevoel. Het is natuurlijk niet maandag. Het is vandaag alweer vrijdag 15 mei 2026. Maar dat maandaggevoel dat komt omdat ik gisteren vrij heb gehad. Ik gisteren ook nog opname gehad voor het programma Lang Leven Live. En dan zit je alweer een beetje in die zondagmoed. Ook omdat het

hemelvaartdag is. En dan ga je vandaag weer werken. En ja, ik weet dat het vrijdag is. Het is weer zo'n hele rare week. Het is, ach, ik ben een klein beetje in de harry en de warry, om het zo maar te zeggen. Goedemorgen tegen Daan, die zit naast mij. Die gaat eigenlijk misschien nog even aan de overkant zitten. Gaat hij mee presenteren, maar nu even. Hij moet ook nog even wakker worden. Hij heeft ook zo'n maandagochtend gevoel. We wonnen met Marvin Gaye en de Tammy Terrell. En Ain't No Mountain High and Enough. En ja, ik moet er altijd aan wennen. Eén dag werken weer, dan weer 2 dagen vrij. En dan hebben we weer een hele week. En dan hebben we Pinksteren. En dan is het ook echt voorbij met al die rare dagen, om het zo maar te zeggen. Dan kunnen we naar de zomer toe leven. Dan kunnen we naar de feestdagen toe leven. Heb ik zin in het weekend? Ja, ik heb gigantisch veel zin in het weekend. Ach, schrijf je even mee. De 24 uur van de Nuremberg. Heb ik gisteravond nog zitten kijken. Max Verstappen voor de eerste keer in het donker over de Nuremberg ging. Wat was het? Ik weet niet hoeveel bochten. 117 bochten. 18 kilometer lang. Voor de eerste keer in het donker. Ach, ik heb daar zoveel zin in. Benieuwd wat hij kan presteren. Laatste speelronde van de Eredivisie. Ja, ach. Gaat Ajax het zich makkelijk maken? Gaan ze winnen? Gaan de andere ploegen die boven staan punten verliezen? Gaat het lucky Ajax worden? Gaan ze zich toch nog rechtstreeks kwalificeren voor de Europa League, de Conference League? Of moeten ze play-offs spelen? Dat vind ik dan weer spannend. De Giro d'Italia is bezig, as we speak. Over een half uurtje gaan ze alweer vertrekken voor een monsterlijke etappe. Ga ik dadelijk ook nog met je bespreken. Ik heb Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Vergeet ik nog wat? Nee, ja, ik denk dat ik het dat allemaal weer heb. Ja, ik ga nog naar Limburg zaterdag, als het goed is. Kortom, ik heb alweer zin in het weekend. Het is wel een beetje pokkenweer, maar wees niet getreurd. Ik zag alweer dat het volgende week met Pinksteren dan weer lekker weer gaat worden. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Hold on, dan kom ik het liedje wat ik deze hele week, volgende week en die week daarna voor je mee aan het nemen ben. En ik merk wel dat het maandaggevoel is, want ik moet heel even snel spieken. Ik heb natuurlijk weer een artiest uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country hits voor je klaarstaan. Waren we vorige week bij... waren we woensdag bij Johnny Rodriguez. Dit is vandaag Ricky Skaggs en Heartbroken op 190. Dit is Frankie Goes to Hollywood. Is die überhaupt ooit aangekomen? Dit is Relax.

0: Zeg je dit wat?
1: Nicole en Ein Bietchen Frieden. Je hoorde Nicole en Ein Bietchen Frieden. De Nederlandse uitvoering. En een beetje vreden ook weer van Nicole. Die gaat er dadelijk aankomen tussen 1 en 2. Dat durf ik wel te zeggen, want dan hebben ze het programma Nederland on Top. En, of Holland on Top, Nederland on Top. Een programma dat ik samen met Stijn doe. En dan, daar komt toevallig de Nederlandse uitvoering bij. Want ik had afgelopen maandag opname. En toen zei ik, ik heb hier zin in al die ellende in de wereld. En laten we die dan even draaien. En beneden bij de redactie hadden ze precies hetzelfde. Ach, zoveel ellende, zoveel rottigheid in de wereld. Laten we een Ein bisschen Frieden draaien van Nicole. En het is ook nog wel een beetje actueel. Want in 1983 won zij namens Duitsland het Eurovisie Songfestival. En het Eurovisie Songfestival is nu bezig, as we speak. Morgen is de grote, de grande finale. En Nicole won het in 1983 met deze Duitse plaat voor Duitsland. En het was de eerste Duitse artiest die het Eurovisie Songfestival won. Ja, dat neem je dan toch nog even mee op de vroege ochtend, hè? Gewacht over 10. Steppenwolf en Born to be Wild.

0: Het zegt jou helemaal niks waarschijnlijk, hè?
1: Ik ga eerlijk met je zijn. Deze is mij even ontgaan. Nee, dus net van voor mijn tijd.
0: Ja, dat klopt. Het is uit 1970. Het is de originele uitvoering van de Patches. En die is geschreven, of origineel, van een chairman of the board. En geschreven door General Johnson en Ron Duber. En de bekendste uitvoering van dit nummer, die is van Clarence Carter. En ik kreeg net het triest bericht binnen. Want woensdag is de Amerikaanse zanger Clarence Carter overleden. En tussen 1967 en 1973 scoorde hij 16 hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100... waarvan Patches en Slip Away veruit de bekendste zijn. En het laatste nummer, Patches, werd ook in Nederland een bescheiden hitje. Eind 1970 bereikte Patches de 30ste plaats in de top 40. Enkele maanden later werd Patches bekroond met de Grammy Award voor beste R&B-nummer. En wij draaiden even de originele uitvoering, want ik kon niet kiezen, want die uitvoering van Clarence Carter vind ik ook helemaal geweldig. Maar er is nog een andere nummer wat ik van hem helemaal geweldig vind. De blinde zanger overleed aan de gevolgen van longontsteking. Hij is 90 jaar geworden. En ik kon niet kiezen tussen Patches en Slip Away. Gelukkig had ik dan van Patches de originele versie klaarstaan. Dit is Clarence Carter en Slip Away. Wij eren de doden muzikaal. Dit is Clarence Carter, Slip Away.

0: te gaan liggen en lekker te ontspannen en naar het zonnetje te kijken, naar mijn mening. Dus we moeten nog een paar dagen wachten en dan kunnen we hem weer luisteren op het moment waar die geluisterd moet worden.
1: Ja, in het gras met een flesje alcoholvrije rosé erbij. En over het weer gesproken, volgende week vrijdag gaat het zonnig worden. 21 graden zie ik dan het hele weekend voorbij komen. En ik zit even te denken, is het nou eind jaren 90, hè?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Het staat op het album Moon Safari 1998. Dat klopt, ja. Ach ja, ik had hem ook al heel lang niet meer gehoord. Ik zag hem in jouw lijstje staan. En ik werd er heel erg blij van, om het er zomaar te zeggen. Ik zit even te kijken. Het is precies, nou, het is alweer bijna 1 minuut over 10:30. De hele week en ook volgende week neem ik Hold On, I'm Coming voor je mee. Origineel is die van Sam en Dave. Weet je hoe ze aan de titel zijn gekomen?
0: Nope.
1: Nee, Isaac Hayes en Gregory Porter. En Isaac Hayes moet je misschien wel kennen als de man van South Park, die Chef heeft ingesproken.
0: Ja.
1: Die hebben heel veel nummers geschreven. En in die tijd huurden ze een studio af. En dan gingen ze voor al die Motown-artiesten gingen ze dus allemaal nummers schrijven. En Isaac Hayes die schijnt op de wc te hebben gezeten. En Gregory Porter die had haast, want tijd is geld natuurlijk. En die heeft geschreeuwd, hey, schiet eens even op, we moeten nog wat nummers opnemen. En toen zei die Isaac Hayes te hebben gezegd, Hold On, I'm Coming. En dat vonden ze toch wel zo'n heerlijke titel, dat ze dat gebruikt hebben. Ik heb niet de originele uitvoering klaarstaan. Die gaan we volgende week wel een keertje draaien. Ik heb nu de uitvoering klaarstaan van Solomon Burke.

0: Weezer. Ja, Weezer ken je wel of niet?
1: Zeker.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Dit is Weezer en Go Away. En die is speciaal voor Lana, onze stagiair. En dat vind ik dat wel weer leuk dat zij dan Weezer herkent. Ik wil even het volgende doen. Heb jij iets met wielrennen?
1: Zo nu en dan, van tijd tot tijd.
0: Oké, maar het is niet zo dat je echt denkt van... oh, de Giro is begonnen, ik ga de hele week... Nee.
1: Nee, met de Tour de France heb ik het wel.
0: Ja.
1: Tour de France pak ik meestal wel helemaal mee... maar voor de rest niet zo heel erg.
0: Nee, ja, ik heb dat dan wel weer. En de Giro is begonnen, de eerste grote ronde van het jaar. En ja, ze zijn inmiddels in Italië. En vandaag, volgens mij is het zelfs nog de langste etappe van vandaag. Vandaag gaan de renners met liefst 245 kilometer fietsen.
1: Goh.
0: En als je dan denkt dat het helemaal vlak is... nee, het is een bergetappe. Ze zullen ook, as we speak, binnen nu en een enkele ogenblikken gaan starten. De eerste 113 kilometer, die is redelijk vlak. En daarna gaat het echt bergop lopen. Waarvan ik dan ook weer denk... nou, er zijn twee gecategoriseerde heuvels of bergen. Terwijl ik denk, nou, daar hadden ze er wel drie van kunnen maken. De eerste echte heuvel die meetelt voor het klassement... die komen wij tegen op 158 kilometer. Dat is... Een beklimming van 6,9 kilometer. Gemiddelde stijgingspercentage tussen de 6,5% en 12%. Ja, daarna blijft het op en neer gaan. En daarna gaan we naar de slot, Kim. En we hebben ook een aankomst bergop vandaag. De slotklim die begint op kilometer 233. Die is 13,6 kilometer lang. En het gemiddelde stijgingspercentage is tussen de 8,4% en de 14%. En mijn voorspelling is... ik denk dat de klassementrenners voor een kans gaan... dat er wel een vroege vlucht weg zou gaan... maar dat die niet heel veel tijd krijgen. En dat een Jonas Vingegaard, de topfavoriet voor de eindoverwinning... dat hij vandaag de puntjes op de i wil zetten... en dat hij wel eens even zijn benen wil gaan testen... tijdens die laatste beklimming. Heb ik dan nu ook Italiaanse muziek voor je klaarstaan? Ja, natuurlijk heb ik Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Je merkt inderdaad al een opmerking... oh, dat zal wel rustige muziek zijn. Ja, niks is waar hoor, bij de Italianen. We hebben natuurlijk de Italiaanse disco. En dit
1: Italo
0: is ook,
1: disco.
0: Ja, en dit komt ook weer uit die richting. Dit is Umberto Tozzi en Gloria.

0: Je hebt geluisterd naar Sugar Otis met Sweet Thing. En wat wel even leuk is om te benoemen is dat hij een inspiratie is geweest voor onder andere Prince, D'Angelo en Lenny Kravitz. En dat heel veel artiesten eigenlijk later pas op zijn nummers zijn gekomen en heel veel inspiratie uit zijn muziek hebben geput.
1: Ja, en hij is de zoon van de legendarische rhythm and blues pionier Johnny Otis. Hij begon al op zijn 2e gitaar te spelen en stond als 10er al professioneel op het podium. Hij was zo goed dat hij op zijn 15e al meespeelde op albums van zijn vader en grootheden als Al Cooper. En een legendarisch verhaal uit de rockgeschiedenis is dat de Rolling Stones hem in 1974 vroegen om Mick Taylor te vervangen als hun vaste gitarist. De legende Shuggy weigerde. Waarom? Hij wilde liever aan zijn eigen progressieve muziek werken dan gewoon een gitarist in een rockband zijn. En die plek ging uiteindelijk naar Ron Wood. En maandag draaien we het nummer wat ik nu heb klaarstaan. Want ik heb nou nog een koffer voor je klaarstaan. Want jij had ook nog Strawberry. Very low.

0: 23 klaarstaan.
1: Klopt inderdaad.
0: Dat heeft hij geschreven. Het is in zijn uitvoering nooit een hit geworden. Maar weet je van wie het wel een hele grote hit werd?
1: Nee.
0: Nee, ja, nou, ik heb hem klaarstaan. Kijk.

0: Ah, dat kun je ook wel waarderen of niet soms.
1: Zeker.
0: Ja, dan maak ik het even goed met de startplaat van dadelijk. Want ik heb ontzettend verkeerd uit te zitten rekenen. Ik zie dat er al over een kleine minuut of een dikke minuut het journaal van 11 uur eraan gaat komen. Je hoort het trouwens Ultranate en Free. Wij gaan even plaatsmaken voor het journaal van 11 uur. En wij zijn Daan en ik ondergetekende. En dan zijn we zo terug met het tweede, het middelsuurtje van de Steden Driehoek draait door. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaat.

0: Hij vond het niks aan toen ik zei dat ik deze wou draaien.
1: Een dubieuze keuze, maar ik snap de keuze wel.
0: En je vindt hem nu toch wel geinig, hè? Als je hem toch... ja, je moet hem niet iedere dag horen.
1: Het is een plaatje van je jeugd, om het zo te zeggen.
0: Ik was toch al wat ouder. Nee, ik zeg eerst goedemorgen, welkom terug. Het tweede uurtje van de Stedendriehoek. Daardoor begonnen Bahamen en Who Let The Dogs Out. Ja, we hebben een hond beneden, hè? En ik denk, ja,
1: je moet er toch op inspelen.
0: Ja, dan moet je er toch op inspelen. Ja, ik had ook Snoop Dogg kunnen draaien. Doggy Dogg hadden kunnen draaien. Heel veel dingen, maar ja, als ik dan toch een hond zie... en ook een vrolijke hond, want de hond was vrolijk... dan is het eerste liedje wat bij mij altijd oppopt, dit liedje.

0: Hey, Daan, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen op plekje 190, Ricky Skaggs en Heartbroke. Onder het mom de 200 beste country liedjes. En tot in ieder geval 11 uur, zometeen tussen 12 en 1, lekker veel live muziek. En nu in ieder geval tot 11 uur, tot 12 uur, gewone muziek. Ja, dit staat ook uit jouw lijstje, hè?
1: JJ After Midnight.
0: Ja, ik pak de verkeerde plaat, wacht even. Ik start zo het verkeerde knopje op, want dat was niet... Ja, nee, nog een keer.
1: After Midnight met van JJ Cale.

0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik weet niet of jij dat dan ook leuk vindt. We hadden net zo'n lief. Dat was...
1: Shuggy Otis.
0: Ja, dus ik denk bij mezelf, laten we Vaderlief ook nog even draaien. Samen met de Big Mama Thornton hoorde je Johnny Otis en Hound Dog. En welke Hound Dog vind je dan leuker? Deze of die van Elvis Presley?
1: Ik doe maar deze maar.
0: Ja, die is wat...
1: Meer rhythm and blues.
0: Ja, dat vind ik ook wel weer. Die van Elvis is natuurlijk het meest bekende. Maar dit, ja, ik weet niet. Ik vind het veel, veel lekkerder. Ook alsof die Big Mama Thornton heel erg boos is. Heb ik een idee als je dat zo... Ja, je lacht, maar dat, ik denk dat ze ook wel boos was op dat moment. Ik heb nog een verzoek...
1: Johnny Otis was zelf ook een radiomaker trouwens, om even te benoemen.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Hij was een van de godfathers van de rhythm and blues, wordt hij ook wel genoemd.
0: Ja.
1: Radiomaker, bandleider, producer, talentontdekker. Dus er zit wel weer een mooi verhaal achter deze plaat.
0: Volgens mij heb ik zelfs nog... Dan moet ik even kijken of dat echt zo is, maar dat weet ik natuurlijk weer niet. Ik zit even in mijn... Nee, ik heb geen favoriete lijstje van hem. Maar nee, ik vind het ook heerlijk, die oude muziek. Wat dat betreft zou ik echt als ik op een... Dat zei hij laatst ook. Bij Spotify... Was dat Spotify? Ja, bij Spotify was dat. Bij de jaarlijkse rap. Gaf hij je muzikale leeftijd aan. En bij mij gaf hij aan dat ik ergens in de 60 was. Ja, ik voelde me heel erg oud.
1: Je voelde je gelijk helemaal grijs worden.
0: Het komt door de muziek die ik weer draaide. Ik heb vorig jaar zoveel oude muziek gedraaid uit de jaren 60, jaren 70. Dat hij mij dan ook in één keer hoog schatte. Vind ik wel heel leuk. Er is nou een jaarlijkse Spotify, of een 20-jarige Spotify rap uitgekomen. Ben je die ook al tegengekomen?
1: Nog niet, nee.
0: Nee, en dan lieten ze... Ik ben dan... Met dit account ben ik in 2010 lid geworden bij Spotify. En toen liet hij dus ook mijn allereerste nummer horen. En dat was een nummer, ik ben het al helemaal vergeten... dat ik echt denk, ja, het kan niet van mij zijn geweest... dat ik dit als eerste nummer heb gehoord op Spotify. En wat had ik? Iets van 20.000 verschillende nummers geluisterd.
1: Dat tikt wel aardig aan, ja.
0: Dat tikt dan wel weer aardig aan. Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Hey, hier zijn ook twee versies van. Weet je wie dit nummer... En ik ga even wijzen. Je ziet nu wat ik klaar heb staan. Weet je wie dit nummer geschreven heeft?
1: Pointer Sisters.
0: Nee, ja, die staat nou klaar. Maar weet je wie het nummer geschreven heeft?
1: Ik durf je niet te zeggen wie het geschreven heeft.
0: Bruce Springsteen.
1: Alweer?
0: Ja, Bruce Springsteen heeft het nummer geschreven. De Pointer Sisters waren de eerste die het uitbrachten. En Bruce Springsteen heeft het daarna ook nog wel uitgebracht. Vooral de live-uitvoering van Bruce Springsteen. Daar is een live-uitvoering van. En het leuke van is, als je naar die twee nummers gaat luisteren... en je legt ze achter elkaar neer... de Pointer Sisters die zingen het echt uit hun punt. En Bruce Springsteen die zingt het dan weer uit ogen van een mannelijk punt. Van zijn punt. En dat, ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. Het is ook wel een van mijn favoriete nummers, hoor. Ik heb klaarstaan Fire the Pointer Sisters.

0: komt uit jouw dingetje, hè?
1: Jazeker. Gerald McDermott met Coffee Cold. Dat is echt zo'n nummer wat bij heel veel hip-hop producers en crate diggers is opgedoken de laatste jaren.
0: Ja.
1: En je kunt hem ook wel herkennen uit films of commercials. Het is een nummer wat bij mensen toch wel een bekende snaar opwekt.
0: Ja,
1: en het is origineel uit 66, dus toch alweer een tijdje terug, maar heel tijdloos.
0: Ja, nee, dat vond ik ook al zo klinken, tijdloos. En inderdaad, ik krijg er zo'n zomervibe van.
1: Zeker.
0: Duurt nog even voordat het lekker weer eraan gekomen, maar dat komt eraan.
1: We wekken het gewoon op hier in de studio.
0: Ja, hoor. Daarom, dat komt goed. We hebben een nieuwe, waarschijnlijk word je nieuwe vrijwilliger, nieuwe stagiaire. Nieuwe vrijwilliger, jullie komt hier kijken of het wat is. En de moeilijkste vraag die ik altijd tijdens een sollicitatieperiode of sollicitatiegesprek vraag, als ze dan bij mij de studio binnenkomen, is wat voor muziek vind je leuk? Nou, Leander is het. Hij zegt, meteen zonder na te denken, The Final Countdown, dit is Europe.
1: Let's go.

0: Ah ja, als het dan toch zo'n regenachtige dag is, dan kunnen we deze ook nog wel even draaien. Eruption and I Can't Stand the Rain. Weet je, als ik thuis zit, heb ik geen probleem met de regen. Maar als ik er nog doorheen moet of ik moet nog weg, dan heb ik er wel een hekel aan.
1: Daar word ik ook niet heel blij van.
0: Nee, daarom. Maar ik kan er wel weer heel erg van genieten als ik dadelijk thuis kom. En het komt met bakken uit de hemel. Ja, dan vind ik het heerlijk om even op het balkonnetje te gaan staan. En dan iedereen voorbij te zien fietsen die klets en klets nat wordt. Ja, wat dat betreft ben ik best wel een nare jongen, laten we het zo netjes zeggen.
1: Lichtelijk sadistisch.
0: Ja, die neiging, dat zijn jouw woorden, maar ik kan me daar wel in vinden. Ja, ik heb wel sadistische trekjes, ja. Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Sorry, ik kan daar niks aan doen. Totdat het mijzelf overkomt. Het is bijna half twaalf. Ja, ik heb weer een country song klaarstaan uit de lijsten van LeBlanc en Rolling Stone. Zij hebben de lijst 200 beste country songs. En we zijn aangekomen bij 190. Uit 1992 staat daar Ricky Skaggs en Heartbroke. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Songschrijver Guy Clark zag zijn vlot tempo nummer Heartbroke als iets dat deed denken aan een nummer van Chuck Berry. Toen Ricky Skaggs het opnam voor zijn baanbrekende Blue Shirts Country album Highways and Hardheads, gaf de latere Country Music Hall of Famer toe dat hij eigenlijk niet goed begreep waar het lied over ging. Toch wist hij precies hoe hij het moest brengen. Als eerste van drie singles van het album die de top van de country hitlijsten bereiken, bewees Heartbroke tegelijkertijd zijn populariteit bij andere artiesten, onder wie een opkomende George Strait. Maar het was de uit Kentucky afkomstige Skag die de meest levendige uitvoering van het nummer afleverde. Hij paste Clark's regel Pride is a bitch and a bore when you're lonely iets netter aan, zonder ook maar iets af te doen aan het uitbundige plezier van het lied. Uit 1992, op plekje 190, Ricky Skaggs en Heartbroke. En ja, jou zegt het dan helemaal niks, mij zegt het ook helemaal niks. Ik heb hem klaarstaan, ga maar lekker luisteren, we gaan het horen, inderdaad.

0: Even uitleggen. Jij had zin in een hip-hop blokje. Nou, dat kan geregeld worden. Je hoorde Run the Jewels en Oh La La. En deze, ja, ik was meteen verliefd op de plaat toen ik hem hoorde. Hij zat in de serie Ozarks, een Netflix-serie is dat. Dat gaat over een man die geld witmast voor een drugsmafia. Voor de drugsmafia, laten we het daarop houden. En volgens mij een tweede of een derde of een vierde seizoen. Ik weet het niet meer. Het was in ieder geval de afsluiting van dat seizoen. Toen was er een spannend stukje, spoiler alert. Toen waren ze in Mexico bij het drugskartel, om het zo maar te zeggen. En ze hadden iets gedaan en de advocaat was erbij. En voordat je het wist, werden de mensen doodgeschoten. En het was niet degene die werd doodgeschoten van wie je dat verwacht, dat ze werden doodgeschoten. En op het moment dat die werd doodgeschoten, plopte deze plaat erin en toen begon de aftiteling. En
1: goeie.
0: Ja, het was echt. Ik heb me volgens mij drie keer na zitten kijken. En je zit dan in de adrenaline van, oh, wat een geweldige plaat. En je zit in de adrenaline, hey, ik moet een jaar gaan wachten voordat het volgende seizoen eraan kwam. Ja. Jij vond hem ook volgens mij meteen lekker, of niet zo?
1: Zeker, die klapte er goed in.
0: Ja, Run the Jewels, sowieso wel een aanrader om eens thuis te gaan beluisteren. We hebben een paar heerlijke platen gemaakt. En dit was mijn kennismaking met de band. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Want dat zegt mij weer even niks.
1: Illuminati Cloud met Two Cents.

0: lick me up. What? Hoe moet ik deze hip-hop noemen?
1: Funky, groovy.
0: Ja, dat weet ik niet. Of ik dacht, misschien weet jij wel of het de naam hebt. Mos Def hoorde je, Mrs. Fat Booty. Ja, ik blijf dit een geweldige plaat vinden. En dan kom je toch een bepaalde flow op. Ja, jij wou een hippoblokje, dat hebben we bij deze gedaan.
1: Heerlijk.
0: Ik heb nog een verzoekje klaarstaan. Dit staat op het lijstje van beneden van de redactiemedewerkers. En die moet je toch te vriend houden. Dit is Hannah May en Back to You. It

0: kan er niks aan doen. Ik blijf deze plaat gewoon heel erg geinig vinden. Nieuwe muziek. Cashy Aston hoorde je en Bitches. En ik zit even te kijken. Wij gaan ons klaarmaken voor een uur lange live muziek. Omdat het vrijdag is. Ja, ik heb het maandag gevoel omdat ik gisteren vrij heb gehad. Maar dit is toch echt vandaag vrijdag 15 mei alweer 2026. Ik heb wat Japans klaarstaan. Heb ik even zin in. Omdat ik mijn vakantie naar Japan heb geboekt. Ik zit even te kijken. We gaan naar het Montreux Jazz Festival. Om precies te zijn naar 25 juni 1972. Ik heb Herbie Mann heb ik klaarstaan. Dat gaat strakjes voorbij komen. En de rest wat er te sprake gaat komen. Ja, dacht, dat is wel het een en ander. Misschien dat we ook nog de Golden Earring live gaan doen. Met One Last Night. Dat is het album wat ze hebben uitgebracht. Het slotconcert. Laten we het zo even noemen. In ieder geval, ik heb nog een heleboel live muziek klaarstaan. Jij wou er nog ergens met een knaller uit, hè? Het zegt mij helemaal niks. Dus als mensen dadelijk weg gaan lopen en zeggen, oh, wat heb ik hier verschrikkelijke muziek. Dat is jouw schuld. Ik ga gewoon jou de schuld geven.
1: Nou, dat is mooi makkelijk, toch?
0: Ja, nee, het zegt mij helemaal niks.
1: Turnstile en Mograb met I Wanna Be Blind.
0: Nee.
1: Ja. Dat zeg je helemaal niks.
0: Nee.
1: Nou, dat is mooi. Het is geen klassieke punktrack, maar een remix, rewire van Turnstile's punk sound door Mograb. En Mograb is een van de bekendere house producers van het moment.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord, van de man.
1: Nee, ik
0: laat me even voor. Hij heeft meer dan 5 miljoen luisteraars per maand.
1: Ja, sommige bands hem niet na.
0: Nee, dat wil ik zeggen. Ik ben er geentje van. Tot zo naar de andere kant van 12 uur. En als je dadelijk denkt, ach, wat is dit verschrikkelijk? Ja, het is de schuld van Daan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer.
3: Hey.
2: Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer.

Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg goedemiddag, welkom bij het laatste uurtje van de Steden Driehoeken eruit door. Ja, ik ben wel afgesproken iets met Japans te beginnen. Nou, dit komt er gewoon redelijk in de buurt. We begonnen met Willie Nelson en Blue Skies. En dan zit je te denken, ja, wat is hier nou Japans aan? Dit is opgenomen in Tokio op 23 februari 1984 live at the Budokan. En dan kijk ik even daarna aan. Zeg jij daar wat, de Budokan? Nee, Budokan is een evenementenhal in Japan, in Tokio. En het is speciaal voor de Olympische Spelen van 1964, zeg ik even uit mijn hoofd. Niet de laatste Olympische Spelen, maar die andere Olympische Spelen. En daar is Nederlandse sportgeschiedenis is in de Budokan geschreven. Want het is speciaal voor de judo gebouwd. Ja, inderdaad. Ik zat hier laatst met Guido. En toen zei ik dat ook al de Budokan. En Guido die keek mij heel slim aan. En die zegt, nee, zegt dit zeg mij even helemaal niet. Ik zeg, nou ja, daar is geschiedenis voor geschreven. Want daar werd toen het Olympisch judo toernooi werd er gehouden. En iedereen dacht, en judo is natuurlijk een Japanse sport. Iedereen dacht dat de Japanners met alle medailles naar huis zouden gaan. Maar in de open gewichtsklasse, daar was een jonge Nederlander genaamd Anton Geesink. En ja, die won daar goud. En sindsdien, ja, de Japanners die wisten niet waar ze het moeten hebben.

En dat had niemand verwacht. En sindsdien was Anton Geesink ook echt wel een held in Japan. Ja, daar gaan we naartoe. Dat staat op het lijstje om daar even naartoe te lopen. Die kant op. En volgens mij staat er ook nog een... dat is in de buurt, is er allemaal nog wat dingen te doen. Maar we gaan in ieder geval naar de Budokan toe. Dit had ik ook beloofd. We gaan naar het Monterey Jazz Festival 1972. Dit is Herbie Man en zijn versie van Respect Yourself.

Ja, van afscheidsconcerten die de Golden Earring jongsleden gaf, hoorde je When the Ladies Smile samen met Direct. Ik vind dat, ja, de When the Ladies Smile vind ik sowieso een leuk nummer. En dit samen met Direct vond ik ook wel een heerlijke

0: voering. Hey, Daan, ken jij de Tiny Desk concerten?
1: Tiny Desk.
0: Tiny Desk, ja, Tiny. Ja, die ken je, dan hoef ik dat niet meer uit te leggen. Want ik heb iets van de Tiny Desk concert voor je klaarstaan. Dat is zeg maar de Amerikaanse publieke omroep. En dan hebben ze zitten ze op een kantoortje. Zitten ze in een hele kleine gezellige huiskamer zitten ze. En daar worden tal van artiesten worden daar uitgenodigd om concerten te geven. De Foo Fighters hebben het ook gedaan. Die staat net een paar dagen online. Ik heb de Foo Fighters voor je klaarstaan. Ze sluiten de Pinkpop af. Deze gaan ze echt doen. Tijdens hun show, dat weet ik wel zeker. Van het Tiny Desk concert heb ik de Foo Fighters klaarstaan. En Everlong is dit.
2: Try this one this way. Let's see what happens.

Op de vrijdag, je hoorde Saturday in the Park van Chicago. Waarom? Ja, ze zingen Saturday in the Park. I thought it was the 4th of July. En 4 juli valt dit jaar ook op een zaterdag. Dus ja, dat is wel zo'n toepasselijke plaat. Even kijken, lekkere live muziek. We gaan naar Seattle, we gaan naar 1971. Het staat op het album So Lonely I'll Be. Dat is een album van B.B. King wat uitkwam alweer in 2023. Maar de opname, dat vond veel eerder plaats, namelijk in 1971. Sweet 16, de Lucille Story van B.B. King heb ik voor je live staan.

0: Miley Cyrus en haar uitvoering van Jolene. Origineel natuurlijk van Dolly Parton. Ja, ik heb mijn trip naar Japan geboekt. Dus ik vind tijd dat we nou even een Japanse artiest moeten draaien. Dit is, ik vind ze echt helemaal geweldig. Creepy Nuts. Bling Blang Blang. Die ga ik proberen te doen in de karaoke. Er zit wat Engelse tekst doorheen. En er zit een dansje bij. Die heb ik laatst al gedraaid. Dit is Otoneik. Creepy Nuts.
1: Last two, Otonoke.

0: Tony Bennett en Somewhere Over the Rainbow. En hiermee komen we ook meteen aan het einde van het programma. Ik mag Daan weer hartelijk bedanken. Maandag weer.
1: Maandag,
0: ja. Ja, maandag. Volgende week is het even weer een hele volle week. Dat is dan weer even wennen. Dat ik hier 5 dagen zit. En dan is het weer een hele rare week. Want dan zitten we weer op tweede Pinksterdag op de maandag. En dan ben ik er niet. Ja, dan ben ik er wel weer. Maar dat is dan voor opname. Ik heb de band ooit een keer gemist. Op een festival stonden ze. En toen had ik nog samen uit. Samen thuis. Ik was toen met mijn toenmalige vriendin. En ze traden ergens tegen een uur of half 1 s'avonds op. En zij zegt, ik ga naar de tent. En ik, ja, wat ik al zeg, samen uit, samen thuis. Dus ik ben mee naar de tent gegaan. Gelukkig zaten wij op camping A. Dus ik heb vanuit de tent heb ik ze ook nog wel gehoord. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Maar achteraf vind ik het ook wel jammer dat ik ze niet echt live heb gezien. We gaan er namelijk uit. Nog een keer een knaller, Daan. Out of Space, opgenomen in 2020 alweer. Dit is The Prodigy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Nederland.

0: Yes, een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederland on Top.
1: Hey,
0: weer een nieuwe vrijdag.
1: Goedemiddag.
0: Nieuwe week voorbij.
1: Ja, vrijdag. Ja, ach ja. Het is ook weer zo'n rare vrijdag, hè? Want het is donderdag.
0: Ja, nee, de
1: hemelvaart. Mensen hebben een lekker lang weekend. Heb jij nog een lekker lang weekend?
0: Nee. Ik zit vrijdag nog gewoon op stage.
1: Ah, moet je donderdag nog wat leuks doen? Of heb je dan, moet je dan ook stage lopen? Ga je nog touwtrappen?
0: Nee, ik zit donderdag gewoon lekker thuis.
1: Oh, lekker.
0: Even een dagje uitrusten tussendoor.
1: Ja.
0: Ook wel lekker.
1: Ja. Hey, ik heb wat moois gekregen.
0: Wat dan?
1: Ja, van mijn buurman. En ik moet er wel bij zeggen dat mijn buurman Ajaxide is.
0: Het viel mij al op toen wij hier beneden even zaten te kletsen.
1: Ja. Ik denk, doe hem extra even vandaag aan voor je.
0: Ik dacht, ik zeg maar niks over.
1: Mijn buurman die zei, we waren even aan het kletsen. Ik zeg, wat gaat het worden? We hadden het over voetballen. En toen zei mijn onderbuurman, ik heb nog wat voor je. En toen liep hij naar boven en zegt hij, alsjeblieft. Zegt hij, moet je wel bij iedereen bij vertellen dat je hem van mij hebt. En dat ik Ajax-fan ben. Ik zeg, ja, dat zal ik er wel bij doen. En mijn andere buurman die zegt, hoeveel sterren hebben jullie ook nou? Van de 3 sterren erop staan. Oh, wat zijn we weer flauw. Nee, maar leuk, hè? Ik ben er heel blij mee. Ja.
0: Ja, nou, dan is het leuk.
1: Ja. Zullen we maar niet over het voetballen hebben?
0: Laten we dan maar
1: Ik heb gisteren even genoten zitten van de Switch. Dat vind ik dan weer leuk. Hè? Dan zie je al die doelpunten voorbij komen.
0: Ja.
1: Heb je gisteren nog wat gezien?
0: Ik heb de hoogtepunten van Ajax en van de Eagles gekeken.
1: Nou, maar je hebt niet Telstar gezien. Maar de sprinkelinstallatie ging opeens spontaan aan.
0: Oh.
1: Ze stonden op het veld. En op een gegeven moment kwamen de sproeiers omhoog. En begonnen ze het veld te sproeien. Dat was wel leuk.
0: Dus ik zag ook wel dat NAC... Dat die wedstrijd was gestaakt.
1: Ja, belachelijk. En ze hebben net de laatste 10 minuten in Friesland uitgespeeld. En het wordt in ieder geval van Ajax. Volgende week wordt het wel weer spannend, hè?
0: Heel spannend.
1: Ja, ja. Nee, daarom. Dus daarom.

0: Lekker veel muziek. Ik heb mijn volgende aangevraagd. En ik moet je hem toch even uitleggen. En ik heb geboekt.
1: Ja?
0: Ja, ik heb geboekt. Wij hebben
1: geboekt.
0: Wij hebben geboekt. Het is geboekt. Ik ben de hele maand januari ben ik niet aanwezig. Want dan zit ik in Japan. Ik ga pas 6 januari ga ik pas. Maar de 5e is op de dinsdag, de 4e is op de maandag. Nou ja, voor 2 dagjes naar het werk komen, dat vind ik dan zonde. En we komen de 26e terug. Vliegen we terug, komen we 27e aan. Dat is woensdag. Ja, donderdag, vrijdag heb ik last van een jetlag. En dan de maandag is het alweer 1 februari. Nee, maar we gaan met Guido, die hier onder andere de matinee doet, waarmee ik het leuke programma Lang Leven Live heb. En met Alexander, van de matinee op de donderdag gaan wij 19 dagen naar Japan. En ik zal het vertellen, Alexander, dat is, nou ja, ik zeg niet dat het een eikel is, maar hij is ook Ajax-fan en hij wil speciaal voor mij een Ajax-koffer kopen.
1: Kijk, dat vind ik
0: ik heb al tegen hem gezegd, je weet dat we via Rotterdam gaan. En dus ik heb me voorgenomen om iedere dag bij het ontbijt dit t-shirt aan te hebben. Ik bedoel, als hij dan toch met een Ajax-fan met een Ajax-t-shirt loopt, dan zal ik wel dit final t-shirt aantrekken. Daarom vroeg ik eigenlijk de volgende plaat af. Het is Jan Rot en Marjolein Meijers. En dat heet Sukiyaki. En dan kan ik alvast een beetje oefenen met de Japanse taal. Je zegt dat waarschijnlijk niks, maar het is een heel geinig nummer. Let even goed op, dan kun je wat woordjes Japans leren.

0: Fleming samen met Miss Montreal. Dit was Laatste Adem.
1: Ja, en ik heb daarvoor nog even mijn Japans opgehaald. Ja. Ik kan ook niet verder hoor, als arigato. En dan weet ik dat dat dankjewel is. En wat had ik nog meer geweest?
0: Konnichiwa.
1: Maar ik heb besloten om omayo te zeggen. En omayo, dat is dan weer goedemorgen. Maar goedemorgen, niet als in de ochtend, maar...
0: Je bent net wakker.
1: Ja, je bent net wakker. Ja, dus als je om 4 uur 's middags wakker wordt, kun je ook om je zeggen. En ik heb het woordje sayonara geleerd. Dat is dan bedankt. Nee, tot ziens.
0: Ja.
1: Ja, dus dat vind ik wel leuk.
0: Maar dit was het nummer van het nieuwste album van Fleming. Zijn derde album, Samen is leuker dan alleen. We draaiden hem vorige week ook al. Omdat ik afgelopen zaterdag naar het festival Samen is leuker dan alleen ben geweest.
1: Oh ja, hoe was dat?
0: Dat was echt heel vet.
1: Ja, ja. Oké.
0: Ja, absoluut. Geen moment spijt van gehad dat ik daar ben geweest.
1: Zaterdag ging je naar... Nee, volgende week zaterdag.
0: Volgende week.
1: Ja, oké. Okay,
0: dus daar gaan we het nog over hebben.
1: Ja.
0: Maar voor dit festival had Fleming ook een talentenjacht georganiseerd.
1: Ja.
0: En heeft hij 3 talenten geselecteerd uit al die mensen die zich daarvoor hebben aangemeld.
1: Okay.
0: Die aan het begin van het festival op mochten treden.
1: Okay. Was het leuk? Was het goed?
0: Eén daarvan was Valérie.
1: Ja.
0: Die heeft onder andere een Nederlandse vertaling van het nummer You Broke Me First van Tate McRae uitgebracht op Spotify.
1: Nee, zeg maar niks.
0: Heel lang geleden. En een van de anderen was Milan van Dielen.
1: Okay.
0: Geselecteerd werd. En hij heeft ook een nummer op Spotify staan.
1: Okay.
0: En ik stond daar en ik dacht, ja, dit is toch eigenlijk wel een lekker nummer.
1: Ja, ja.
0: Hij benoemt dat nummer en ik heb hem meteen in mijn playlist gezet. Ik heb hem meteen in deze playlist gegooid hier.
1: Okay.
0: Dus daar gaan wij naar luisteren. Dit zijn Milan van Dielen samen met Luca Santino.
1: Dus, als jij het zegt.
0: Pijl en boogje.

0: Ja, wat wil hij nou met Joker gaan doen?
1: Ja, ik heb het opgeschreven. Dan moet ik het wel goed uitzeggen. Neutrobommenstickers plakken. En weet je wat dat is?
0: Nee.
1: Nee, want je hoorde de Leidse sleutelgaten met Joken stop met koken. Dat kwam alweer uit 1983. Hij heeft in de top 10 gestaan van de top 40. En in de jaren 80 waren er heel veel protesten tegen de kernbom. Tegen

0: kernbommen die hier dus zouden liggen of hebben gelegen.
1: Ja, en daar was ook het nummer De Bom van Doe Maar over.
0: Ja, dat is dan meer volgens mij tot de bom gaat vallen.
1: Dat was wel protestzong op basis van al die de kruisraketten.
0: De kruisraketten, ja, dat was het. En volgens mij is de bom meer tot de koude.
1: Nee, daar ging de bom over.
0: Oké, en als jij het zegt, dan geloof ik het meteen. En de neutrobomstickers is dan zo'n sticker waar stop de neutrobom.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Maar ze hebben nog meer liedjes gedaan en er zit allemaal toch wel een dubbelzinnige opmerking in.
1: Ja.
0: Ja, laten we het daarover.
1: Zo ook hier.
0: Ja, ik moest ook even kijken. En ik had hem al lang niet meer gehoord. Ik vond het hartstikke leuk. Hoe ben jij erop gekomen?
1: Weet ik niet. Maar hij staat alweer even in de playlist hier.
0: Oké. Okay.
1: Volgens mij kwam ik hem ergens een keer tegen.
0: Oké.
1: Okay. En dacht ik, maar dat is leuk. Dat is ook een nummer van ik denk dat.
0: Ja, ik vind dat leuk. Ja, dat is ook zo. En ik kan je vertellen, als je joker bent die ergens in de jaren 70 is geboren, die vinden dat niet leuk hoor. Nee. Als je dadelijk een oudere dame tegenkomt die zegt joker, en dan zeg je joker, stop toch met ko. Die vinden dat niet leuk. Die hebben dat zoveel gehoord. En dan ben je lekker origineel. Dus, maar dat maakt niet uit. Alhoewel, ja. Je bent dan wel weer origineel met je 22 jaar als je dat dan weet.
1: Dat misschien wel. Dat misschien wel. Dat ze het voor mij nog leuk vinden.
0: Ja, daarom.
1: Dus, we gaan.
0: Oh, je hebt eigenlijk wat leuks klaarstaan. Oh, ja. Dat had ik niet mogen zien volgens mij.
1: Weet ik niet.
0: Boven, onder Hawaii 5-0.
1: Nee, dat had je niet mogen zien.
0: Nee, ja, sorry. Ja. Dan moet je dadelijk even naar beneden rennen. Maar ik vind hem wel leuk.
1: Ja. Ja. Maar voor nu heb ik ook wat leuks staan.
0: Oh ja, wat dan?
1: Leuks klaarstaan. We hebben namelijk het nieuwe nummer van Snelle samen met Mark Floor klaarstaan. Mark Floor die in 2021 meedeed aan The Voice Kids.
0: Ja.
1: En het tot de finale wist te schoppen.
0: Ja.
1: Waar hij zijn meerdere moest erkennen in...
0: Komt die maar.
1: Even heel erg... Emma Kok.
0: Oké, okay, ja.
1: Die won in dat jaar. Hij zat in het team van Snelle. En niet heel lang na The Voice mocht hij ook bij het platenlabel van Snelle komen. Heeft ervoor getekend.
0: Ja.
1: En dit is nu eigenlijk ook de eerste samenwerking op een tune die zij hebben.
0: Okay.
1: Als in samen te horen zijn op een tune. Het nummer gaat over pure gezelligheid met je vrienden. Vrienden van vrienden. Een barbecue in een parkje met een biertje,
0: ja,
1: en je vrienden.
0: Okay.
1: Dit is Mark Floor samen met Snelle. Zoals ik al zei, dit is parkje, biertje en vrienden.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Banner, ja, 25 nachten. Een cover van Wonderful Days. En ik weet nog van de stageperiode. Ja. Ik vroeg dit nummer aan bij jou.
1: Ja.
0: Deze van Banner. Dat jij dit een leuk nummer van Banner vond.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En een van de leukere.
1: Ja, dat klopt. En, maar dat komt omdat dat Wonderful Days erin zit. Van Charlie Lono's en Mental Tio. Dat is dan weer een beetje jeugdsentiment. Ja. En dat is dan ook weer een cover van een Nederlander die het in het Spaans heeft opgenomen. Maar dan heet het niet Wonderful Days. Maar nee, maar klopt. Ja, maar dat. Maar dat is. Ben ik een kind van de jaren. Wanneer ben je een kind van de jaren 90? Ben je een kind, is dat als
0: jaren
1: je...
0: Jaren 80 geboren, zou ik zeggen.
1: Ja, ik ben een kind van de jaren 80 ben ik dan. Maar ik was een puber in de jaren 90, laten we het zo even zeggen. Dus dan is dat hij, vroeger had ik daar een hekel aan. Maar nu denk ik, ja, dan kom ik weer terug in de jaren 90. De allereerste keer stappen, die allereerste keer kruipend naar huis van de drank en van de drugs. En noem het maar op. En noem het maar op.
0: Maar Banner, die zijn net klaar met een tour.
1: Oké. Okay.
0: Een repeat of delete club tour.
1: Oké.
0: Okay. Hebben ze net afgerond in Tivoli in Utrecht.
1: Ja.
0: En voor de mensen die de nieuwsbrief krijgen van Banner, waaronder ik.
1: Ja.
0: Die weten nu dat ze weer op tour gaan dit jaar.
1: Een wereldtour?
0: Nee, weer op wereldtour.
1: Ik denk, ze gaan een wereldtour doen. Nee,
0: waren ze maar zo groot.
1: Nou ja.
0: Ja, ik had het enorm gegund.
1: Ja, nee, ja, Guus Meeuwis heeft het toch ook gedaan?
0: Bang zit er zelfs.
1: Ja.
0: Maar goed, ze komen onder andere langs Woerden, Zoetermeer, Zwolle, Nieuwegein, Tilburg, Nijverdal. Maar ook het zuiden wordt bezocht. Eindhoven,
1: Apeldoorn,
0: Maastricht. Apeldoorn helaas niet.
1: Oh.
0: Ze gaan ook een show in België.
1: Ja.
0: Ja, ik hoop dat ik het gewoon... Beringen. Ik weet niet waar ik de klemtoon moet leggen. En ook deze tour eindigen ze op 29 november van dit jaar in Utrecht in Tivoli.
1: Heb je al kaartjes?
0: Nee, die zijn nog niet in de verkoop.
1: Oh.

0: Maar ik ben wel van plan kaartjes te kopen.
1: Ja. Ja. Hey, ik hoorde dat, ik weet niet, dat weet jij beter, de bankzitters die stonden op de bevrijdingsfestivals.
0: Die stonden op bevrijdingsfestivals.
1: En daar hebben ze een USB-stickje te publiek. Ja,
0: klopt.
1: Wel je daar ook niet, dat jij daar ook niet bij bent geweest?
0: Nou ja, op zich. Maar aan de andere kant, als je erbij bent, hoe groot is de kans dat jij dat USB-stickje krijgt?
1: Nou, jij bent en groot. Nu... Ja, sta vooraan. Ja, jij bent lang, je bent groot, je bent keeper. Hey, meer procent kans
0: moet
1: dat je
0: er wel
1: het vangt
0: bij komen. Dan... En daarnaast, als ik rechts sta en ze gooien links, ja, dan kom ik er alsnog niet bij.
1: Ja, maar je bent keeper, je kan zo'n duikvlieg nemen. je hebt meer kans dat je hem vangt dan dat ik het vang.
0: Maar nee, ze zijn het nummer al flink aan het teasen op TikTok.
1: Okay.
0: Het nummer heet Multimiljonair.
1: Okay.
0: En zodra die uitkomt, gaan we hem draaien.
1: Ja, doen we. Afgesproken.
0: Dat weet ik wel. Maar goed, ik zei net, Banner die gaat weer op tour aan het einde van dit jaar.
1: Ja.
0: Als we het dan toch hebben over optredens die eraan zitten te komen.
1: Ja, vertel.
0: Dan kunnen we het ook hebben over Zoe Levi.
1: Als jij dat graag wilt, zeg maar even niks.
0: Dat dacht ik al. Maar zij staat dit jaar op 18 december in Tivoli met haar eigen show.
1: Okay.
0: De kaartverkoop is afgelopen woensdag daarvoor gestart. Ik weet niet of ik ga. Ik ben niet zo groot fan van Zoe dat ik echt daar naartoe zou willen gaan.
1: Okay, ja, dan
0: maar ik vind het wel leuk om aandacht aan te besteden. Ik vind het leuk om haar muziek te horen, dat wel. Dus wij gaan dat hier ook doen. Dit is Huisje aan Zee. Haar, volgens mij tweede grote...
1: single.
0: Grote bekende nummer. Single. Nadat ze duet uitbracht met Snelle, Ik Zing. En recenter nog Sluit Me In Je Armen deed. Deze zat daar mooi tussen. Dit is Huisje aan Zee.

0: Ja, die vind ik leuk.
1: Dit was dus eigenlijk mijn spelletje. Ja, voor mijn spelletje.
0: Ja, je moet nou even goed opletten dat je hem niet te hoog...
1: Nee, dat klopt. Ik zie hem staan inderdaad.
0: Dat was ook heel toevallig. Maar ik zat te kijken en ik denk, oh wat leuk, je kraag die lacht niet van mijn gezicht. En toen keek ik en toen zei ik, oh daar staat dan... Je hebt dan een jingeltje erboven en dat zit... Ja, ja. Maar wat was de eerste vraag? Had ik het geweten?
1: De eerste hint hierbij was geweest. Deze voormalige prof- en zaalvoetballer is geboren op 7 april 1965 in Berlicum. En werd op zijn 14e ontdekt door Pierre Gardner, de vader
0: van Abraham. Ik denk dat ik hem al had geweten.
1: Tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, ja, ja. Vooral als er alleen had gestaan profvoetballer, dan had ik nog zitten twijfelen. Ja. Want Ruud Gullit heeft ook een liedje gemaakt en René van der Grijp had een liedje gemaakt. Maar met dat zaalvoetbal, want hij is echt een goede zaalvoetballer geweest. Hij hoorde bij de Wereldtop.
1: Ja, ik heb dat niet meegemaakt.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik hoor dat dan allemaal uit de verhalen. Ik ben ook niet van het zaalvoetballen. Nee, maar klopt, ja.
1: Ja, in 2006 keerde hij als zanger terug uit de anonimiteit na zijn voetbaljaren. Ja. Met een duet die hij opnam met Annie Schilder.
0: Nee, had ik niet geweten.
1: De rest van BZN. Als albumnaam stond er Vaarwel, Alle Zorgen.
0: Ja, nee, ik denk dat ik hem bij de eerste
1: had... Dit was de grote hit.
0: Ja. Ja.
1: Dit is ook de grote.
0: Ja, nee, ja, zeker. Koekoek heeft hij tegenwoordig ook, hè, met Wilfried Gené. Koekoek, koekoek.
1: Oh, dat zou heel goed zijn.
0: Ja, nee, dat zegt jouw weddings dus. Hey, start de jingle, zou ik zeggen.
1: Ja, want we zijn eigenlijk net te laat.
0: Ha, we gaan naar Limburg toe. Jazeker. Voor vandaag heb ik uitgekozen de Janse Baggerband. Zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nee, als je hem hoort, dan hoort je het waarschijnlijk wel. Limburgse band uit Susteren, die in 1979 werd opgericht. JBB, de Janse Baggerband, is begonnen als Zaterharmonie. Zeg je waarschijnlijk ook niet, niks Zaterharmonie. Zaterharmonie, dat is Limburgse naam voor dweilorkest.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus wij Limburg zeggen wij gewoon Zaterharmonieken. En hier boven in Nederland zeggen jullie dweilorkest. Even kijken. Het 1982 trad de JBB in C tijdens opname voor het radioprogramma KRO's Noon Show. En de Janse Baggerband speelde onder andere het nummer Solliciteer, geschreven door bassist Evert Mantsov, op de muziek van Gimme Some Loving van de Spencer Davis Group. Disjockey Hubert van Hoof adviseerde de Janse Baggerband bandleden om het nummer op plaat te zetten. En naar aanleiding hiervan werden er afspraken gemaakt met de platenmaatschappij Marlstone in Maastricht. Solliciteren en het knop up the merit, het kanon op het markt, werden opgenomen. De single trok aandacht van Frits Spits. En hij draaide het nummer in zijn programma De Avondspits. In januari 1983 bereikte Solliciteren binnen 3 weken de Nederlandse top 10... met als hoogste notering plaats 8 in België. In 1983 werd met enige dwang aan pingpongbaas Jan Smeets te verstaan gegeven dat hij dit jaar niet om de Janse Bagger heen kon gaan, omdat er al meer dan 40.000 singles waren verkocht van Solliciteren. En op 23 mei 1983 trad Janse Baggerband in het Burgemeester Damon Sportpark in Geleen voor het eerst op in op Pinkpop. Solliciteren, dat was ook meteen het bijzonder is. Het was de eerste nationale top 10 hit in het Limburgs dialect. En ik vind het geweldig. En ik denk, als je hem hoort, dan kun je waarschijnlijk meezingen. En voordat je dadelijk gaat zeggen, al dat Limburgs, dat lijkt op elkaar. Nee, je gaat hier nou echt het Susterense, het Sittards dialect horen. En het grote verschil is dat dat een beetje op het Duits gericht is. En als je bijvoorbeeld naar het Maastrichts dialect gaat luisteren, of je gaat bijvoorbeeld naar Roanesse luisteren, die komen dan weer van boven bij Roermond. Dat is toch allemaal, als Limburger hoor je die verschillen. Ik heb er heel veel zin in. Waar wij net samen aan het meezingen waren met John de Bever, ga ik nu even alleen lekker meezingen. Solliciteren, de Janse Baggerband.

0: Zeg je dit wat?
1: Het origineel zegt me wel wat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Toch een klein beetje actueel, want aanstaande zaterdag is het Eurovisie Songfestival. Zeg ik dat goed? Deze week is het toch de halve, is dat volgende week?
1: Ja, Nederland doet er nu niet aan mee, dus ik ben er nu niet helemaal in geïnvesteerd.
0: Dinsdag 12 mei is de eerste halve finale. De 14 mei is de tweede halve.
1: Deze week?
0: Ja, dus deze week.
1: Deze week was de halve finale en morgen is de finale.
0: Ja, morgen, ja, zo zeg je het goed. We zitten op de maandag. Dus morgen is de eerste halve. Nee, we maken het weer.
1: Tijdens de opname is morgen de eerste halve finale.
0: Je krijgt al de. Maar Nicole, zij won voor Duitsland in 1982 het Eurovisie Songfestival. Met in het Duits Ein Bietje in Vreden. En zij was de eerste Duitse overwinning op het Songfestival. Dus we zijn nog een beetje actueel. Want morgen is het Eurovisie Songfestival. Dat doet toch een Nederlander mee, wist je dat?
1: Nee.
0: Oh, wacht. Oh, dat hebben we dit weer heel goed uitgezocht.
1: Ik weet wel dat de Noorse inzending aangepast moet worden.
0: Ja, want hij was te sexy.
1: Te sexy zou zijn.
0: Even kijken.

0: Joop van den Boom doet mee. En hij gaat namens Malta doet hij mee.
1: Oké.
0: Dus toch een beetje Nederlands, hè?
1: Toch een beetje.
0: Ja.

0: Hoe zei je dat ook alweer?
1: Dit Nederlandse koor uit Tuk.
0: Ja, Tuk.
1: Dat ontstaan in 1990 toen de jukebox uitviel in stamkroeg De Karre.
0: Ja, ja, De Karre, mannenkoor, karrespoor. Dan denk ik al na, ik kan maar één koor uit de jaren 90.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja, mooi, mooi. Wat waren de andere vragen?
1: De andere hints waren... De muziek van het mannenkoor viel zo in de smaak dat ze besloten het op plaat te zetten. De titel van de grote hit verwees naar een uitspraak van caféhouder vader Hein.
0: Mooi man.
1: Daarom.
0: Ja, liever is mooi man, zoals ze dan hebben gezegd.
1: Ja. Albumnaam was Ontspoord. En je weet het al, hè? De grote hit.
0: Dit was makkelijk.
1: Ja,
0: ja, ik probeer
1: af en toe een beetje die artiesten te vinden waarbij ik denk, oh, deze is. Ja, maar dat...
0: Het is logisch nadenken, heel vaak.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ga je hem ook nog draaien?
1: Uiteraard. Weet je, daarvoor kies ik ze uit. Wij gaan gewoon luisteren naar Mooi Man van Mannenspoor.
0: Mooi Man van Mannenkoor Karrespoor. Dat is het.
1: Voor mij is het een beetje een tongbreker aan het worden. Wij gaan luisteren.

0: Ja, en ondertussen zitten wij alweer aan het einde van ons uurtje. En gaan we alweer richting het nieuws en de matinee.
1: Ja, nee, het gaat snel.
0: Het gaat heel snel met de tijd. Ja. Tim, weer bedankt voor het aanschuiven.
1: Ja, graag gedaan.
0: Volgende keer alleen een wat beter gekleed.
1: Ja. Ik moet je het toch even vertellen. Hè? Ik kreeg van de buurman die Ajax-fan is. En ik vind het dan wel grappig dat naar Japan gaat. En Alexander, die gaan een Ajax-koffer meenemen. Dus ik heb me zo genomen dat ik we gaan iedere ochtend gaan wij ontbijten in het hotel. En iedere ochtend zal ik dit t-shirt leuk vinden. En,
0: ja, dan mag het.
1: En het leuke ervan is, daar had ik even naar zitten kijken. Die Japanners die zullen denken dat ik heel sportief ben. Want je draagt een sportchip. Ja. En wij dragen dan, Dus maar, ik zat me vorige week voor een keer. En dat is de tweede Pinksterdag dat wij hier zitten.
0: Ja.
1: Ja. Op zijn Pinksterbest zal ik komen dan.
0: Helemaal goed. Dan gaan wij afsluiten. We eindigen deze uitzending met... ze is toch nog wel een redelijke hitmachine. Roxy Dekker.
1: Oh ja.
0: Zij heeft een nummer uitgebracht samen met rapper Kevin. En daarmee sluiten wij deze uitzending af.
1: Oké. Okay. Dat doen we.
0: Dus ik wil jou heel erg... Ik denk het. Ik wil jou heel erg bedanken. Ik wil de luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop iedereen volgende keer weer te spreken.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de matinée. Het is vandaag weer vrijdag 15 mei... en we gaan er weer een leuke informatieve middag van maken. Want in dit eerste uur spreken we onder andere Chimène de Jong. Zij heeft een documentaire gemaakt over Leaving Hotel California. En daar gaat ze zo meteen natuurlijk alles over vertellen. En we spreken Danny Beckers. Hij is leerkracht bij het Kroonpad, als ik het goed zeg. En we gaan het hebben over de koninklijke loop. En dat is samenwandelen voor... De opbrengst van dat samenwandelen gaat naar de sportclub Only Friends. En daar gaat hij alles over vertellen. Dus blijft u vooral luisteren.

Bot met menens. De boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen die organiseren in mei drie wildobservaties. En wel op 16, 23 en 30 mei. En dat is op de landgoed De Dellen. Vooraf graag wel reserveren, want volle school zeggen ze dan altijd. De wandelingen op 16 en 23 mei starten om 19:30. En op 30 mei om 20:00. Ik denk dat dat met de schemer te maken heeft die dan wat later invalt. Het is een wandeling of een observatie van ongeveer 2,5 uur. Deelname is €15 per persoon. En donateurs van het Gelders Landschap die krijgen 50% korting, dus €7,50. Moet u wel even uw pasje, uw donateurspas meenemen. De boswacht heeft nog een tip. Neem een verrekijker mee. Dus dan kunt u waarschijnlijk het wild op grote afstand bewonderen. Wilt u meer informatie en wilt u reserveren, kunt u dat even doen op www.glk.nl/excursies.

0: Ja, Niels Sedaka met Laughter in the Rain. Bij mij zijn aangeschoven in de studio, en dat vind ik altijd heel gezellig, Chimène de Jonge en Aiboeke Demirel. Hoi, yes, dames. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, heel erg bedankt dat we hier mogen zijn.
0: Ja, nou leuk, want jullie zijn een documentaire aan het maken.
1: Klopt.
0: En die heet Leaving Hotel California.
1: Ja.
0: Nou ken ik dat liedje van de Eagles. En dan heb ik dit even gelezen. Ik denk, oh, zit dat zo? Slaat dat op?
1: Ja.
0: Guantanamo Bay. Heb ik eigenlijk nooit geweten.
1: Nee, dus het is eigenlijk, het liedje slaat gewoon op zichzelf. Ja. Maar de mensen die in Guantanamo Bay werkten,
0: ja,
1: die hebben zelf de referentie gelegd.
0: Oh, okay, zo.
1: Dus het liedje was de eerst en toen is de referentie gemaakt.
0: Okay. Dus zo zat het. Nou, helemaal leuk. Jullie zitten dus op de school voor de journalistiek. Dankjewel, dat bedoelde ik. Ja. Heel moeilijk woord. En jullie doen een minor. Is dat een beetje hoe ik het goed gelezen heb?
1: Zeker. Klopt. Ja, campusdoc.
0: En campusdoc. Mm-hmm. Leg uit aan de luisteraars. Wat is campusdoc?
2: Wil jij het uitleggen?
3: Zeker. Tijdens campusdoc volgen wij een minor. Mm-hmm. En daarin staat het maken van een documentaire centraal. Dus je doet onderzoek naar een onderwerp. En dan ga je eigenlijk je bronnen vinden. Je maakt een documentaire. En Chimène en ik zijn er al heel vroeg mee begonnen.
0: Ja.
3: Meestal, wanneer het semester begint, besluit je om een onderwerp te kiezen. Wij waren er al vroeg bij.
0: Okay. Dus jullie hadden het onderwerp al voordat het...
1: Ja, zeker. Want het is voor ons, het is een heel heftig onderwerp, Guantanamo Bay. Er zit heel veel juridisch en hoe zit dat in elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn echt al heel erg lang hiermee bezig.
0: Okay.
1: We waren ongeveer echt een dik jaar voordat überhaupt de minor begon, waren we deze research al aan het doen.
0: Oh, echt? Wat slim.
1: Ja, het is wel... Het is een heel heftig onderwerp qua ook heel veel informatie. Dus het is belangrijk dat je gewoon goed weet waar je over praat natuurlijk.
0: Want je moet wel de waarheid brengen natuurlijk. Ja. Je kan natuurlijk niet van alles te gaan bijbedenken.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee. En de waarheid is al... Nou, als je denkt over wat de waarheid is, dan is het al dat je denkt, hoe kan dit eigenlijk?
0: Ja.
1: Is dit echt zo?
0: Dus kan je daar wat over vertellen?
1: Tuurlijk. Ja, in Guantanamo Bay zijn na 9-11... Guantanamo Bay bestond al,
0: mm-hmm,
1: maar het ligt in Cuba.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk een detentiekamp geworden voor de vermeende terroristen van 9-11.
0: Okay.
1: Eigenlijk hebben ze daar allemaal mensen naartoe gestuurd zonder dat ze wisten of ze wel of niet schuldig waren.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben bijna... Ja, de cijfers van de New York Times zijn 730... mensen vastgezeten, maar als we mensen spreken die zeggen, er zijn ook wel mensen daar geweest waarvan er geen dingen op papier staan. Dus
0: nee,
1: precies weten we niet hoeveel er vast hebben gezeten. Maar in ieder geval hebben er echt honderden moslimmannen onschuldig vastgezeten. Zo ook Mohamedou Ouslahi.
0: Yeah.
1: Die is ook onderdeel van onze documentaire. Die heeft 14 jaar zonder aanklacht
0: vastgezeten.
1: In Guantanamo Bay gezeten.
0: Dat is toch niet te geloven? Dat is toch niet voor te stellen?
1: Nee.
3: Daarom.
1: Ja.
0: Maar het is gelinkt aan Amerika, toch? Het hoort bij Amerika,
1: ja,
0: hè? Guantanamo Bay.
1: Ja.
0: Dat is een Amerikaan. Eigenlijk is het een Amerikaans gevangenis.
1: Ja.
0: Alleen gelegen in Cuba.
1: Ja. Klopt. En omdat het in Cuba ligt, zijn bepaalde restricties die in Amerika

0: wel gelden voor de gevangenissen,
1: ja,
0: konden ze even wegkijken.
1: Oh, ja,
0: dus bepaalde dingen die eigenlijk niet door de beugel konden, en nog steeds niet kunnen, juridisch kan dat daar dus wel.
1: Oh, bizar, bizar gewoon,
0: ja,
1: hè?
0: Waardoor heel veel mannen zijn mishandeld om, ja, om antwoorden uit hun te krijgen.
1: Ja.
0: Want hun geloofden erin dat als je iemand onder druk zet, dan krijg je uiteindelijk de waarheid.
1: Ja.
0: Nou, nu ondertussen zijn er heel veel, ja, er zijn ook heel veel onderzoeken naar geweest en ook wetenschappelijk bewezen dat dat is gewoon niet zo. Want als je iemand mishandelt, je sterft iemand uit, al dat soort dingen om iets uit te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Mensen gaan praten zonder dat ze schuldig zijn, omdat, ja, ze willen dat het stopt.
1: Maar goed, dat gebeurt natuurlijk in Nederland volgens mij ook toch wel. Soms worden er wel eens verklaringen afgelegd onder druk. En dan later zeggen ze, ja, nee, maar ik heb het toch niet gedaan. Maar ja, ze wilden dat ik dat deed, want anders. Ik bedoel, dat is eigenlijk van alle tijd, toch? Of
2: ja,
1: niet?
2: Over Nederland durf ik het niet zo te zeggen. Maar ik denk dat de vergelijking tussen Nederland, hoe je hier onderdrukt kan worden,
1: en daar, ja, daar zit natuurlijk een wereld van verschil tussen.
2: Zeker, ja.
1: Dat is natuurlijk ook zo. En je hebt natuurlijk ook dat waterboarden.
2: Ja,
1: nou,
2: ja,
1: als jouw longen vol gegoten worden met water, dan wil je wel praten. Hè?
2: Ja,
1: dan
2: daarom
1: denk je van, nou, ik zeg het maar.
2: Ja,
1: wat ze willen horen, dan stopt het misschien.
0: Ja, ja, dit was niet even onder druk zetten. Dit was echt mentale mishandeling.
1: Ja.
0: En fysieke mishandeling.
1: Ja.
0: En de combinatie daarvan, dat breekt iemand.
1: Ja, ik snap dat ook. Ik denk, ja,
2: ja,
1: dat zou je mij ook niet moeten doen, want ik...
0: Nee.
1: Maar... dit is natuurlijk allemaal vreselijk. Maar hoe zijn jullie dan aan de mensen gekomen die meewerken aan jullie documentaire? Want dat zijn natuurlijk wel mensen van, uit Amerika.
2: Ja, ja, klopt.
1: En hoe ben je daar dan, hoe ben je die op het spoor gekomen dan? Ja, door research.
2: Ja, uiteraard.
1: Ja. Heel goed.
0: Ja, door research. En eigenlijk zijn we bij Mohamedou begonnen.
2: Ja.
0: Mohamedou Ouslahi, die dan onschuldig vast heeft gezeten. Aibouke, die was ooit bij een lezing van hem over zijn film die was gemaakt.
1: Yeah.
0: En zo heeft ze hem ontmoet.
1: Okay, yeah.
0: Uiteindelijk kwam zij met het verhaal bij mij van, hey, heb je wel eens over hem gehoord? En zo zijn we eigenlijk hierover na gaan denken.
1: Okay.
0: En ja, toen heb jij volgens mij tegen hem gezegd van, hey, ik ben een eerstejaars journalistiek student nog.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, toen raakten we in gesprek met hem. En hij was super enthousiast, want hij wilde ook weer zijn verhaal delen.
1: Ja.
2: Maar dan vanuit een ander perspectief. Mm-hmm. En met ons, met Jemenne en mij. En ja, dat verliep eigenlijk heel fijn. Hij hielp ons ook naar de bronnen die wij nu ook in de documentaire hebben. Zoals Mark Fallon en John Kiriakou.
1: Ja.
2: En we hebben ook heel veel andere mensen gesproken. Onder andere iemand die nu nog steeds daar werkt. En ja, zo zijn we eigenlijk bij alle mensen gekomen.
1: Wat
2: en toen,
1: bijzonder.
2: Ja, via contact opgelegd. En iedereen wilde meewerken, want zij kennen Mohamedou ook. En ja,
1: ja, heel bijzonder.
0: Ze zeggen eigenlijk allemaal, voor Mohamedou doen we het. Omdat hij ons heeft geholpen. Hij heeft besloten toen hij vrij kwam dat hij iedereen ging vergeven. Maakte niet uit wat je hem had aangedaan. Voor zichzelf ging die je vergeven, om het zo maar te zeggen.
1: Nou ja, weet je, maar dat maakte het voor hem dan misschien ook. Want anders blijft het blijft sowieso zijn hele leven achtervolgen.
2: Ja.
1: Maar als je alleen maar in het negatieve blijft hangen, dan word je zelf ook niet gelukkig van. En dan kan je dus maar beter met jullie samenwerken, hè, en het verhaal levend houden en doorvertellen.
2: Ja.
1: En ik snap ook dat hij dan bij jullie ook denkt van, nou, maar dat is leuk. Jongelui van die generatie die geïnteresseerd zijn in mijn verhaal. Jullie boren natuurlijk ook weer een hele andere doelgroep aan.
2: Ja. Klopt.
1: Dus het is gewoon heel belangrijk.
0: Dat is gewoon heel erg belangrijk voor ons. En dat is voor Mark Fallon. Want eigenlijk, hij is eigenlijk meer de hoofdpersonage, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja.
0: Hij is bijna 70 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Hij zat bijna 20 jaar met pensioen. Weg bij Guantanamo Bay. En elke dag zette hij zich nog in.
1: Ja.
0: Om
1: heeft er echt zijn levenswerk van gemaakt eigenlijk.
0: Ja, zeker. Want hij zegt ook van, we moeten dit blijven vertellen om te voorkomen dat het herhaald wordt.
1: Ja. Ja.
0: Want in zijn eigen woorden, wat als er nu in Amerika een nieuwe bom afgaat?
1: Ja.
0: Wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja.
0: Dus daarom vindt
1: daar
0: hij
1: willen we niet over nadenken.
0: Nee,
1: denk ik.
0: Dat wordt lastig.
1: Ja.
0: Qua er wordt zo snel, zeg maar, naar de zijkant gekeken, omdat mensen uit angst reageren. Mm-hmm. En we moeten blijven leren

0: En van de geschiedenis voornamelijk.
1: Ja, ja. Ja, op veel vlakken moeten we leren van de geschiedenis. Lukt nog niet zo best, hè? In de wereld.
0: Nee, het is lastig.
1: Het is heel lastig, ja. Hey, wij gaan heel even naar een muziekje luisteren. En jullie hadden een aanvraag gedaan.
0: Ja.
1: Van Hotel California van de Eagles. Nou, is het een vrij lang nummer.
0: Ja.
1: Dus misschien dat we, want we moeten natuurlijk nog veel meer vertellen, dat we er een stukje van draaien en dan daarna weer verder gaan.
0: Is helemaal goed.
1: Ja? Oké. Okay.

0: Ja, dit prachtige nummer Hotel California van de Eagles. Chimène en Aiboeke zitten nog bij mij. En zij zijn dus een documentaire aan het maken. Deze documentaire duurt 25 minuten.
1: Klopt, ja.
0: En even in vogelvlucht er doorheen. Jullie spreken alle drie die mannen.
1: Ja.
0: Vertel daar eventjes over, want jullie hebben ze her en der op de wereld ontmoet, hè?
1: Ja, klopt. We hebben John Kiriakou hebben in Berlijn gesproken toen hij daar voor een conferentie was. We financieren alles zelf, dus we proberen het een beetje
0: binnen Europa te houden.
1: Binnen Europa te houden, inderdaad. En we konden met de trein daarheen, dus dat was...
0: OV, dat lang levert OV.
1: Ja, precies. Dus die hebben we in Berlijn gesproken, hebben daar geïnterviewd, hebben mee gefilmd daar. We zijn ook gewoon even een dagje extra zijn we met hem naar Polen geweest, omdat hij dat graag wou.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Omdat het kon?
1: Ja, ja. Voor ons is hij ook met de bus gegaan, omdat het goedkoper was voor ons. Echt super lief. Het is een hele lieve man, heel bescheiden. Dus die hebben we daar gesproken. Mark zijn we naar Zwitserland, naar Genève gevlogen. Hij was daar voor de Mendes Principles. En dat is eigenlijk een dossier wat 5 jaar geleden is opgesteld met stappen over het effectief interviewen van als je iemand hebt gearresteerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe dat juist te doen. Dus mensen van over de hele wereld zijn daar in betrokken. Mm-hmm. Dus dat was heel interessant. En vanuit daar zijn we met hem naar Nederland gevlogen. Waar hij voor het eerst Mohamedou Ouzlahi heeft ontmoet.
0: Dus ja. Jullie hebben dat voor elkaar gekregen. Jullie hebben dat bewerkstelligd voor die mensen.
1: Ja, klopt.
0: Gaaf is dat?
1: Ja, dat was zo speciaal. Dat was echt... Ik moest mijn tranen inhouden om het te zien. Want het is... Mark heeft zich echt tot op het hoogste niveau in het Witte Huis... heeft hij zich... hard gemaakt voor ook Mohamedou. Echt specifiek zijn casus. Hij heeft de mishandeling niet tegen kunnen gaan, waardoor hij altijd wel een beetje een schuldgevoel heeft. Maar door dit, toen Mohamedou is vrijgekomen, zijn ze online eigenlijk vrienden geworden.
0: Ja.
1: En ja, het was zo mooi. Dit was de eerste keer dat ze elkaar zagen.
0: En hoe lang kenden ze elkaar voordat ze elkaar voor het eerst zagen dan?
1: Ja, Mohamedou is een kleine 10 jaar geleden vrijgekomen.
0: Okay.
1: Hij heeft van 2002 tot 2016 vastgezeten.
0: Dat is best recent nog, hè?
1: Ja.
0: Vind je niet?
1: Ja, echt wel recent. En hij komt uit Mauritanië. Toen is hij eerst naar Mauritanië teruggestuurd. En uiteindelijk heeft hij zijn plek hier in Nederland gevonden. Hij is nu officieel,
0: in Nederland.
1: Ja, hij is officieel Nederlands burger op het moment.
2: Wow. En ook sinds vandaag. Sinds vorig jaar.
0: Ja. Oh, ja. Jeetje, joh. Oh, dus ja. Hij is... Oh, wat leuk. Dus jullie contacten hem nog wel eens?
1: Ja, zeker.
0: Is er een vriendschap geboren tussen deze mannen en jullie? Of in ieder geval vriendschap? In ieder geval.
1: Ja. Ja, nee, ik denk dat we echt over vriendschap kunnen praten, hoor.
0: Het is
1: je praat over zulke heftige onderwerpen.
0: Ja.
1: En je gaat gewoon dingen delen. Ook wanneer de camera's er niet zijn, heb je gesprekken met elkaar.
0: Ja.
1: Ook vanuit Amerika, zoomen. online verbindingen.
0: Ja.
1: Dus voor mij kan ik wel zeggen dat met elk van deze mannen is een vriendschap ontstaan.
0: Wauw. En jullie doen alles zelf, hè? Je filmt zelf, je edit zelf. Je doet alles zelf.
1: Ja, klopt.
0: Oh. Ja. En normaal heb je daar hoeveel maanden voor?
1: Normaal gesproken als een normale film?
0: Nou ja, normaal voor deze opdracht.
1: Oh, voor deze opdracht.
0: Dus deze minor is een half jaar?
1: Ja, een half jaar.
0: Maar jullie zijn natuurlijk al heel lang bezig.
1: Ja, maar filmen en zo konden nog niet van tevoren. En normaal als een documentaire gemaakt wordt, gaat daar een paar jaar overheen.
0: Ja.
1: Dus
0: slapeloze nachten.
1: Ja, weinig slaap.
0: Weinig slaap, veel uren. Maar moet je eens even kijken wat jullie dan neerzetten. He, wat voor mooie documentaire jullie dan gemaakt hebben.
1: Zeker.
0: Jullie zeiden al, jullie financieren alles. Ja. Maar goed, hoe kom je aan die fondsen? Ik bedoel, even iemand over laten vliegen. Gewoon alles. Ja. Voor niks gaat de zon op, zeggen ze altijd. Hoe werkt dat dan? Want gaat daar dan je eigen geld in? En nu heb je een GoFundMe, hè?
2: Precies. Ja, zeker. Ja, ja, we hebben nu inmiddels al heel wat leningen bij de ouders. Ja. Maar ja, daarnaast worden we vanuit school ook wel begeleid hierbij. We zijn onder andere naar filmfestivals gegaan, waar je dan mensen ontmoet die meer weten over het proces.
0: Ja.
2: En over die funderingen, et cetera. En daarnaast, in ons geval zijn het heel veel eigen investeringen geweest. Omdat we gewoon zo geloven in het verhaal en dit ook echt willen vertellen.
0: Ja.
2: En daarnaast hebben we inderdaad een GoFundMe. wij ja, via social media proberen we daar aandacht aan te besteden. En ook als wij ons op bepaalde plekken zijn waar...
1: Netwerk.

0: Ja, even netwerken, ja, inderdaad. Even netwerken. Heel erg. Inderdaad.
1: En gaat het, loopt het goed? Gaat het al goed?
2: Het loopt nu een beetje stil. Het is lastig omdat mensen... Sommige mensen vinden het heel ver van hun weg staan. Omdat het is in Amerika natuurlijk. Maar het heeft hier in Nederland ook zeker effect gehad op wat daar is gebeurd.
1: Ja.
2: De wereld is na 9/11 veranderd.
1: Ja, is nooit meer hetzelfde geworden.
2: Nee. En ook heel veel van de jonge generatie weten dat niet. Daarom is het zo belangrijk om dit ook te vertellen.
1: Ja.
2: En ja, met fondsen, het is lastig. Omdat we er studiepunten voor krijgen, zijn fondsen eigenlijk van, we kunnen er niet echt wat voor betekenen.
1: Oh ja.
2: Dus ja, we proberen echt zelf op heel veel manieren flesjes verzamelen.
1: Oh, van alles. Hebben we
0: echt gedaan.
2: Ja.
1: Stroopwafels verkopen langs de deuren.
2: Ja, dus we proberen echt wel van alles. En we zijn nu ook met de gemeente aan het praten om het in educatie te brengen. Want in september is het 25 jaar geleden dat 9/11 plaatsvond. Dus dat is een heel fijn haakje natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: En in januari 2002, dus komend januari, is het 25 jaar geleden dat de eerste gevangenen daar kwamen.
1: Okay.
2: Dus het is in combinatie met een lespakket willen we het ook proberen.
1: Bij scholen onder
2: bij
1: te
2: scholen,
1: brengen.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja.
2: Dus, maar voor nu, ja, echt hopen op de GoFundMe.
1: En hoe kunnen mensen die GoFundMe vinden? Dat moet je dan even vertellen. Want,
2: ja, wij zijn op social media te vinden onder Leaving Hotel California.
1: Yeah.
2: Dus net zoals het nummer Hotel California, maar dan Leaving ervoor.
1: Leaving ervoor.
2: Ja, en ja, ook via GoFundMe, gewoon Leaving Hotel California.
1: Okay.
2: En op socials hebben we linkjes staan.
1: Okay.
2: Dus via zo eigenlijk met onze naam en dan GoFundMe. Dan
1: moet je het kunnen vinden.
2: Ja.
1: Wauw. En kan ik vragen naar bedragen van wat zoiets nou kost om een documentaire te maken? Is daar, ja, weet je, dat is natuurlijk allemaal verschillend. Maar moet ik in tienduizenden euro's gaan denken? Of?
0: Ja, ja.
1: Oh.
0: Ja, ik denk de meeste films uit Campus Talk, dat die tussen de 5 en de 10 duizend zitten.
2: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
2: Sommigen kunnen het ook veel goedkoper.
0: Ja.
1: Ligt aan het onderwerp. Je hebt natuurlijk een onderwerp ver weg gekozen.
0: Ja. Ja,
2: dus maar wij zitten echt wel tegen de 20 aan.
1: Ja.
2: 20.000.
1: Ja. Wauw.
2: Dus dat is wel, ja, het is echt een investering. Maar wij geloven er dus gewoon zo in het verhaal.
1: Ja. Dus, ja. En dat verhaal moet verteld. Hij komt uit op 27 en 28 juni gaat hij in première op het Campus Doc Filmfestival in Utrecht.
0: Klopt.
1: Het Campus Doc Filmfestival. Dat is dus een filmfestival voor documentaires. Maar alleen van leerlingen van Campus Doc.
2: Ja. Ja, bij dit is het voor de Campus Doc. Het bestaat dit jaar ook 15 jaar. Dus het is op de vrijdag is het een reunie, wat heel leuk is. En op zaterdag en zondag zijn dan de films die dit jaar zijn gemaakt gaan in première. Van het eerste half jaar was een andere klas die Campus Doc deed.
1: Ja.
2: En dan en ons. Dus in totaal zijn het 20 films. Want per semester worden er 10 films gemaakt.
1: Oh, wow.
2: Dus ja, en dat gaat in blokken zijn. En daar kan je ook eind van de maand
0: tickets verkopen.
1: Ja. En waar kunnen de mensen dat vinden?
2: Ja, via de website van Campus Doc.
1: Okay. Dus, campusdoc.nl, filmfestival.
2: Ja, ja, en wij gaan het ook wel pushen op social media. Dus
1: ja.
2: Dat,
1: dat moet je doen. Hey, maar ik denk, als ik dit zo hoor, dan is dat zeker inderdaad voor lesmateriaal. Maar ook gewoon voor een gigant of hè, voor dat soort filmhuizen. Ja. Een mooie documentaire, toch?
2: Ja, dat zou echt heel erg leuk zijn. Voornamelijk omdat ik zelf uit Apeldoorn kom.
1: Ja.
2: Zou dat echt heel tof zijn als het bij een gigant gedraaid.
1: Ja. Maar we willen het liefst natuurlijk gewoon over het hele land.
2: Ja, bedoel, daar gaan we voor.
1: Bedoel, laten we groot denken.
2: Ja,
1: toch?
2: Wij blijven positief.
1: Ja, toch?
2: De jeugd noemt het manifesteren.
1: Ja.
2: We blijven manifesteren en dan komt het vast goed. Ja. Zo blijven we erin.
1: Ja, ja, nou, ik denk. En is er ook, wordt er ook een winnaar aangewezen bij dat festival?
2: Ja, er zijn prijzen. Oh, zeker.
1: Geldprijzen?
2: Ja. Nee, dat niet, volgens mij.
1: Oh.
2: Maar nee, het zijn prijzen voor de film met het meeste impact. Beste film. Publieksprijs. Over de edit zijn prijzen. Er zijn verschillende prijzen.
1: Ja.
2: En dat wordt door een externe jury
1: wordt echt bekeken.
2: Ja, dus het is echt een officieel filmfestival.
1: Ja.
2: Maar dan met alleen ons inzendingen.
1: Ja.
2: Beeld en geluid werkte heel fijn aan mee.
1: Oké. Okay.
2: Dus,
1: oh, wauw. Nou, ik zie ook nog wel in het verschiet het buitenland of zo.
2: Ja, het is een internationale film.
1: Ja, denk groots, hè?
2: Dus ja, we hebben Amerikanen erin zitten, ja. Dus we hebben linkjes. Dus,
1: maar is het een Engelse met de ondertiteling?
2: Ja. Ja.
1: Jullie hebben het dan in het Engels gedaan,
2: we
1: hè?
2: We hebben niet Amerikanen Nederlands laten praten.
1: Nee. Ja, oh, dat is best heel grappig. Ja. Maar dan hadden ze vast niet zoveel verteld.
2: Nee.
1: Denk je niet?
2: Nee.
1: Dames, ik vind het fantastisch.

0: Helaas, de tijd schiet voorbij. Het enige wat ik kan zeggen, heel erg dank jullie wel voor jullie verhaal. En ontzettend veel succes. Nog even met de laatste loodjes, want het is nog niet helemaal klaar, hè? Moet nog eventjes nog een maandje buffelen. Ja. Dan is die klaar voor het filmfestival. Het is een. Ik vind ook dat je op tv moet komen, eigenlijk. Maar goed,
1: vinden wij ook.
0: Ik ga er niet over, maar ik vind van wel. Dus mocht er iemand luisteren met netwerken, iemand bij de televisie, graag. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ontzettend veel succes. Doe die beste mannen de groeten.
2: Gaan we doen.
0: Van de radio in Apeldoorn. En misschien horen we nog eens wat terug hoe het vergaan is. Dat zou ik echt heel leuk vinden.
2: Dat zou heel leuk zijn.
0: Nou, Chimène en Aiboeke, dank je wel. Veel succes en graag tot een volgende keer.
2: Dank u wel.
0: En GoFundMe, hè, mensen. GoFundMe.

0: Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Aan de lijn heb ik Danny Beckers. Hij is volgens mij vakleerkracht bij het Kroonpad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt, hè? Lichamelijke opvoeding, of hoe heet dat tegenwoordig?
1: Ja, ik noem het altijd gewoon gym. Het zijn basisschoolkinderen, dus dan is het een lekker duidelijk begin.
0: De gymleraar van het Kroonpad. En dat is voor dat is speciaal onderwijs, hè?
1: Ja, dat
0: aan
1: klopt.
0: De Citroenvlinder in Apeldoorn. Yes. Ja. Danny, jullie hebben een koninklijke loop georganiseerd. Of er is een koninklijke loop.
1: Er is een koninklijke loop. En Sali, die is, dat is een van de organisatoren. Hij wordt georganiseerd voor en door de doelgroep.
0: Ja.
1: Sali, die als het goed is zo nog aansluit. Maar die organiseert dat, zeg maar, met een hele groep mensen.
0: Ja.
1: En zij kiezen elk jaar een goed doel uit.
0: Ja.
1: En dit jaar is dat hebben zij gekozen voor Only Friends Apeldoorn.
0: Ja.
1: En dat is een soort sportvereniging voor mensen die met een beperking die ergens anders hun plek nog niet kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: En ik zit in de werkgroep samen met een aantal andere mensen.
0: Ja.
1: Van verschillende organisaties uit Apeldoorn. Dus vanuit die rol zijn we nu verbonden, zeg maar, met die koninklijke loop. Wij gaan morgen wordt er gewandeld en is er een opbrengst en die kunnen wij mogen wij in ontvangst nemen als Only Friends Apeldoorn.
0: Dat is superleuk, toch?
1: Daar
0: kunnen jullie zeker mooie dingen van doen. Want daar kunnen jullie sportmaterialen voor aanschaffen, sportrolstoelen, dat soort dingen. Moet ik me zo iets voorstellen?
1: Ja, dat is denk ik wel wat er gaat gebeuren. We zijn heel erg met aanbod nog aan het zoeken en aan het uitbreiden. Want het is een samenwerking van de Club Apeldoorn, van Klimmendaal, de Zonnehoek, Kroonpad, Sportservice.
0: Ja.
1: Wij zijn bij elkaar gekomen en proberen met elkaar dat aanbod voor die mensen vorm te geven. En dat doen we op het Kristal.
0: Ja.
1: Omdat daar al de nodige materialen staan. En we hopen inderdaad, het is fijn als het ondersteund wordt.
0: Ja.
1: En met deze bijdrage kunnen we wellicht ook een boel mooie dingen doen. En wellicht het aanbod ook vergroten.
0: Ja, hoe leuk is dat? Want het is eigenlijk voor jongelui die in het normale sportcircuit, zal ik maar zeggen, niet mee kunnen komen. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja,
0: bij jullie kunnen sporten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn gelukkig al heel wat verenigingen en andere aanbieders die aanbod hebben voor mensen met een beperking.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is natuurlijk niet altijd makkelijk, ook voor aanbieders niet.
0: Nee.
1: Omdat de aantallen wat kleiner zijn. En wij hopen door een aantal sporten aan te gaan bieden, zeg maar, wat iets schaalvergroting te kunnen doen. En daarmee aanvullend te zijn aan het aanbod wat er is.

0: want we zijn natuurlijk hartstikke blij met het aanbod wat er al is. Hè? Ja. Als een kind heel prettig op de G-judo zit bij die heugelen, ja, laat hem daar vooral fijn doorjudoen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar, als er iets is wat er nog niet is, of waar kinderen nog niet een plek kunnen vinden, dan hopen wij dat te kunnen gaan aanbieden, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, supermooi. Nou werk ik zelf bij Klimmendaal en op zaterdagmorgen komen er altijd kindjes sporten en die komen daar altijd vol enthousiasme van terug. Zwaar bezweet, helemaal moe, helemaal blij. Fantastisch om te zien. Dus dat is heel mooi dat dit bestaat.
0: Ja, nou ja, dat is de sportvariant volgens mij waar je het over hebt. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En dat is ook een van de redenen dat Klimmendaal ook betrokken is bij dit initiatief. Mm-hmm. En net zoals de club, we hebben breakdance. Dat werd altijd gegeven op de club en dat hebben ze nu onder Only Friends geschoven.
1: Yeah.
0: Zwemmen zijn we mee bezig.
1: Yeah.
0: We hebben de sportmix dan op de woensdagen. Hoe kijk je naar? Ik vergeet ongetwijfeld wat. Maar dat is een beetje het aanbod wat we op dit moment hebben.
1: Ja.
0: Nou, en volleybal, ja. We hebben ook volleybal.
1: Oh ja.
0: Ja, ja.
1: Ah, dat is helemaal leuk. Hey, en die wandel, die koninklijke loop, hè? Dat is voor alles en voor iedereen. Iedereen, rolstoelers, wandelaars. Je hoeft niet hard te kunnen lopen, niet snel te kunnen lopen. Maar meedoen is net zo belangrijk, toch?
0: Ja, ja, ja, inderdaad, dat klopt. Was voor mij ook een nieuw initiatief. Vooral gaaf dat het door de doelgroep georganiseerd wordt. Dat ze de mogelijkheid bieden om verschillende afstanden te lopen. Of in de rolstoel mee te rollen, zeg maar. Of op een handbike. Dat soort zaken. En dat je verschillende afstanden kan doen. Maar dat het allemaal tegelijkertijd eigenlijk bij de grote kerk aankomen.
1: Ja.
0: En daar wordt dan ook nog een klein feestje gebouwd. En dan uiteindelijk ook die schik overhandigd. Maar die is een geweldig initiatief. En wat ik zeg, vooral leuk dat dat door de doelgroep, voor de doelgroep wordt georganiseerd.
1: En het vindt allemaal plaats morgen, hè?
0: Ja.
1: En het start bij de Grote Kerk. Wat zijn kan je wat afstanden noemen? Is er
0: zo uit mijn hoofd, moet ik even kijken hoor. De 16 is de langste volgens mij. Dan start je, dacht ik bij al, bij de Radio Kootwijk.
1: Ja.
0: En hebben ze de 12, meen ik, Halte Arsel. Dan hebben ze nog Toeren. Dat is de 6, dacht ik. En de 2 kilometer volgens mij die starten bij Pleis het Loo. En dan eindigen we inderdaad allemaal centraal bij de Grote Kerk.
1: Ah, en daar is dan een klein feestje om iedereen binnen te halen en toe te juichen. En hoe leuk is dat?
0: Ja, dat klopt. En het feest begint natuurlijk al onderweg, hè, als iedereen lekker met elkaar aan het wandelen is.
1: Ja.
0: Het is een mooi initiatief waarmee wij gelukkig in contact zijn gekomen. En zij ons hebben uitgekozen als goed doel voor dit jaar.
1: Ja.
0: Dat is hartstikke fijn.
1: Nou, dat klinkt helemaal goed. Hoe laat begint het evenement? Of is dat voor iedereen? Ja, voor elke afstand is dat anders, denk ik, hè?
0: Ja, dat is voor alle afstanden is dat weer anders. Op verschillende plekken, verschillende afstanden. Maar de verwachte aankomst van alle wandelaars is vanaf 4:15, meen ik.
1: Okay.
0: Tot 5:00, zoiets. Dan verwacht men dat alle lopers ongeveer aangekomen bij de Grote Kerk. Ja, ja.
1: Kijk. En kunnen mensen zich nog inschrijven om mee te doen? Of is de inschrijving gesloten?
0: Dat is een hele goede vraag. Die kan Sali wel goed beantwoorden, want die is van de organisatie. Ik heb dat niet helemaal helder, omdat ik natuurlijk niet verbonden ben aan de organisatie van de loop.
1: Nee.
0: Maar ze kunnen ongetwijfeld altijd via de site contact zoeken en dan horen ze nog of dat kan. En ik denk, de organisatie kennen dat het mogelijk is. Kijk, hij is hartstikke druk bezig vandaag met het klaarzetten ervan, Sali. Hij komt net binnenlopen.
1: Oh, Sali, kijk.
0: Kunnen mensen zich nog inschrijven, Sali?
2: Nee,
0: dat lukt niet.
1: Inschrijving is vol. Nou, dat is een goed teken, toch? Dan betekent dat het vol zit, toch?
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Maar we kunnen natuurlijk wel allemaal langs de weg gaan staan en de deelnemers toejuichen, toch?
0: Oh ja, nee, dat mag. Dat mag zeker.
1: En dan kunnen mensen even op een website kijken waar welke afstand begint en hoe laat? Want dan weten ze waar ze moeten gaan staan natuurlijk.
2: Ja, de tijden staan gewoon op onze website www.dekoninklijkeloop.nl.
1: Ja.
2: En bij de Grote Kerk hebben we de inhuldiging. En laten we zeggen dat de mensen al finishen 3:50 en 4:50 daartussenin.
1: Oké, dus dan komen ze dus allemaal eigenlijk via de Lolaan komen ze binnen richting de Grote Kerk.
2: Ja, dan komen ze binnen druppelen.
1: Nou, hartstikke goed. Nou, ik hoor

jullie al heel druk ermee zijn. Want het schiet al op morgenochtend. Of morgen, ja, morgen in de loop van de dag. Ja, nou, ik kan niet anders zeggen van...

0: Bart.
1: Dankjewel.
0: Oké, veel succes en wellicht horen we nog even terug hoe het verlopen is.
1: Ja, dat zou mooi zijn, ja.
0: Dat zou mooi zijn. Oké, nou, dankjewel. Dank jullie wel, Danny en Sally, voor dit gesprek. En graag tot de volgende keer.
1: Okido.
0: Dag, succes.
1: Bye.

Ja, Robin Beck, The First Time. Nou, het eerste uur is alweer voorbij. Na het nieuws zijn we natuurlijk weer voor nog een uurtje bij u terug. Dan hebben we Daniel Baan, oftewel Danny Lane. Hij is zanger en hij komt zijn eerste single laten horen. En van alles over vertellen. En we hebben Jan Kersenboom uit Blues Café, dus blijft u luisteren. Graag tot zo na het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianenstraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de matinée van vrijdag 15 mei. Het is vandaag de 135e dag van het jaar, mocht u dat willen weten. En het is ook vandaag de dag van het gezin. En dat is ook uitgeroepen door de Verenigde Naties. En het staat in het belang van een hechte familie voor de samenleving, voor je kinderen en voor je eigen vitaliteit. Een gezond en een fijn gezin is de basis van een gelukkig en stabiel leven. Nou, als dat niet waar is, dan weet ik het ook niet meer. In de tweede uur, zei ik net al, hebben we zometeen Daniël Baan. Hij gaat een nieuw album uitbrengen en daar gaat hij alles over vertellen, hoe de achtergrond daarvan. En we hebben Jan Kersenboom van het Blues Café. Dus blijft u ook dit tweede uur weer lekker bij ons.

0: Gerard Cox met Nooit meer verkering. Nou zit dat er voor hem inderdaad sowieso niet meer in. Bij mij aangeschoven, helemaal leuk, Daniel Baan.
1: Hallo.
0: Hallo Daniel. En jouw artiestennaam is Danny Lane.
1: Dat klopt.
0: In één keer goed, hè?
1: In één keer goed.
0: In één keer goed, ik mag blijven. Jij hebt meegenomen, jij bent zanger.
1: Ja.
0: En jij hebt meegenomen jouw drummer Milan. Hi Milan.
2: Hi.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja,
0: en jullie hebben nog een cameravrouw mee, die heet Pils. Maar zij, zij maakt film. Toch?
2: Ja. Dat zit in de hoek van de kamer.
0: Zit in de hoek van de studio en die neemt dit allemaal op.
1: Zeker.
0: Jullie vroegen of ik in beeld wilde. Toen zei ik eerst, moet dat, liever niet. Maar het maakt niet uit. Mensen, nee.
1: Wij vinden het tof om dit soort dingen vast te leggen.
0: Ja, voor jullie Facebook, Insta.
1: Ja, dat soort dingen. Maar ook gewoon voor persoonlijke documentatie. Is altijd tof om te hebben.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, zal ik Danny Lane zeggen of zeg ik Daniel? Wat wil je?
2: Daniel, denk ik.
1: Afwisselend?
0: Kan je dat? Dat gaan we zien. Helemaal leuk. Jij bent 17 jaar.
1: Klopt.
0: En jij gaat een LP uitbrengen. Of
1: een album.
0: Een album uitbrengen,
1: zeker,
0: moet ik zeggen.
1: Zeker.
0: Hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? Hoe ben je met muziek in aanraking gekomen? Waar is het allemaal begonnen?
1: Wauw.
0: Vragen in één.
1: Het is, als je echt naar het begin wil, dat is 12 jaar geleden. Toen was ik 5. Toen heb ik muziek ontdekt via Star Wars filmpjes op YouTube. Ik was enorm Star Wars fan. En toen kwam ik muziek tegen die onder Star Wars filmpjes geplakt werden.
0: Ja.
1: Daardoor wel ik al heel snel gitaar leerde spelen.
0: Okay.
1: Was ik enorm fan van Nirvana. Mm-hmm. Dat is nog steeds, ik blijf van Nirvana houden.
0: Ja.
1: Dan ga je vanzelf van allemaal dingetjes doen. Ik heb toen ook in bandjes gespeeld. Ik heb meegedaan aan Show Apeldoorn.
0: Okay,
1: toen was ik ook hier om daarover te vertellen en een paar nummers te spelen. En toen op een gegeven moment ben ik helemaal verliefd geraakt aan produceren.
0: Yeah.
1: Dus zelf muziekproducties bouwen.
0: Yeah.
1: En ik kan dat wel als groot keerpunt zien. Want dat is waar ik eigenlijk veranderde van muziekspeler naar muziekmaker. Op een gegeven moment ben ik gestopt met de middelbare school. En muziek ben ik gaan studeren op het mbo. En toen heb ik mijn eerste nummer uitgebracht. Die heette Beside Me. En toen maakte ik nog Engelstalig. Omdat ik heel veel Engelstalige muziek luisterde. En dat een beetje voelde als de basis. Toen heb ik heel veel soort van een beetje laks dingen uitgebracht. Dus zonder een groot plaatje erbij.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dacht ik, ik zou er wel een wat groter concept van willen maken.
0: Yeah.
1: Toen had ik Milan er al bij getrokken.
0: En Milan
1: haren.
0: Ken jij van de opleiding?
1: Niet van de opleiding.
0: Of vrienden?
2: Van de Monkey Jam.
1: Ja.
0: De Monkey Jam. Wat is de Monkey Jam?
2: Monkey Jam is een fantastisch concept die in meerdere steden wordt uitgevoerd.
0: Mm-hmm.
2: Die bedenken allemaal leuke dingen. Maar het grootste wat ze doen is in verschillende cafés en steden een jam organiseren. Waar je met z'n allen gewoon heen kan. En daar kan je gewoon gaan spelen met wie dan ook.
0: Met elkaar. Connecties leggen. Gewoon lekker jammen.
2: Ja. En een van de, ik wil het wel bazen noemen, van de Monkey Jam, Jan Terlouw.
0: Yeah.
2: Junior.
1: Shout-out.
2: Die gaf ook een workshop van hoe moet je nou echt jammen? Want er zit wel een soort concept achter.
1: Ja.
2: En die heeft hij in Deventer gegeven, 10 weken achter elkaar. En daar kwamen wij elkaar tegen.
0: Aha.
1: Klopt.
0: Nou, en we
1: kenden elkaar daarvoor ook al. Jij hebt mij een keertje herkend tijdens zo'n jam sessie.
2: Dat klopt.
1: Toen dacht ik echt, ik ben herkend door een fan.
0: En was dat ook zo?
2: Fan is overdreven. Fan is overdreven.
0: Maar goed, jullie muziek paste elkaar. Of hoe zeg je dat? Jullie stijlen pasten bij elkaar.
1: Ik was een solo-artiest die produceerde. En ik wou een drummer live. Ja. En Milan drumt.
0: Ja. Dus 1 en 1 is 2.
1: 1 en 1 is 2.
2: Ik was wel op zoek naar iets, een klein bandje of een projectje waar ik in kon meespelen.
0: En hoe lang spelen jullie al samen?
1: Net langer dan een jaar.
2: Ja? Okay, ja. Net langer dan een jaar.
1: Een jaar en een paar maanden.
0: En dat gaat goed en dat loopt goed.
2: Dat gaat heel goed.
0: Heb je nog meer muzikanten erbij of alleen jullie twee?
1: We hebben een toetsenist erbij, die heet Rinus.
0: Ja.
1: En het is een hele goede jazzpianist. Dus het is bijzonder dat hij bij ons in het project erbij is.
0: Ja.
1: En wat voor hem misschien een tof leerpunt is bij ons, is dat hij heel erg zijn palet aan het verbreden is. Mm-hmm. Met nieuwe sounds. En ja, de techniek die erachter zit. Want ik begon als solo-artiest. Toen deed ik het alleen nog met backing track en gitaar.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is uitgegroeid tot een band en backing track samen. Wat tot, nou ja...
0: Dit geleid heeft, dit, ja. Dit nummer, zeg maar. Ja. Maar speel je zelf ook nog gitaar? Of
1: ja.
0: Is het, ja, ja. Dus
1: zeker.
0: Je hebt gitaar, toetsenist, drummer.
1: En ik zing.
0: En je zingt.
2: Ja. En de computer.
0: Oh. En de computer. Ach, wat precies. Zouden we zijn zonder de computer. Ah, jongens, echt van deze tijd. Super. Hey, en die artiestennaam, Dani Leen. Ik dacht zelf, maar ik denk dat het een inkoppertje is. Daniel Baan is Danny Leen. Danny Leen.
1: Dat heb je goed geraden.
0: De baan in het Engels.
2: Ja, origineel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, ja, ik vind het een hele goeie.
1: En dan Leen, net wat leuker geschreven.
0: Ja.
1: L-A-I-N.
0: Ja.
1: Dat is ook een serie, die heet Leen. Daar is het ook wel op gebaseerd. In het kort gaat het over een meisje die soort van helemaal verstrikt raakt in het internet.
0: Yeah.
1: En in die aan het einde van de serie zit ze helemaal in die kabels vast. En zo voel ik mij soms wel eens als ik muziek aan het maken ben en tussen de kabels alles zit in te pluggen.
0: Yeah.
1: Dus dat
0: daar is het ook een beetje.
1: Daar komt de naam ook een beetje van.
0: Wat grappig.
1: Ja.
0: Ja, toch? Dat
1: zeker.
0: Is van twee kanten. Ja,
1: ja.
0: Ik vind het helemaal leuk. En wat is jullie stijl van muziek?
2: Ha. Oh,
1: dat vinden wij.
0: Nou, geen jazz in ieder geval.
2: Nee.
1: Er komen stukjes voor in de muziek die terug te leiden zijn naar jazz. Maar er komen stukjes in de muziek voor die terug te leiden zijn naar alles.
0: Ja. Star Wars.
1: Ja, nou, wat het ding een beetje is. Ik ben opgegroeid op het internet.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb heel veel kunnen meekrijgen. Als ik mijn grootste invloeden zou benoemen, dan zou dat Nirvana zijn.
0: Mm-hmm.
1: En er is een genre genaamd hyperpop. Dat betekent eigenlijk pop tot zijn uiterste genomen. Dus echt qua productie super intens. Hele rare sounds, heel veel coole synths. En dat eigenlijk als die twee dingen een kindje zouden krijgen, dan zou je een beetje onze muziek hebben, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: We noemen het nu in onze band bio...
2: Indie emo pop.
0: Indie emo pop.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh, okay.
1: En de indie verwijst naar de gitaren.
0: Mm-hmm.
1: De emo verwijst naar dat het toch wel erg emo is.
0: Ja.
1: En de pop.
0: Pop. Ja.
1: Pop. Snap je?
0: Ja, precies. Helemaal.
2: Om maar een naam te geven.
0: Helemaal. Hey, en wie luisteren naar jullie muziek?
1: We hebben wel een
0: fanbase.
1: Een doelgroep die we steeds wel tegenkomen.
2: Ja.

0: hoe gaan we dit benoemen?
1: Zou wel willen zeggen, mensen die jonger zijn dan dat wij zijn.
0: 14, 15 jaar oud.
1: Ja.
0: En gekleurd haar.
1: Ja, dat
0: vaak.
1: Ook.
2: Oké,
1: okay.
2: Oh, wat grappig.
0: Ja. Dus je bent al halverwege.
2: Oh, ik ben iets jonger dan jullie. Grappig. Ja, ja, ik zou moeder kunnen wezen.
1: Nee, ik denk dat het komt omdat wij kijken ook op naar mensen die ouder zijn dan wij.
0: Ja.
1: En ik denk dat zo generaties zo afgaat.
2: Ja. Maar wat grappig dat jullie dat allemaal bedacht hebben. Dat je dat.
0: Hè, ja, het is wat wij tegenkomen als wij shows spelen of als wij onszelf promoten op social media. Het is toch al rond de 14, 15 jaar oud. Ja, tegelijk, we hebben het over, wij zijn 17.
1: Ja.
0: Dus het is ook al gewoon.
2: Hartstikke jong nog.
0: Precies.
2: Ja,
0: precies.
2: Wat leuk. En jullie produceren alles zelf, hè?
0: Ja.
2: Alles.
0: In principe.
2: Ja, dat is helemaal leuk. En hoe vaak treden jullie dan op? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, niet vaak genoeg.
0: Wij willen eigenlijk wel vaker spelen dan dat we nu doen. Eigenlijk, de show die we nu hebben, die staat net echt klaar.
2: Mm-hmm.
0: We hebben vanmiddag nog zitten repeteren.
2: Okay.
0: Generale repetities. Maar waar dat voor is, vertellen we na het nummer nog wel eventjes over.
2: Ja.
0: En eigenlijk is nu een beetje de missie. Plekjes vinden om te spelen.
2: Mm-hmm.
0: In het najaar.
2: Yeah.
0: Wanneer het album dus ook uitkomt. Dat is het idee.
2: Yeah.
0: Maar hoe vaak wij spelen, dat ligt in onze handen. En in de handen van de mensen die ons dan moeten boeken.
2: Want hoe ga je daarop af?
1: Dat is lastig.
2: Mailtjes sturen, demo's sturen.
0: We willen dat zo persoonlijk mogelijk maken. Ja. Dus het liefst zou je gewoon langs die mensen gaan en zeggen,
2: dit zijn wij.
0: Ja. We maken muziek. Kom.
2: Ja. Luister naar ons, wij willen graag bij jullie komen.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat kan niet altijd. Want vaak bij festivals of venues wordt dat gewoon nog georganiseerd door mensen. En je kan niet naar mensen hun huis.
2: Nee, dat is lastig.
0: Het liefst gaan we langs mensen. Als dat niet kan, bellen we het liefst. Mm-hmm. En als dat niet kan, dan moeten we op de beruchte mailstapel belanden.
2: Ja. En je wil natuurlijk gewoon inderdaad bellen of mensen dat ze je zien.
0: Precies.
2: En dat je ze face-to-face kan informeren wat jullie doen en wat jullie kunnen. En wat, dat is de mooiste manier.
0: Net wat anders als je eigen muziek maakt. Mm-hmm. Dan als je bijvoorbeeld covers speelt of in een coverband speelt. Want dat is al heel snel een soort van een richting in te stoppen. En als iemand dan bijvoorbeeld een rockavond wil organiseren, dan kunnen ze een rockband of een rock coverband uitnodigen.
2: Mm-hmm.
0: En je hebt hier twee jongens tegenover je die als je vraagt wat voor muziek maken jullie, zo een beetje in hun nek gaan kriebelen en zo. Je moet het een beetje zien te brengen bij zo'n podium van kijk, we zijn gewoon jonge gasten die vette muziek maken.
2: Mm-hmm.
0: En dat is een beetje zoeken nog.
2: Ja.
0: Vooral in het eerste stadium.
2: Ja.
0: We hebben het over een eerste album ook.
2: Ja. Dus je moet nog echt bekendheid krijgen en echt gewoon
0: en
2: laten
0: is,
2: horen wat je kan.
0: Dat is een grind. Dat is
2: dat
0: zeker.
2: En wat is jullie droom? Jullie wat je zegt van nou dat podium,
0: dat
2: wil
0: podium.
2: Ik. Is dat de Pinkpop of
0: Paradiso uitverkopen?
2: Paradiso uitverkopen.
1: Paradiso, Paradiso is echt vet. Ja.
0: Ik zou eigenlijk niet heel veel verder willen dan dat. Jij hebt daar misschien nog andere ideeën over.
1: Zou het heel vet vinden om misschien op een andere manier onze muziek te brengen in Carré.
2: Oh.
1: Dat lijkt me heel vet.
0: Ja.
2: Nou, maar dat is wat iedereen wil.
1: Ja, precies.
2: Ik denk dat je dan nog even wat jaartjes mee moet lopen.
1: Zeker.
2: Maar het is een mooie droom.
0: Ja.
2: Hè? Zo van, daar gaan we naartoe werken.
0: Ik
2: dat willen we
0: nu
2: graag.
0: Nu nog wel even op Paradiso, denk ik.
2: Ja, klein beginnen.
0: Het is zeg maar, als je beroemd bent tot het punt dat je Jan Smit bent en niet meer op straat kan lopen.
2: Ja.
0: Dat is aan de ene kant heel tof, maar ook heel vermoeiend.
2: Ja.
0: En wat ik heel vaak voorbij zie komen, ook in ons genre, in onze niche.
2: Ja.
0: Ik weet niet of ik dat...
2: Ja.
0: Maar in onze niche is dat mensen bekend zijn op een soort bij de goede mensen. Dus als je op straat loopt, dat eigenlijk alleen de mensen waarvan je denkt, die passen bij ons, dat die je herkennen, zeg maar.
2: Dat is ook
0: een veel gezondere manier om bekend te zijn, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Dat lijkt me niet heel fijn als je in je neus peutert en je leest het terug in de bladen.
0: Ja, precies. Precies. Op RTV Apeldoorn.
2: Nou, dat is dan wel leuk. Dat is dan wel leuk. Maar nou willen we natuurlijk ook even weten, want we hebben het nummer even opgezocht.
0: Ja.
2: Het heet Achtergelaten. Daar gaan we eerst even naar luisteren en dan praten we er daarna eventjes over.
0: Fantastisch.
2: Dus Frans, take it away.
0: Zet hem maar in.

0: Ja, achtergelaten. Ik vind het een lekker nummer.
1: Dank je wel.
0: Ja.
2: Wat fijn. Fantastisch.
0: Het ligt goed in het gehoor, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, mooi.
0: Het is een lekkere, lekkere beat. Ik vind hem fijn.
1: Tof.
0: Waarom achtergelaten? Leg uit, wat dacht je toen je dit schreef?
2: Wat heb jij achtergelaten?
0: Hele,
1: hele sterke vraag. Toen ik dit nummer aan het schrijven was... dit is al 1,5 jaar geleden ongeveer. Toen had ik eigenlijk een soort euforisch momentje van hoe gelukkig ik was en ben, trouwens nog steeds, dat ik van de middelbare af ben gestapt. Ik heb 3 jaar HAVO gedaan.
0: Ja.
1: Daarna dacht ik, het is tijd voor een MBO.
0: Ja.
1: Ik zat muziek te maken in de les. Dat was niet meer...
0: Je was daar niet op je plek, zeg
1: nee,
0: maar.
1: Want ik kon er ook sociaal niet zo lekker in doorkomen of zo.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik op mijn opleiding kwam, was het alsof ik van een lelijke rups tot een prachtige vlinder
0: uitgepopt
1: werd.
0: Precies.
1: Dus het achtergelaten is misschien gewoon heel erg expliciet.
0: Dat heb je achtergelaten, die middelbare school. Dat
1: ik
0: was
1: beweeg
0: niet.
1: Veel meer door het land heen. Ik ga naar school in Zwolle.
0: Ja.
1: In Deltion. Nou, dit is mijn vriendin. Die komt uit Nieuwegein. Dat is bij Utrecht. Dus ik reis nog wel af.
0: Ja.
1: En dat voelt goed. Ik ontmoet veel nieuwe mensen. Daar gaat het nummer eigenlijk over.
0: Ja.
1: En het is ook een soort verhaal wat ik uiteindelijk in het album ga vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of ik die nu al...
2: Dat houden we nog even geheim.
1: Desnoods komen we nog een keertje terug wanneer
0: altijd
1: het album
0: gezellig
1: uitkomt. Waar het in ieder geval om gaat, is dat dit nummer lekker kinderlijk, lekker explosief is.
0: Nou, dus, vind je hem heel kinderlijk?
1: Nou ja, kinderlijk. Ik heb het achtergelaten. Het voelt voor mij nog best laks of zo. Omdat er in alles natuurlijk nuance zit.
0: Ja.
1: En dit nummer niet veel ruimte overlaat voor nuance.
0: Nee.
1: Dus daar, maar dat voelt ook heel goed.
0: Ja.
1: Dus het daarom...
0: Het is niet negatief, het is goed.
1: Precies.
0: Ja. Hey, nou zei jij in het begin van je maakte nummers in het Engels.
1: Ja.
0: Vooral in het Engels. Waarom ben je dan overgestapt op Nederlandstalig?
1: Ja, dat is een heel leuk verhaal.
0: nou, kom maar door.
1: Nou ja, we hebben ongeveer 1 jaar geleden een Engelse EP uitgebracht.
0: Ja.
1: Met hele goede nummers erop, ook al zeg ik het zelf.
2: Zijn
0: daar
2: nummers,
0: ben jij
2: hoor.
0: Niet bevooroordeeld of
1: nee,
0: zo?
1: Nee, totaal
0: zeker niet.
1: Maar daar hebben we toen een paar shows mee gespeeld. Eentje hier in Apeldoorn in de Gigant. Eentje Bruisfestival voor studenten in Zwolle. En daar was mijn docent bij. En mijn songwriting docent.
2: Fokko.
1: Dat is Fokko. Mm-hmm. Die heeft het nummer geschreven. Ik wil een kip en een paard en een koe. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Nou, vaag.
1: Oké, nou ja, maakt niet uit. Maar die loopt al een tijdje mee.
0: Mm-hmm.
1: Zou je wel kunnen zeggen. En die zei op een gegeven moment tegen mij. We hadden in de liveshow 1 stukje waar Milan een drumsolo deed. En ik daarover schreeuwde. Ik heb stemmen in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Gewoon achter elkaar.
0: Ja.
1: En toen zei mijn docent Fokko dus aan het einde van... Ja, dat bleef heel erg plakken bij mij.
0: Ja.
1: Puur omdat het Nederlands was. En het voelde veel meer direct of zo.
0: Ja.
1: En nu ik die switch gemaakt heb... Want toen dacht ik ga het even proberen.
0: Mm-hmm.
1: Ik merkte meteen, oh ja, dit voelt veel meer als een nummer... waar mensen zich maar mee kunnen verbinden,
0: mm-hmm,
1: of zo.
0: Ja.
1: Want met die Engelse muziek, er zat altijd wel een verhaal achter. Ik ben wel een vage songwriter.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan een beetje verdrinken in de sounds soms. En als het Nederlands is, heb je dat veel minder.
0: Ja.
1: Dus,
0: en dat kan ook iedereen begrijpen, zeg
1: precies.
0: Maar.
1: Ja. En nou, over iedereen begrijpen gesproken... je verkleint er ook je doelgroep wel enorm mee. Want bijvoorbeeld, ik zie in de Spotify stats... we hebben nu luisteraars uit Polen nog, uit Engeland, uit Amerika.
0: Oh.
1: Gewoon puur voor de Engelse muziek.
0: Okay.
1: Maar nu we Nederlandse muziek gaan maken... zullen die luisteraars waarschijnlijk verdwijnen.
0: Ja. En een mix van beide?
1: Of? Ja... Nou ja, dat is ook een beetje misschien... Dat is wel grappig. Iemand had het nummer gereviewd laatst.
0: Ja.
1: Vannacht. En die had het er ook over. Ik zeg in achtergelaten ook wat Engelse zinnen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk hoe ik ook spreek. Hoe ook, denk ik, heel veel jongeren wel spreken.
0: Ja, veel gelardeerd met Engels.
1: Ja.
0: Of wat dan ook.
1: En
0: ja,
1: dat voelt voor mij wel heel erg natuurlijk. Dus dat sowieso... Maar ik denk dat als we die Engelse doelgroep ook nog willen pakken... dat dat zeg maar de helft van het nummer Engels, mm-hmm, moet zijn. En ik zie dat nog niet helemaal zitten, denk ik. puur ook omdat misschien het doel dat ik heb, een fanbase die jou kent, van de mensen die het jou horen te kennen, ja, misschien ook wel past bij gewoon puur Nederland.
0: Ja.
1: Want als ik Engelse muziek maak, dan streef je ook echt naar Amerika gaan op een gegeven moment.
0: Ja. Maar dus, dat is nog niet, zover ben je nog niet, denk ik.
1: Nou ja, die dromen had ik dus wel. Maar ik heb die, ik heb die aan de kant gelegd. Mm-hmm. Omdat ik toch misschien realistischer ben gaan kijken. En ook mijn doel wat heb verlaagd naar gewoon even flink bekend worden in Nederland.
0: Verlaagd, verplaatst.
1: Verlaagd.
0: Het klinkt negatief. Dat is precies, natuurlijk niet zo.
2: Ja, even wat anders. Ook dat de Nederlandse schrijfmethode, of hoe hij het in het Nederlands schrijft. Mm-hmm. Daar hoor ik woorden in en daar hoor ik zinnen in. Waar je dubbel over na moet denken. En dat had ik met Engelstalige nummers had ik dat niet.
0: Niet.
2: Het was heel voor zichzelf sprekend. En dat is het nu niet meer. En dat vind ik
0: die
2: zo
0: dubbele
2: tof.
0: Laag heb je nu meer? Bedoel je dat een beetje?
2: Ja, je kan er een eigen verhaal uithalen. Ja. En je moet even echt focussen op wat zegt hij nou precies.
0: Ja,
1: ik ben ook misschien wel iets meer vaardig in de Nederlandse taal.
2: Ja.
1: En het is misschien ook een wat...
0: Nou, het gevoel kan er misschien meer in.
1: Ik vind ook een creatievere taal. Nederlands.
0: Okay.
1: In Engels zeg je vaak wel gewoon hoe dingen zijn of zo. En als je dan een metafoor wil gebruiken, dan is het al best
0: vaag.
1: Ja, vaag of corny of zo. Maar in Nederlands heb je heel veel opties.
0: Ja.
2: Je zou je ook niet kunnen voorstellen dat Spinvis Engelstalig gaat spreken.
1: Nee.
2: En ik denk dat
0: dat net zoiets is.
2: Ja, ja, dat het vergelijkbaar is.
0: Nog even dan, stonden jullie met Koningsdag?
2: Nee.
0: In het Oranjepark?
2: Nee.
0: Oh.
1: Willen we wel. Als de programmeurs van de Koningsdag luisteren.
0: Ja. Volgend jaar.
1: Wij zouden wel in de muziektent willen staan.
0: Nou ja.
1: Ik vind dat wel een toffe plek.
0: Mm. Nou, dan moet je even contacten onderhouden met RTV Apeldoorn. Want daar zit iemand die de muziektent organisatie doet. Dus ik zal even een briefje in het postvakje
2: dat
0: stoppen.
2: Is goed. Nou,
0: maar
2: dat is goed.
0: Dit jaar zit volgens mij vol. Ja. Maar voor volgend jaar dan
2: volgend
0: eventueel.
1: Jaar. Dat, ja, volgend, fantastisch.
0: Nou, ik ga dat eventjes in het postvakje
1: gooien. Het is wel het is experimentele muziek. Het is wel een gedurfde stap voor programmeurs.
2: Dat zeker.
0: Ja, maar goed, iedereen krijgt een kans volgens mij in de muziektent. Ah. Dus waarom niet?
2: Hoppa!
0: Fantastisch. Ik ga het vragen aan onze collega van de muziektent.
1: We gaan het zien.
0: Zijn er dingen waarvan jullie zeggen van ja, maar dat gaan we nog eventjes vertellen. Want jullie gaan zo
1: zeker.
0: Geven,
1: ik draai ook heel eventjes naar de camera. Je kan niet horen op de radio, maar...
2: Gaan we dit tegelijk doen? Kunnen we dat?

0: Kunnen wij dat?
1: Gaan jullie aftellen?
0: Zullen we het proberen?
2: Ja, drie, twee, één. 16 mei, Valhalla in Deventer. En 18 mei in Hedon in Zwolle.
0: Dus als morgen en aankomende maandag spelen wij een show. Een show waarin het hele album te horen is. Die nog niet ergens te beluisteren is.
1: Wauw.
0: Dus als je nou wat je gehoord hebt tof vond, kom zeker kijken. Want het wordt heel leuk. Er komen volgens mij best wat mensen.
1: En de hele... Ik weet niet of ik nu wat mag zeggen.
0: Ja,
1: maar de hele EP wordt gespeeld.
0: Het hele album
1: wordt gespeeld.
0: Zeker. En nog wat extraatjes, want we maken er een beetje een show van.
1: Ja, leuk.
0: Maar het hele album is te beluisteren. En
1: dus Valhalla in Deventer op de 16 mei. Mm-hmm. En Hedon in Zwolle op 18 mei.
2: Ja. Yes.
1: Nou, wat leuk. En dan nog even tijd noemen.
0: Ja,
1: in
0: Deventer hebben we om 8 uur het voorprogramma. Dat is die Outstand.
2: Die Outstand. Toffe band uit Enschede.
1: Die staan in jullie voorprogramma.
2: Yep.
0: Ja.
1: Nou ja, zeg. Jullie zijn al zo ver dat je een voorprogramma erbij hebt.
0: Ja, wij zouden ook in hun voorprogramma kunnen spelen.
2: Zeker.
0: Zijn gewoon maatjes.
2: Nee. Leuk. Wij zijn inderdaad zover.
1: Zijn zover. En zij mogen in jullie voorprogramma.
0: Ja. En in Hedon, 18 mei, is mijn eindexamen.
1: Oeh.
0: Dus het is een avond vol met muziek. Dat begint om 7 uur, als ik het goed begrijp. Tot 11 of zo. Maar dan spelen wij om 9 uur.
1: Ja. Is dit dan een afstudeerproject voor
0: dit
1: jou?
0: Dit is voor mij... Ja, iedereen moet een eigen show geven. En dat mag je zelf invullen. Nou ja, en ik ben zo druk met mijn project bezig.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik er niet aan moet denken om nog een aparte show erbij te organiseren.
1: Nee.
0: Dus we maken er lekker een Dani Leens show van.
1: En Milan mag meedoen.
2: Ik mag meedoen.
1: Ja,
2: wel.
1: Jullie collega op Rines.
0: Zeker.
1: Ja, nou, wat superleuk. Dus daar kunt u allemaal naartoe.
0: Zeker.
1: Is er kaartverkoop aan de deur? Of hoe werkt
0: het
1: dat?
0: Allemaal
1: is
0: ook
1: je zo
0: gratis.
1: Gratis.
0: Je loopt gewoon naar binnen. Je koopt een drankje. En,
1: geniet van een leuke avond.
0: Geniet van een leuke avond.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: Als je nou toch de hele avond vrij hebt, zou ik het echt wel aanbevelen om ook die andere acts te gaan kijken.
1: Ja.
0: Dus om 8 uur in Deventer en 7 uur in Zwolle er te zijn. Want je moet toch die lokale scene een beetje levend houden.
1: Ja,
0: van wat
1: goed.
0: Er in ieder geval van is.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vinden wij ook
1: dus
0: wel belangrijk.
1: Dat zit eraan te komen.
0: Zeker.
1: Dus 16 en 18 mei. Hebben jullie ook een website?
0: Nou...
1: Of nee, dat is natuurlijk niet van deze tijd.
0: We hebben geen website.
1: Facebook is ook niet meer van
0: deze tijd. We hebben een Instagram en een TikTok zijn we heel erg actief op. Daar zijn eigenlijk alle aankondigingen. Als je ons een beetje volgt, dan komt vanzelf je hele tijdlijn vol met allemaal Dani Leen dingen.
1: Ja.
0: Maar onze Instagram is wel officiëler. Daar staan echt gewoon de aankondigingen en de live clips en alles.
1: Alles staat erop.
0: Dus ik zou iedereen die geïnteresseerd is doorverwijzen naar ons Instagram / Dani Leen /
1: En Dani Leen is DaniLain. Dus niet LINE, nee, LAIN. Nou, toch?
0: Ja,
1: helemaal
0: fantastisch.
1: Leuk.
2: Amen.
1: Nou, en dan, wanneer kunnen we dan afspreken dat we jullie in Paradiso gaan aanschouwen?
2: Ja,
0: realistisch gezien.
2: Een weekje of 4?
1: Nou, als dat zo is, ben ik van de partij.
0: Wij houden wel van realistisch kijken naar dingen.
2: Ja.
0: Ik zou oprecht, als wij echt gaan knallen komende jaren, over 3 of 4 jaar.
2: Ja,
0: en dan misschien nog wel een voorprogramma eerst.
2: Ja, dan spelen we eerst een voorprogramma in Paradiso. En
1: nou
2: dan,
1: je moet ergens beginnen, hè?
2: Daarom.
1: Ik bedoel, je kan niet gelijk Paradiso bestormen.
2: Juist.
1: Dat zou wel heel leuk zijn.
0: Ja, maar dan is er niemand. Dus dan is het...
2: Als er mensen luisteren van Paradiso, dan weet je
1: wat. Graag.
0: Melkweg.
1: Ja, volg deze jongens. Want ooit kan je zeggen, die hebben bij ons gestaan.
2: Dani Leen.
0: Zeker.
2: Plectra.nl.
0: Yes. Ja, dat is onze mail.
1: Oh.
0: Dani Leen@plectra.nl.
1: Dus wilt u ze boeken? Dani Leen@plectra.nl.
0: Correct.
1: Nou, volgens mij hebben we alles besproken.
0: Zeker.
1: Is er nog iets dat jullie zeggen van maar die moet toch nog even?
0: Nou ja, het moet niet een promopraatje worden natuurlijk. Maar ik zou nog even toelichten. De eerste single van het album die is nu uit. Dus het eerste stukje is te beluisteren.
1: Ja.
0: Er zullen nog 2 andere stukjes uitkomen voordat het hele album te beluisteren is.
1: Een soort teaser.
0: En dat kan je allemaal zien op onze Instagram-pagina. Nou. Er zijn nog geen officiële release-data.

0: data. Nee. Maar dat zal.
1: Maar goed, dat kan je dan volgen op jullie Insta.
2: Absoluut.
1: Nou, jongens en dames, ik vond het heel erg leuk dat jullie er waren. Ik wens jullie ontzettend veel succes.
3: Dankjewel.
0: Heel erg bedankt.
1: En dat afstuderen, dat is natuurlijk in de pocket. Dat kan natuurlijk niet missen. Twee vingers
2: Drie
1: in de neus.
2: Vingers
1: 18 mei, dat is komende maandag. Ja. Oh, dan ben je klaar dus.
0: Ja, nou ja, met mijn opleiding.
1: Ja. En dan fulltime de muziek in. Ja, ja, dat doe je natuurlijk al.
0: Ik heb een baantje daarnaast.
1: Okay.
0: Ik werk bij Bax, bij een muziekwinkel.
1: Oh, wat leuk. Ja. Hier in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Nou, wat grappig zeg. Nou, het blijft in de muziek, zullen we maar zeggen.
0: Het blijft in de muziek. Je leert er enorm veel. Zeker.
1: Nou, Daniel, ik zeg nu Daniel en Milan en Pils, dankjewel dat jullie er waren. Heel veel succes.
3: Nee, bedankt.
1: En maak er wat moois van.
3: Gaan we doen.
0: Komt helemaal goed.
1: Ik kan zeggen, straks over een paar jaar, die waren bij mij in de uitzending.
2: Zeker.
1: Superleuk. Dankjewel, jongens. Veel succes.
0: Fantastisch.
2: Geen probleem.
0: Heel erg bedankt.
1: Joe.

0: Ja, we krijgen het weer.
1: Ik moest Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ik moest het snel nog even opzoeken. Maar het weer, ja, wat zullen we er eens van zeggen? Vanmiddag is het nog regenachtig. Het is koud, het is fris. Het is heel ongezellig weer buiten. Lekker weer voor bij de kachel te zitten. Maar wat gaat er gebeuren? Volgende week heb ik mij laten vertellen dat het eind van de week warm gaat worden. En wel een graad of 26. Maar eerst moeten we nog even door de zure appel heen. Morgen wordt het een graad of 13. Er valt een buitje, er zou ook 2,9 millimeter kunnen vallen. Maar er is ook een zonnetje en er kan een onweersklap vallen. Zondag wordt het 14 graden en somber en regenachtig. Maandag dan gaat de temperatuur langzaam omhoog naar een graadje of 15. Met een zonnetje, maar ook een enkel buitje. En dan wordt het 16, 19 en dan vanaf donderdag 24 graden zie je komen. Dus hou nog even vol, de tuin is er blij mee. Eind volgende week kunnen we de korte broek weer aan.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me. Even kijken, aan de lijn hebben wij Jan Kersboom van het Blues Café. Die heeft u normaal op donderdag altijd, maar gisteren was het Hemelvaartsdag, dus was er geen matinee. Maar gelukkig is hij vanmiddag in de uitzending. Goedemiddag Jan.
1: Dag mevrouw, goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Want jullie hebben weer van alles geprogrammeerd staan dit weekend.
1: Ja.
0: En daar ga jij ons alles over vertellen?
1: Ja, dat zou ik graag willen, maar dan moet ik wel mijn pc hebben in die andere hangen die krijgen.
0: Oh, kijk. Ik heb hier staan Barking Look.
1: Ja.
0: Dat is morgen?
1: Barking Look, dat staat voor... Ja, ik denk wel. Ja.
0: 16 mei.
1: Ja.
0: En
1: Few Stones.
0: Sorry, wat zei jij? Ik hoorde je even niet.
1: Few Stones hebben we vandaag.
0: Oké. Okay.

0: hebben we ook nog. Ja, die had ik nog niet op mijn lijstje staan. Dat is vanavond, 15 mei. Ja. En wat spelen zij voor muziek?
1: Ja, dat is de vraag. Ik weet dat het in ieder geval Blues Away past, dat sowieso.
0: Dat sowieso. Dat is dus eigenlijk een soort verrassingsact waar je gewoon naartoe moet, toch?
1: Ja, zo is dat.
0: Onder het genot van een lekker biertje luisteren naar de Few Stones vanavond om 10:00. En zoals altijd is de toegang vrij, hè?
1: Ja.
0: En dan hebben we morgen Barking Luke. En Barking Luke, dat klinkt als blaffende Luke. Maar ik denk dat het wel wat beter klinkt dan dat.
1: Dat zou maar kunnen, ja.
0: Ja. Heb je die wel eens vaker gehad in Blues Café?
1: Barking Luke, nee hoor, die heb ik nog niet gehad.
0: Oh, oké. Okay. Hoe kom jij aan al jouw bands eigenlijk? Bel jij die zelf of bellen ze jou?
1: Ja, ze bellen mij en ik bel ze ook.
0: Oh, kijk. Dus als jij hoort van iemand, nou Barking Luke, die moet je hebben... Dan ga jij, klim jij in de telefoon en dan ga je ze bellen.
1: Ja, zo is dat.
0: Nou, hartstikke leuk. En dat is dan 16 mei om 10:00 ook, hè? Want het meeste begint wel om 10:00, hè?
1: Ja.
0: Ja. En natuurlijk ook toegang is vrij onder het genot van een lekker biertje. Barking Luke. En dan hebben we zondag nog...
1: Ja, en Brad Wilson.
0: En Brad Wilson is nou een Amerikaan, denk ik, of een Engelsman.
1: Ja. Ja, inderdaad. Heel wat concerten gegeven in de Verenigde Staten.
0: Oh,
1: dat is in Los Angeles, Californië, Austin, Texas, maar verder wel ook hier. Regelmatig in Nederland.
0: Oh.
1: België, Frankrijk.
0: Oh, en ken jij hem? Heb je hem wel eens gezien?
1: Ik heb hem wel eens gezien, ja.
0: En was jij onder de indruk?
1: Ik vond ze erg goed, ja.
0: Ja, en daarom wilde jij ze natuurlijk ook hebben.
1: Ja, natuurlijk.
0: In jouw stadscafé. Of in jouw stadscafé, moet je mij horen. In jouw bluescafé.
1: Dorpcafé.
0: Ja, inderdaad. Ja, hoe leuk is dat. Maar dat is al 's middags, hè? Dat begint om 4:00?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. En is dat dan afhankelijk van wanneer de artiest kan... dat ze om 4:00 spelen of om 10:00? Of is dat de dag gewoon? Zondags gaan we wat eerder beginnen.
1: Zondag is altijd om 4:00 spelen, ja.
0: Ah, kijk. Nou, dan kan je lekker lang blijven hangen, want dat is heel gezellig.
1: En dan de afgelopen weekend, hè?
0: Ja, nou is het weekend voorbij, hè? Dat begint voor jou het weekend.
1: Ja, dat begint bij mij het weekend, ja.
0: Oh, lekker zeg. Nou, helemaal leuk, Jan. Nou ja, dan hebben we in ieder geval 3 avonden hebben we weer goed gevuld met goede muziek. Gaat u daar lekker allemaal heen en ga lekker luisteren. En dan spreken wij jou graag over de volgende week weer, hè? Volgende week donderdag dan.
1: Heel goed.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Jan. Hallo. Fijne avond. Hey. Doeg.
1: Hey,
0: okay. Hoi. Hoi.
2: It, you can suck it, you can even put on your brand new jacket, because I'm the man who can put you in the musical bracket.

Ja, dit was Calvin Harris met Cash Out. We zijn er doorheen voor vanmiddag. We hadden echt, ik vond het heel leuk. Tenminste, ik hoop dat u het ook leuk vond. Inspirerende en bevlogen jongelui in ieder op hun eigen vakgebied. Ik vond het geslaagd. Ik hoop u ook. Ik wens u een prettig weekend. Ik wil u dus bedanken voor het luisteren. Ik wil Frans bedanken voor de techniek. Ik wil de redactie bedanken voor het aanleveren van de onderwerpen. Wens u een prettig weekend en graag tot een volgende keer. Dank u wel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianenstraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zo.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer

Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

0: Vereniging met Desmond Beijer.
1: Ja, daar zijn we toch, in de lucht. Ik zat nog te wachten op de rest van de jingle, maar die is niet meer te horen volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Welkom bij de vereniging, woensdag 13 mei 2026. En we hebben te gast in de studio twee vertegenwoordigers van Kids College Apeldoorn. Welkom.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Mariette en Anja, ja. Als ik het goed heb. Ja. We gaan in op een aantal onderwerpen van de stichting zelf natuurlijk. De achtergrond, de doelen. Misschien ook een stukje over jullie zelf, als jullie daar iets over kwijt willen. Dat laat ik helemaal aan jullie natuurlijk, wat jullie daarover willen vertellen. We hebben een uur de tijd, er zit ook muziek bij. Die hebben jullie zelf voorgedragen, of aangedragen eigenlijk. Staat allemaal klaar als het goed is. De techniek wordt door Olaf gedaan, dus het gaat helemaal goed komen. Dus laten we van start gaan. Wie mag ik als eerste het woord geven om misschien een kort intro van de stichting zelf te geven?
2: Nou, dat wil ik wel doen. Ja. Mijn naam is Mariette en ik ben sinds 3 jaar werkzaam bij Kids College Apeldoorn in Apeldoorn. Mm-hmm. En mijn werkzaamheden zien er eigenlijk als volgt uit. Dat kan ik straks eigenlijk wel vertellen. Ik ga eerst iets vertellen over Kids College Apeldoorn. Kids College Apeldoorn is een weekendschool voor kinderen uit groep 7, 8 van de basisschool.
1: Okay.
2: En elke zondagmiddag of 18 zondagmiddagen per jaar zijn er gastlessen bij ons op school. Mm-hmm. En wij hebben als doel de wereld van de kinderen verbreden en hun talenten te ontdekken. En dat doen wij door middel van gastlesdocenten die iets vertellen over hun beroep of hun passie. Mm-hmm. Of soms is het ook maatschappelijk gerelateerd onderwerp. Maar meestal zijn het beroepen of passies van onze gastlesdocenten.
1: Okay. En dat is elke keer iemand anders? Of zijn dat vaste mensen?
2: Nee, ik heb iedere zondag of elke zondag is er iemand anders. Het kan wel zo zijn dat er om de 2 jaar een gastlesdocent opnieuw komt.
1: Oh ja. Om het verhaal voor een nieuw publiek te vertellen natuurlijk.
2: Ja, want de kinderen kunnen 2 jaar lang bij ons blijven. Ja. Zowel in groep 7 als in groep 8. Ja. Dus ik heb 2 jaar lang andere gastlesdocenten.
1: Ja, ja, ja. Ja. Mooi. En jouw rol in deze omgeving is?
2: Ja, ik ben projectcoördinator bij Kids College Apeldoorn. Ik heb zelf een onderwijsachtergrond. Oh ja. Ik heb altijd voor klas gestaan, basisonderwijs, in de omliggende dorpen. En 3 jaar geleden kwam Kids College op mijn pad.
1: Hoe kwam dat?
2: Via een vriendinnetje van mij. Ja. Zij verzorgde Nienke Politiek. Zij verzorgde altijd gastlessen bij ons. Ja. En toen mijn voorgangster zij stopte. Mm-hmm. En toen zei ze, zegt Mariette, dit is iets voor jou. Ja. Dus toen ben ik in gesprek gegaan met het huidige bestuur. En toen ben ik als projectcoördinator aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: En wat doe ik eigenlijk? Ik probeer gastlesdocenten bedrijven te zoeken die iets willen betekenen voor onze leerlingen. Dus het kan zo zijn dat gastlesdocenten bij ons op onze thuislocatie komen.

0: Of dat wij naar het bedrijf of de organisatie van de gastlesdocent gaan om daar een kijkje te nemen.
1: Ja.
0: En dan ga ik met de gastlesdocent of het bedrijf de les doornemen. Goh, wat zullen we eens gaan doen? Mm-hmm. Wat hebben jullie te bieden? Waar hebben onze kinderen behoefte aan? Op welk talent willen we gaan zitten? En hoe willen wij de wereld verbreden voor onze leerlingen?
1: Ja. En hoe kom je dan aan die bedrijven? Wat voor stel je van tevoren een lijstje op of een onderwerp waar je op wil richten en dan ga je aan de slag? Of hoe werkt dat proces?
0: Nou, ik ga echt netwerken. Dus ik denk echt in mijn omgeving. Ik fiets in Apeldoorn of ik rij met de auto en denk ik, goh, wat is dit voor bedrijf?
1: Ja.
0: Goh, wat zou het zijn? Dan google ik het thuis eens. Mm-hmm. Denk ik, goh, dat zou interessant zijn. Ik heb een netwerk. Ik heb natuurlijk 25 jaar voor de klas gestaan. Dus ik heb ook wel veel ouders. Als ik mensen tegenkom, het klinkt een beetje raar op straat, maar dan vraag ik, als ik met mensen in gesprek ben op een verjaardag of een feestje, dan zeg ik, goh, wat doe je eigenlijk voor werk?
1: Oh. Ja, met in je achterhoofd zou het iets kunnen zijn.
0: Ja, misschien heel brutaal, maar soms komen er ook wel eens mensen die melden zich aan als gastlesdocent.
1: Ja.
0: Dus ja, het is echt gewoon netwerken, om je heen kijken, social media in de gaten houden, het nieuws in de gaten houden van wat speelt er, welk bedrijf zou interessant zijn voor onze leerlingen.
1: Ja.
0: En dan,
1: want hoe kom je daarachter? Ga je dat uitvragen? Of?
0: Nou, eerst een keer gesprek. Ik ga altijd eerst kijken of ze iets willen betekenen.
1: Ja.
0: Zodra ze iets willen betekenen, ga ik op bezoek bij de gastlesdocent of maken we een afspraak.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we eens kijken welke mogelijkheden er zijn. En dan leg ik het vaak ook eerst even neer bij de gastlesdocent. Goh, wat kunnen zij leveren?
1: Ja.
0: En dan ga ik nadenken van, hey, wat past erbij? Wat kunnen we nog aanvullen? Soms komt de gastlesdocent bijvoorbeeld een uur iets vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Over haar of zijn werk. Maar ik wil daarna altijd iets doen met de kinderen nog. Een activiteit.
1: Interactief.
0: Kinderen kunnen best, de leeftijd van groep 7, 8 kan best een uurtje luisteren. Maar daarna willen ze ook graag iets doen.
1: Ja.
0: Nou, en dat is iets creatiefs. Of iets maken. Mm. Of iets in toneel spelen. Laatst hadden we de rechter en de advocaat. Dan gaan we een rechtbank uitspelen. Een casus uitspelen. Dus elke keer doen we iets anders.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: En ik kom zo bij jou, Anja. Je gaf van tevoren al aan. Ik probeer wat meer op de achtergrond te blijven. Want het gaat om de praktijk. En dan moeten we toch bij Mariette zijn.
0: Zeker.
1: Maar ik kom zo bij jou. De gastdocenten die je dan benadert. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd mensen zijn die gewend zijn om voor een klas te staan. Of om les te geven. Om uitgebreid over hun werk te vertellen. Hoe ga je daarmee om?
0: Nee, maar dat zeg je wel heel goed. Ze hoeven niet voor de klas te staan. Maar als je iets met liefde doet,
1: mm-hmm.
0: dan praat je vaak heel makkelijk over iets wat je doet.
1: Ja.
0: Over je werk.
1: Ja,
0: dus dan gaat het eigenlijk vanzelf.
1: Ja.
0: En ik zeg altijd wel, weet je, vaak is het wel fijn om iets van een presentatie te houden. Ook al zijn het een paar foto's van je werklocatie. Dan maak je het voor de kinderen beeldend.
1: Mm-hmm.
0: En nou, dan praat het. Ja, als je iets doet met liefde, dan praat je gewoon makkelijk over.
1: Ja, soms te veel.
0: Dus zo, ja, misschien. Ik had laatst iemand van de sales. Toen dacht ik, oh ja. Het was een geweldige les. Het was echt een hele leuke les, ja.
1: Zijn er onderwerpen die je nog graag een keer...
0: Nou, wij hebben nu het jaar voor de huidige groep 7-8 afgesloten. En toen hebben we de kinderen een evaluatie ingevuld. En toen schreef ook één meisje, ik zou graag een architect op bezoek willen hebben. Die is in het verleden voor mij, toen ik werkzaam was bij Kids College, wel eens geweest.
1: Ja.
0: Maar ik heb daar nooit goed contact mee gekregen. En nu heb ik binnenkort, ik heb iemand gevonden, een architect. En ik ga met haar om de tafel. Dus ik hoop dat zij iets voor ons kan betekenen.
1: Ja.
0: Ja, kinderen vragen dat dan.
1: Ja, komen en, ze zelf ook
0: ze komen ook zelf met ideeën. Ze vinden sportactiviteiten heel erg leuk. Ja. Ze willen graag iets met proefjes, iets met chemie graag doen.
1: Ja.
0: Dat zeggen ze ook wel. En dan krijg je wel de vraag van bedrijven. Bedrijven zeggen wel, je mag wel komen, maar wij zijn door de week alleen geopend.
1: Ja.
0: Van maanden. En daar zit ik dan soms nog wel een beetje mee.
1: Ja, want het is in het weekend, hè, op zondag, heb ik begrepen?
0: Ja, het is altijd op zondagmiddag.
1: Ja.
0: Van 1 tot ongeveer 4 uur komen de kinderen op onze thuislocatie aan de Duizend Schoon.
1: Okay.
0: En wij zitten sinds, moet ik even goed nadenken, anderhalf jaar aan het Meenpark, Veloos Onderwijs

0: Main Park, de onderbouwlocatie.
1: Oké.
0: Okay. 1000 Schoon.
1: Ja.
0: En nou, dat is een hele mooie locatie waar wij zitten. Hebben we een hele school eigenlijk tot onze locatie.
1: Ja.
0: Ook met een gymzaal en nou, verschillende lokalen.
1: Oké, okay, dan kunnen jullie een mooie de tijd doorbrengen en de kinderen een mooi verhaal
0: ja, en dat
1: laten
0: is onze,
1: horen.
0: Dat is onze thuislocatie. En ja. Verder gaan we natuurlijk ook op pad naar verschillende bedrijven.
1: Oh, dat wordt ook op locatie gedaan?
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: oh.
0: Ja. Ik ben bijvoorbeeld bij Tomra. Ik denk dat jij Tomra wel kent.
1: Ja.
0: Zijn we geweest, de flessenautomaten. Prachtige les gehad.
1: Ja.
0: Bij de Marechaussee zijn we een keer uitgenodigd. Ik zal even heel goed nadenken. Dit jaar zijn we... Ik doe nog meestal één uitje buiten de plaats.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar zijn we bij PEC Zwolle. Hebben we achter de schermen gekeken. Dat was
1: dat is
0: ontzettend leuk,
1: leuk
0: voor de kinderen.
1: Dan kom je niet zo gauw.
0: Nee, dan kom je nooit.
1: Nee.
0: He, en welke beroepen zijn er nou allemaal aanwezig in zo'n voetbalstadion?
1: Ja. He,
0: dat stond dan centraal, terwijl wij een rondleiding kregen.
1: Ja.
0: Het ziekenhuis komen we terecht. Cirelo zijn we afgelopen jaar geweest. Een kijkje te nemen, het werk in de gehandicaptenzorg.
1: Ja, ja.
0: God, ik heb zoveel gedaan. Ik moet even goed nadenken.
2: Orpheus geweest.
0: Oh, Orpheus.
1: Oh, ja.
2: Achter de schermen zelfs.
0: Achter de schermen. De Julianatoren stond het animatieteam centraal. Leerde alles. Hoe zit dat nou? Hoe gaat het dan in zijn werk? Hè?
1: Dus wie zit er in het Julia-pak?
0: Ja, was heel grappig. Wat heb je Joel en Julia?
1: Julia, ja.
0: Joel, en dat bleek Joel, die deed zijn masker af. En dat was een oud leerling van mij.
1: Ja.
0: Dus, weet je, zo kom je ook iedereen weer tegen. Ja. Dus dat is echt wel heel grappig.
1: Maar die kinderen vinden dat natuurlijk fantastisch. Dat blijven ze hun hele leven wel onthouden. Dat soort ervaringen, denk ik.
0: Ja, zeker weten. En je probeert bij die kinderen een talent iets mee te geven wat ze eigenlijk misschien vanuit huis uit niet altijd meekrijgen. Of niet in aanraking zo snel mee komen.
1: Ja, niet eens weten dat het bestaat.
0: Ja, en dan denk je misschien... Soms denken kinderen... Oh, het lijkt mij niet zo leuk, deze les.
1: Ja.
0: En dan
1: en
0: achteraf denken ze... God, wat leuk was het.
1: Ja.
0: Maar andersom gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat ze denken, oh, hier heb ik zin in. En dan valt het misschien een beetje tegen.
1: En is de realiteit toch anders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, en daarom probeer ik eigenlijk iedere zondag wel een... ander een branche onderwerp. De ene keer gaat het over de zorg, de andere keer de techniek. Dan weer transport. Dan staat er iets met sport centraal. Dus elke keer een ander onderwerp,
1: aspect.
0: Ander beroep. Dat het niet alleen maar, dat we niet alleen maar richting de zorg gaan.
1: Ja.
0: Of richting de samenleving, beroepen rondom de samenleving.
1: Ja, ja. Variatie dus.
0: Ja.
1: Ja. We gaan naar een stukje muziek. En daarna kom ik bij jou, Anja. Echt beloofd.
2: Ja hoor.
1: Jullie hadden wat muziekkeuzes doorgegeven. Weet jullie nog wat er op het lijstje staat?
2: Ja hoor.
1: Ja?
0: Ja, dat weet ik. Ik heb het gisteren nog doorgegeven.
2: En wat we heel eerst gaan draaien.
1: Hebben jullie voorkeur wat het als eerste moet worden?
0: Nee.
1: Als eerste op het lijstje stond in ieder geval Cat Stevens.
2: Ah.
1: Morning Has Broken. Is dat een goeie om mee te beginnen?
2: Ja hoor, prima.
1: Zullen we dat doen? Olaf, ja? Ik kies hier.

0: Cat Stevens was dat met Morning Has Broken. Mooi nummer. Ja, we waren lekker aan het verder kletsen tijdens dit mooie muziekstuk. Maar nu gaan we toch echt met Anja even kletsen, als je het goed vindt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja? We hebben net heel veel van Mariette gehoord en haar rol binnen de stichting en wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal voor nodig is om het draaiend te houden en te krijgen. Wat is jouw rol binnen de club?
1: Ik ben bestuurslid van het bestuur. En de stichting heeft een bestuur, dat moet ook natuurlijk.
0: Ja.
1: En er zijn ook kosten verbonden aan dit uit te voeren. En daar moet een heleboel voor geregeld worden. En het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Mm-hmm. En die 5 bestuursleden zijn allemaal vrijwillig bestuurslid. Dus iedereen doet dat kosteloos en vanuit passie. Mm-hmm. Ik vind dat een hele mooie groep. De voorzitter die kent Apeldoorn ooit vanuit de gemeente. Ik ben zelf secretaris. En ik ken het onderwijs vanuit passend onderwijs. Daar was ik bestuurder. Ik ben nu net gepensioneerd. Mm-hmm. Daarom ben ik in het bestuur gekomen.
0: Ja.
1: En er zit een penningmeester. Die zeg ik altijd, onze Piet is goud waard. Want die weet echt alles letterlijk van financiën.
0: Ja.
1: En nog 2 bestuursleden waarvan er 1 uit het onderwijs komt. En 1 ook heel erg met sponsoring belast is.
0: Okay.
1: Waarvan je kan zeggen van die kan goed meedenken over alle dingen die spelen.
0: Ja, beleidsmatig en alles wat nodig is.
1: Precies. Ja. Als je gaat kijken naar de stichting, dan heb je natuurlijk een doel. Daar heb je al grote lijnen uitgelegd van waar we aan werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook heel belangrijk om na te blijven denken van hoe wil je de stichting voort laten gaan, ook in de toekomst.
0: Ja.
1: En het heeft ook te maken met het feit dat überhaupt je een betekenisvolle maatschappelijke rol wil blijven vervullen, mm-hmm. uiteraard. En ook dat Mariette die is in dienst van van de stichting. Mm-hmm. Samen met een administratieve kracht Bettine.
0: Ja.
1: Dus er zijn 2 mensen in dienst. En daar vinden we ook dat we daar als bestuur een grote verantwoordelijkheid voor hebben. Even los dat natuurlijk je core business en die leerlingen die op zondag komen in de weekendschool. Mm-hmm. Dat het doel wordt bereikt waarvoor je bent, zeg maar. Waarvoor je op aarde bent, zeg maar. In dit geval onze stichting.
0: Ja.
1: Nou, en ik denk dat de bestuursleden dat allemaal met hart en ziel doen. Ik ben een secretaris en er komt toch nog bij dat bestuur een heleboel kijken. Hands-on ook gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En er moet een begroting gemaakt en er moet een subsidie aangevraagd worden.
0: Moet allemaal verantwoord kunnen worden.
1: Sponsoring, accountants. Dus je hebt eigenlijk wel gewoon toch nog een heleboel met elkaar te doen.
0: Ja.
1: Om überhaupt dit voor elkaar te krijgen.
0: En ook op de lange termijn misschien strategie, visie, beleid.
1: Zeker.
0: En dat soort zaken opstellen. Kun je daar iets over vertellen misschien?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat Kids College voor het grootste deel wordt gefinancierd door een begrotingssubsidie van de gemeente Apeldoorn.
0: Okay.
1: Waar we echt heel blij mee zijn.
0: Ja.
1: Dat past binnen het hele verhaal van kansengelijkheid.
0: Mm-hmm.
1: Daar voldoen we eigenlijk helemaal aan in principe. Maar de gemeente Apeldoorn gaat zich voor 2028 ook weer heroriënteren waar ze hun subsidies aan besteden.
0: Ja.
1: Daarnaast is het zo dat de onderwijsbesturen een bijdrage leveren. Die sponsoren zeg maar een bedrag. Alle 3 de grote besturen. En het is zo dat de locaties die zijn gratis beschikbaar gesteld. In dit geval doet het Veluwse onderwijsgroep dat door het Meenpark beschikbaar te stellen op zondag. En ook daar verwarming te laten draaien enzovoorts.
0: Ja, ja.
1: En het samenwerkingsverband waar ik ooit directeur-bestuurder van was, daar

0: die besteedt zeg maar een bepaald gedeelte van de ruimte uit aan het kunnen werken door de week voor de administratie en voor jullie overlegsituaties. Dus we zijn, en daarnaast zijn er nog een aantal sponsors die regelmatig iets betekenen. Mm-hmm. Zowel in natura of in iets te geven voor de stichting of voor de leerlingen. In een klein bedrag.
1: Ja. En hoe lang bestaan jullie? Hoeveel jaar? Wanneer is jullie
0: Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik maar 2 jaar bij het bestuur ben nog.
1: Ja.
0: Maar iedereen weet dat zomaar te zeggen en ik nu niet.
2: Ik dacht 2013.
1: 2013, ja. Oh, dat is al best een hele poos.
0: Ja, kijk, het is ook wel zo, denk ik, dat er zit een hele geschiedenis aan Kids College. En daar ben ik minder goed in, van precies wie er nou begonnen zijn. Hè, want er is ooit een oud wethouder, die is voorzitter geweest van het bestuur.
1: En, iemand is het ooit gestart natuurlijk.
0: Ja, en er zijn een aantal mensen die het gestart zijn. En die hebben later ook nog een grote rol vertegenwoordigd in de sponsoring. Bijvoorbeeld, er is een meneer die ook heel veel doet voor bijvoorbeeld de Gelre fietstochten. En voor daklozen en zo, die heeft dus ook toen al in die tijd zeg maar Kids College mee opgericht.
1: Okay.
0: Dus er zijn een aantal mensen die zich daar hard voor hebben gemaakt.
1: Ja, en gelukkig maar.
0: Ja.
1: Want daarom zitten we hier nu nog.
2: Ja, het is een heel mooi initiatief.
1: Ja.
2: Want het is ook wel landelijk, zijn er ook weekendscholen. In het westen van het land, maar ook in Nijmegen. En die zitten vaak bij een grote organisatie, maar wij zijn een zelfstandige weekendschool.
1: Is dat een bewuste keuze?
2: Nou, dat weet ik. Ja. Dat weten we eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Maar het is een concept wat wel in het land bestaat.
1: Ja. Is er ook contact dan met andere...
2: Ja, via social media. Er zijn ooit wel eens bijeenkomsten geweest bij mijn voorgangster. Maar dat is niet meer. Dus dat zou iets wel mooi zijn om dat misschien in de toekomst wel eens met elkaar weer op te pakken.
1: Ja, je kan ook
2: om
1: van
2: te
1: elkaar
2: kijken.
1: Leren.
2: Ja, ik hou wel de social media in de gaten, wat zij doen.
1: Ja.
2: Om ook ideeën op te doen.
1: Ja. Dus, ja. Nou ja, wie weet waar dat toe kan leiden. Ja. Samenwerking of gewoon van elkaar leren of inspiratie
2: Of misschien ooit in de toekomst een samenwerking landelijk gezien. Dat zou ook misschien kunnen.
1: Ja.
2: Maar tot nu toe zijn wij gewoon Kids College Apeldoorn.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ik moet zeggen dat wij heel erg als bestuur zijn heel trots zijn op het feit wat er allemaal gedaan wordt, zeg maar, door jou opgezet. Maar vooral ook door alle gastdocenten. Want het is zo dat er dus een heleboel vrijwilligers zijn. Heel veel mensen die iets voor de stichting betekenen of voor de leerlingen op die zondagmiddagen.
1: Ja.
0: En zelfs ook in het doordeweekse programma wat er soms op scholen na schools nog gebeurt. En zonder al die bedrijven en al die gastdocenten en al die mensen die vrijwillig zich over het algemeen beschikbaar stellen, soms tegen een hele kleine vergoeding of een kleine attentie of helemaal gratis.
1: Ja,
0: kan dit eigenlijk niet anders bestaan. Hè?
1: Ja,
0: kijk, als jij er alleen maar was en je had dat niet, dan kon dat ook niet.
1: Nee, ja, je bent toch afhankelijk van heel veel mensen daaromheen weer.
0: Ja.
1: Want hoeveel, 2 personen dus in dienst en dan nog het bestuur.
0: Ja.
1: En dat is dan de stichting eigenlijk, hè? Dus plus natuurlijk de gastdocenten die...
0: En de vrijwilligers.
2: En een groep vrijwilligers die we hebben zondag. Ja, we hebben een aantal vrijwilligers. Want ik ben op zondag natuurlijk altijd aanwezig met de kinderen.
1: Ja.
2: Maar er moeten ook natuurlijk vrijwilligers zijn. Ik kan natuurlijk niet alleen op zo'n groep staan.
1: Want hoe groot is zo'n groep gemiddeld?
2: Ja, we hebben ongeveer zo rond de 25 kinderen op zondag. En dan zijn er niet altijd alle 25. Hè. Er is een keer een ziek of een keer een feestje, et cetera.
1: Ja.
2: Maar ik heb ongeveer plek voor 25 kinderen. Want ik merk ook voor de gastlesdocenten dat is een aantal wat prettig...
1: Wat nog net te behappen is misschien.
2: Juist. Het moet er ook niet te veel worden. He, dat is voor een gastlesdocent ook niet zo prettig.
1: Nee.
2: Dus ongeveer 25 kinderen hebben we op de zondag. En dan heb ik meestal 1 of 2 vrijwilligers te naslopen. He, afgelopen jaar had ik vaak maatschappelijk stage, jongens en meiden.
1: Oh ja.
2: Maar anders heb ik gewoon vrijwilligers die bij ons komen.
1: Ja.
2: Dus dat is heel erg fijn.
1: Die heb je toch nodig, ja.
2: Ja, en de ene doet het omdat ze gewoon iets willen doen. En de andere heeft een passie met kinderen. En de andere komt uit het onderwijs. En het is gewoon heel erg leuk.
1: Ja. Wat zijn jullie wensen of doelen voor de komende, zeg 2 jaar? 3 jaar, 4 jaar?
0: Ik denk dat we in ieder geval graag door willen gaan door ons doel niet zomaar te veranderen. Want wij denken eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat dit programma er zo prachtig uitziet. Het is natuurlijk voor een bepaalde doelgroep kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je zou heel veel kinderen dit meer gunnen. Nou, dat is gewoon niet haalbaar.
1: Eigenlijk iedereen wel.
0: Er zijn heel veel kinderen die hun talenten misschien helemaal niet op deze wijze aangeboren zien. Als je ziet wat voor een prachtig programma er wordt gedaan.
1: Ja.
0: We zijn wel aan het nadenken omdat ook het programma School en Omgeving er is door de week. Dat is een tijdelijke subsidie.

0: van de overheid. Mm-hmm. Om voor 3 jaar tot en met 2027. Waarbij ook een heleboel dingen na schooltijd gebeuren. Dat is voor kinderen soms ook heel erg belangrijk. Okay. Dat je dus niet alleen naar school gaat, maar dat je dan ook andere dingen doet. Dus dat, ja, of daar een combinatie mee te maken is. Of op wat voor manier je je doel ook kan bereiken. Of misschien met een en-en verhaal kan bereiken.
1: Ja, is de inhoud dan hetzelfde van zo'n middag door de week?
2: Daar kan ik wel iets over zeggen. Op zondag hebben we echt gastdocenten die iets komen vertellen. Mm-hmm. Maar door de week vind ik, die kinderen gaan al de hele dag naar school. Precies. Dus die zijn tot 2:15 op school. Dan hebben ze een kwartiertje pauze. En dan begint om 2:30 het programma of het aanbod rondom school en omgeving. Ja. Dan moeten kinderen iets doen. Ja. Kinderen kunnen dan niet meer luisteren naar iemand een uur. Dan zijn
1: info.
2: Ze op. Dus dan ben ik vooral bezig om hun talent te ontdekken door iets te doen. Dus ik heb een programma rondom stad en natuur. Ik heb een programma rondom technisch Lego. En dat is voor hele jonge kinderen, voor kinderen uit groep 3-4. Ja. Dan gaan kinderen handleidingen lezen. En dan gaan we dus met technisch Lego aan de gang. Mm-hmm. En ik heb ook een programma voor groep 5-6. Daar komt elke keer wel heel kort een gastlesdocent. Er komt een kindercoach. Zij werkt met de hond. Daar komt ook een stukje technisch Lego. We gaan een keer hout bewerken. Ik heb dames die geven gelukslessen, de gelukspsychologen. Okay. Maar dat is een actieve les. Ja. Dus er worden wel dingen verteld. En, maar ze zijn ook lekker actief bezig. Ja. Dus dat is eigenlijk ons aanbod door de week.
0: Ik zou ook wel zeggen dat school en omgeving natuurlijk een hele andere situatie is dan die weekendschool. Want de weekendschool, daar werf je tussen aanhalingstekens kinderen voor die een heel jaar met je meedoen en die dat programma heel erg goed kunnen gebruiken om allerlei verschillende redenen. Ja. Terwijl als je naar een school en omgeving, dat is ook natuurlijk wel eenzelfde doel, maar aan de andere kant voor de kinderen die op die school zitten, die aan die klasse, aan die programma's meedoen. En dan is dus de vraag of je die kinderen die je in de weekendschool op zondag hebt, ik denk dat je die heel intensief met elkaar hebt gezocht en bij elkaar gezocht hebt om daar de weekendschool ook echt een hele grote meerwaarde in hun eigen leven te laten zijn. Ja. Ik denk dat dat het wel een groot verschil is met hetgeen wat door de week gebeurt.
2: Ja, en door de week is het natuurlijk maar 5 keer zie je de kinderen. En hier zie je de kinderen 2 jaar lang. Dus je bouwt een hele andere band op. De kinderen nemen echt iets mee in hun rug. Ik probeer ze iets mee te geven in hun rugzak. Ja. Hè, voor die stap naar het voortgezet onderwijs.
1: Ja.
2: En wat ze dan daaruit gebruiken, dat hoop je. Dat is maar afwachten. Ja, maar je hoopt wel dat je er iets in stopt.
0: Ja. Maar ik vind ook wel, ik ben zelf wel eens bij verschillende zondagmiddagen aanwezig geweest. Nou, bijvoorbeeld, ik zei, leuk dat ik hier nu ben. Ja. Want ik was aanwezig toen RTV Apeldoorn er was.
1: Oh ja, dat
0: en Chantal was er en Theo.
1: Ja.
0: En, maar dan zie je ook dat de leerlingen heel, heel erg goed gaan ervaren, werkelijk aan de lijve is wat het is om een interview te gaan houden bijvoorbeeld. Of hoe je nieuws vergaart. Of nou, dat soort dingen. Die, hoe doe je die anders op succesvaardigheden bijvoorbeeld, die je dan ook zelf kan oefenen. Dus je krijgt eerst een inkijkje. Er wordt het een en ander verteld. Maar je mag het daarna ook doen. Je mocht ook camera-opnames maken.
1: Okay.
0: Nou, ik was heel erg zwaar onder de indruk van het programma. Want ik dacht van, dit is niet alleen iets wat je vertelt, maar het is ook iets wat je in die combinatie doet en ervaart. Dat zie je dus, denk ik, dat kan je nooit door de week in die programma's doen zoals je dat op die weekendschool doet.
1: Mooi.
0: Ja, dat is denk ik een heel mooi programma.
2: Ik zeg, ik heb natuurlijk 35 jaar voor de klas gestaan, maar ik wist niet dat het bestond.
1: Dat het bestond.
2: Had ik het maar geweten, dan had ik ook die ene leerling of die leerling. Die had zo graag er naartoe. Dat was goud voor dat meisje of voor die jongen geweest.
1: Maar dat is een mooie motivatie dus, voor jullie of voor jou ook, om de boer op te gaan. En onder andere hier natuurlijk te zitten om te verkondigen wat jullie hier doen.
2: Ja, nou dat doe ik natuurlijk hier nu. En ik ga ook scholen langs om een praatje te houden. Want het programma voor dit jaar is nu klaar. Maar we hebben nog een stukje. Want eind mei en halverwege juni en eind juni, mm-hmm, hebben we dit jaar voor het eerst organiseren we snuffelmiddagen.
1: Oh ja.
2: En dat is voor kinderen uit groep 6 en 7. De weekendschool is natuurlijk voor kinderen uit groep 7, 8. Maar we willen graag de kinderen uit groep 6, 7 een keertje laten. Nou, dus een keertje kunnen kijken, een keertje snuffelen. Mm-hmm. Goh, wat is er nou, Kids College? Past dat bij mij? Wat doen ze eigenlijk? En dan kunnen ze zich voor 1 keer of voor 3 keer opgeven.
1: Okay.
2: En dan kunnen ze de keuze maken. Goh, Ik wil graag deelnemen aan Kids College Apeldoorn. Ja. Dus dat is nieuw dit jaar. En nou, met dat promopraatje ga ik eigenlijk nu de scholen langs.
1: Ja, ja.
2: Om daar iets over te vertellen. En nou, te vertellen wat wij doen. En nou, wie we zijn.
1: Ja, dus de scholen in Apeldoorn in ieder geval, die zouden jullie al moeten kennen?
2: Nou ja, de meeste scholen kennen ons wel.
1: Ja.
2: We komen ook wel in speciale wijken natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, de meeste scholen schrijven wij ook aan. En die krijgen ook altijd informatie van ons.
1: Ja.
2: Ik kan niet alles, ja. Ik kan niet langs alle scholen helen. Dus dat ga ik,
1: nee, dat zou wat veel zijn, denk ik.
2: Nee, dat kan ik niet redden.
1: Nee. Dus ah, mooi dat je dat zo doet.
0: Bijvoorbeeld contacten gezocht met de brugfunctionarissen,
1: ja,
0: die op de scholen zijn. Voorheen schoolmaatschappelijk werkers. Die,
1: oh ja,
0: dus ook gezinnen en kinderen zien. Dus wie er mogelijk eventueel geschikt zijn.
1: Ja.
0: Dus, en er worden flyers gemaakt. En er is natuurlijk een digitaal aanbod om te bekijken. Dus in die zin hoop je dat je genoeg kinderen bereikt die, ja, het zouden kunnen gebruiken of waar het gewoon heel fijn voor is om er naartoe te gaan.
1: Ja, die het graag onder de aandacht, ja, brengt.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En wat ik vraag ook zeg tegen de kinderen. Mijn kinderen zeiden altijd, oh, het is weekend.
1: Ja, even niks.
2: Maar er zijn ook heel veel kinderen, en dat weet ik uit ervaring, die denken, oh, het is weer weekend.
1: Ja.
2: En voor die kinderen is Kids College natuurlijk, ja, een hele mooie kans. Want dat is misschien ook nog wel mooi om te zeggen. Kids College is gratis voor onze leerlingen.
1: Mm-hmm.
2: Het kost niets. Maar wat wel belangrijk is, ze moeten zelf naar de thuislocatie komen. Ik zeg altijd, ik kan ze niet halen en brengen. Ja, heel af en toe.
1: Hand over je hart.
2: Ja, heel af en toe. Dan. Nou ja, ja, okay, maar eigenlijk moeten ze zelf komen.
1: Ja.
2: En ze moeten dus zelf naar de locatie komen. En,
1: ja,
2: ik zeg ook, hè, het is net zoals bij een voetbalclub of als je bij een turnvereniging zit. Hè, daar wordt ook verwacht dat je eigenlijk steeds er bent, tenzij,
1: ja,
2: je een keer ziek bent of een keer je verjaardag hebt. He, dat begrijp ik heel goed.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk moet je er wel met regelmaat zijn.
1: Ja.
2: En dat merken we ook. Dat is ook voor de groepsdynamiek en voor het proces is dat gewoon heel prettig.
1: Ja, ja, kan ik, ja, me voorstellen.
0: Ja, want de kinderen kennen ook, of de leerlingen, de kinderen die kennen elkaar niet meestal. Dus dat betekent ook dat die groep moet natuurlijk wel gevormd worden.
1: Ja.
0: Want je komt uit heel Apeldoorn als je deelneemt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is ook mooi om te zien wat er dan, ja, gebeurt.
1: En na 2 jaar staat er denk ik wel een vriendengroep.
2: Ja, ja, zeker.
0: Soms
2: weten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Zullen we wat muziek toch nog doen? Want we zijn zo gezellig aan het kletsen. Maar anders komen we niet aan John Mayer bijvoorbeeld toe. Heb je die toevallig klaarstaan, Olaf? Ja, John Mayer.

0: zeker. John Mayer was dit met Waiting on the Day, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Ook van Anja, geloof ik, hè, als nummer aangedragen. Dan gaan we zo een nummer draaien van jou.
2: Helemaal goed. Komt goed.
0: Je had net een heel mooi verhaal.
2: Ja, we hadden het over gastlesdocenten.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk heel veel leerlingen gehad de afgelopen jaren. En kwets begin van dit schooljaar werd ik benaderd door een dame. En zij wil graag een gastles bij ons geven.
0: Mm-hmm.
2: En nou, van het een kwam het ander. En toen bleek dus dat zij zelf Kids College had gevolgd. Jaren geleden. Okay. Ik denk dat ze nu een jaar of 23 is. Dus nou, 10 jaar geleden. En ze vertelde dat ze nu werkte in de communicatie, in de media.
0: Mm-hmm.
2: En toen vertelde ik, goh, hoe ben je tot dit beroep gekomen? En toen vertelde ze, nou, ik zat bij Kids College. En toen kwam er een gastlesdocent en die vertelde over haar of zijn baan in de branche waar ik nu werk.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, goh, dit is leuk. Nou, en zo is haar liefde voor haar werk ontstaan.
0: Ja.
2: En nu werkt ze bij een organisatie, dan moet ik even heel goed nadenken, die iets verkoopt rondom beach, volleybal, producten. En daar doet ze de social media en de communicatie voor. En zij komt volgend schooljaar dus een les geven over haar werk.
0: Haar werk.
2: Dus ik denk, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Iets wat je een leerling meegeeft. En dat ze het nu terug kan geven aan onze huidige leerlingen.
0: Het levende bewijs dus dat het op die manier werkt.
2: Ja, en zo hebben we ook nog een oud-leerling die inmiddels vrijwilliger bij ons is geworden.
0: Mm-hmm.
2: En deze jongen die is vorig jaar zijn VWO-diploma gehaald. En hij studeert nou in Amsterdam. En als hij goed, hij doet iets rondom sterrenkunde, dacht ik.
0: Ja.
2: En hij zei, oh, daar zou ik toch wel graag een keer iets over willen vertellen. Hij was nu al druk met zijn werk. Maar ik zeg, nou, ga vast beginnen. Maak er iets moois van. En die wil graag in de toekomst ook iets vertellen aan de leerlingen over, nou ja, over zijn studie, wat hij eigenlijk nu doet en zijn passie. Dus ja, dat is eigenlijk heel mooi.
0: Dat is toch, en het is mooi, hè, dat het zo op die manier is, een cirkel rond, hè, zeiden we net. Ja.
3: En wij zien natuurlijk als bestuur altijd welke lessen er per jaar überhaupt worden ingevuld en wat terugkomt of waar je nog eens iets extra aandacht aan besteedt.
0: Ja.
3: Wat ik ook wel heel opvallend vond, eigenlijk was afgelopen jaar dat er ook 2 keer een les is geweest over financiën. En dan zou je denken van, nou, dat is wat moet je daar nou eigenlijk mee als
0: door
3: onderwerp?
0: Iemand
3: zo,
0: van een
3: nou,
0: bank
3: was in
0: of
3: ieder geval iemand van de Belastingdienst. Misschien moet jij zomaar even vertellen. Nou, belastingen, om dat met kinderen te bespreken, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. En iemand van een Rabobank,

0: En ja. Is er ook geweest. Maar je hebt, we hebben ook, ik heb vast een keer bij een les van de makelaar. Mm-hmm. En dan komt natuurlijk het huren en het kopen van huizen en zo ook aan de orde. Dus eigenlijk kan je ook zeggen dat er ook heel veel brede thema's aan de orde komen. Die echt heel mooi zijn om te zien hoe de kinderen daarmee omgaan.
1: En meestal wordt dat nog niet op een basisschool natuurlijk gegeven.
0: Nou, de Belastingdienst denk ik zeker niet.
1: Nee,
0: maar dat is een
1: makelaarsvak ook niet. Financiën, ja, misschien wel in de basis. Maar niet echt concreet met een beroep.
2: Of geld in de klas, dat wordt in de bovenbouw wel af en toe gastles.
1: Ja.
2: Maar daar moet je als leerkracht dan wel openstaan. Mm-hmm. Om dan weer iemand in je klas te halen. Maar de Belastingdienst had ik aangeschreven. Nou, die waren heel enthousiast.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, het was echt een hele leuke les. Ik denk dat er wel 7 collega's waren van de Belastingdienst. En de ene vertelde iets over het stukje IT. De andere deed over het werk in de winkel. Hè. Je hebt een bonnetje, zit BTW. Hoe zit dat eigenlijk? Hè, waar gaat dat? Waarom betaalt men eigenlijk BTW?
1: Ja.
2: Nou, zo hadden we verschillende onderwerpen. Eén zat bij de opsporing. Hè. Die deed een beetje het spannende gedeelte. Nou, dat was natuurlijk ook heel leuk met een filmpje.
1: Ja, ja.
2: En dus het was echt een superleuke les. Nou, om het werken bij de Belastingdienst. En überhaupt, waarom betalen we belasting? Dus soms denk je, goh, het is een heel saai onderwerp. Of dat heel veel mensen denken dan.
1: Het is een vervelend onderwerp.
2: En belasting moeten we toch? Ja, we moeten toch belasting betalen. Want jij wil ook een fijn fietspad fietsen. Of we willen toch ook, we willen ook we willen ook verlichting hebben 's avonds. Dus er zijn allemaal dingen natuurlijk wat we allemaal nodig hebben.
0: Maar eigenlijk hebben die mensen, je had het net over passie. Mm-hmm. Kijk, jij hebt passie, heel veel passie om de onderwerpen te zoeken. Maar het is natuurlijk ook fantastisch als je gastdocenten krijgt die in staat zijn om vanuit een belastingdienst gewoon met 7 man te komen en naar de fantastische les neer te zetten.
1: Ja, en daar een boeiend verhaal te houden waar een hele klas aandachtig naar luistert.
0: Ja, precies. Dus het is, als je de website zie je natuurlijk hele leuke onderwerpen staan. Maar je ziet ook wel, er zijn ook moeilijke onderwerpen die soms echt een hele uitdaging zijn, maar ook heel leuk zijn.
1: Is er wel eens iets tegengevallen? Vele vraag misschien, maar ik ben toch benieuwd.
2: Ja, soms heb jij zelf andere verwachtingen er misschien van.
1: Ja.
2: Maar dan valt het bij de kinderen eigenlijk niet tegen. Want die kinderen zijn eigenlijk met
1: alles blij.
2: Ze vinden eigenlijk alles heel erg leuk.
1: Ja.
2: En weet je, het is natuurlijk ook leuk om op locatie ergens naartoe te gaan.
1: Ja.
2: We gingen een keer met de boswachter mee. Maar toen stortregende het. Ja.
1: Oh.
2: Toen zei iemand, maar ik word geen boswachter, juf. Nee, dat snap ik wel met die regen.
1: Nou ja, toch wat opgestoken of geleerd dan dus, voor jezelf.
2: Nou ja, dat kan
1: dat
2: natuurlijk.
1: Kind.
2: Maar bijvoorbeeld, dus een les natuurlijk in het ziekenhuis. Maar de gehandicaptenzorg zijn we afgelopen jaar geweest. En dat sommige kinderen dat natuurlijk best wel spannend vinden. Hè?
1: Ja.
2: Mensen met een beperking. Maar uiteindelijk was het een geweldige les. En iedereen, het was zo leuk. Ik vond het zo leuk. Nou, toen had ik nog een maatschappelijk stageleerling. Die ging mee naar die gastles. En die heeft nu uiteindelijk weer een vakantiebaantje daar weer gevonden. Dus zo ben ik ook weer aan het netwerken. Dus dat is ook weer heel mooi.
1: Wel eens iemand van een dovencentrum gehad?
2: Nee, doven niet. Ik heb wel iemand die blind was.
1: Oh,
2: met de blinde geleidehond. Ik heb wel eens contact gehad. Ook met de blindige hoe heet dat hier in Apeldoorn? Visio is dat.
1: Oh,
2: Dus of nee, Lo vroeger, het oude Lo-erf was dat volgens mij van vroeger.
0: Ja.
2: Dus, maar soms zit je ook een beetje met privacy gevoelig.
1: Ja.
2: We kunnen ook niet altijd overal naartoe natuurlijk.
1: Nee. Nee, mijn zus werkt binnen een dovencentrum in Ede.
2: Nou, graag. Kom graag met in contact, hoor.
1: Hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Staat er nog iets op jullie verlanglijstje qua...
2: Nou, ik zou graag wel een influencer willen hebben.
1: Oh ja.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel helemaal van deze tijd.
1: Ja.
2: En dan zou ik graag ook het verhaal achter de influencer natuurlijk
1: niet
2: willen
1: alleen
2: horen.
1: De leuke dingen, maar ook
2: want
1: de struggles.
2: Hoe komt zo iemand om influencer te worden?
1: Ja.
2: Er zit een heel verhaal achter. En dat, die verhalen, dat zeg ik ook altijd tegen mijn gastluisterdocenten. Waarom doe je iets? Waarom doe je dit? Hoe ben je dit geworden? Wat is drijfveer erachter? Dank je.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik ook altijd leuk. Het persoonlijke stukje persoonlijkheid. Het persoonlijke verhaal erachter.
1: Heb je iemand op het oog dan qua influencer?
2: Nou ja. Nou,
0: wie weet, doe een proef.
2: Er is er volgens mij één in Apeldoorn. Ik ben even zijn naam kwijt. Hij staat altijd in de speelgoedwinkel. Hij geeft altijd cadeautjes aan kinderen. Nou, ik volg hem. Ik volg hem. Ik ga eens even. Maar, okay. Dus ik ben.
1: Mocht hij luisteren?
2: Ja, een influencer. Iemand, een influencer. Ik zoek een influencer nog. Ja. Lijkt me erg leuk. En die wel affiniteit natuurlijk met kinderen heeft.
1: Ja.
2: Want dat is natuurlijk of iets met de sportwereld. Nou, sporters zijn kinderen ook altijd gek op.
1: Ja.
2: Dat vinden kinderen toch heel erg leuk. Afgelopen jaar zijn we ook bij een sportschool in Apeldoorn geweest.
1: Ja, of voetbalclub.
2: PEC Zwolle zijn we natuurlijk geweest. Afgelopen jaar was ook geweldig.
1: Ja, ja.
2: Dus iets met dieren doet ook altijd goed natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar een rechter en advocaat vinden kinderen ook heel interessant.
1: Ja.
2: En het leukste is elke keer, ik leer elke keer ook iets nieuws.
1: Ja, voor jezelf is het ook boeiend.
2: Elke keer denk ik, goh, dat wist ik nog niet.
1: Ja.
2: Dus dat is ook heel leerzaam. Ik leer ook elke zondag weer wat nieuws.
1: Ja. Wat is het laatste wat jij hebt geleerd, Anja?
0: Het laatste?
1: Eén laatste mag ook.
0: Nou, dan moet ik even goed over nadenken. Die vraag overvalt me zelfs een beetje.
1: Sorry,
0: dat geeft helemaal niet. Ik leer eigenlijk dagelijks.
1: Ja, maar, of misschien sinds je hier betrokken bent geraakt bij deze stichting. Wat is het meest bijgebleven?
0: Ik moet wel zeggen dat ik vanuit het onderwijs de stichting Kids College heel goed kende. Sorry, ik kende ze echt heel goed. En er gingen ook kinderen natuurlijk doorverwezen worden vanuit het onderwijs. En met onze stichting Pas het Onderwijs hetzelfde verhaal.
1: Ja.
0: Maar nu ik in het bestuur zit, moet ik zeggen, is er toch ook een wereld voor me open gegaan. In de eerste plaats merk je toch dat je de details een beetje langs hoort komen, maar niet zo goed weet wat er speelt.
1: Mm-hmm.
0: Een tweede is, ik ben bestuurslid en ik wist eigenlijk niet dat je ook praktisch gezien nog zo ontzettend veel dingen met de bestuursleden voor elkaar moet zien te krijgen om een stichting die eigenlijk haast low budget werkt toch te kunnen laten functioneren.
1: Ja.
0: En alles wat erbij komt
1: kijken.
0: Dus ik was bestuurder van een grote organisatie voor een heleboel geld van Apeldoorn. En dit is een kleine stichting.
1: Daar moet je misschien nog harder voor werken?
0: Heel anders ook weer.
1: Ja?
0: Heel anders. Ja, en natuurlijk, het is fijn als je ervaring hebt met subsidies aanvragen in je andere baan die je nu ook kan meenemen, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het is toch echt een wezenlijk ander stukje. Dus daar heb ik wel veel van geleerd.
1: Ja.
0: Ik vind het ook erg leuk.
1: Ja. Ja. Dus je blijft het nog jaren doen.
0: Nou, dat weet ik niet. Nee, in ieder geval ben ik wel heel enthousiast. En wat ik ook leuk vind.
1: Nou, jullie allebei.
0: Ja, we zijn altijd, maar ook als bestuurslid ben ik enthousiast.
1: Ja.
0: En ik vind het ook leuk dat bijvoorbeeld de leidinggevende zaken van de twee mensen die in dienst zijn, daar ben ik ook mede verantwoordelijk voor.
1: Ja.
0: Dat ook weer leuk is om te doen.
1: Ja. Oh, was dat nieuw dan voor je?
0: Nee, dat deed ik al wel, maar niet in zo'n kleine stichting.
1: Oh, nee.
0: Dat zij maar met z'n tweeën zijn.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, hoe sluiten we een jaar af? Gaan we nu met elkaar ergens koffie drinken? Doe je een teamactiviteit?
1: Een teamuitje met z'n drieën.
0: Terwijl je bijvoorbeeld, daar hebben we wel een oplossing voor. Maar daar moeten we wel op lachen. Maar kijk, als je een groter team bent gewend, of je bent een school, of je hebt een bestuur, dan ben je natuurlijk met veel grotere groepen.
1: Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk alles hetzelfde in je bestuur, alleen in een mini-kamer.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is ook
1: wel heel veel aandacht voor die twee. Dan.
2: Ja, ik krijg heel veel aandacht.
1: Natasha Benningfield stond ook op jullie lijstje. En met jouw naam er dan achter.
2: Ja, die had ik samen met mijn collega Bettina opgezocht.
1: Oh.
2: Nou, we hadden even gekeken. Want ik dacht, misschien is het wel toepasselijk om een nummer te laten draaien of uit te kiezen wat te maken heeft met de toekomst. Of met kinderen. En dit nummer van Natasha gaat er volgens mij over. Heeft ze geschreven voor haar 14-jarige broertje.
1: Mm-hmm.
2: Die nou de wereld ingaat. Dus zich klaar moet maken voor misschien wel de grote mensenwereld.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus misschien heeft hij er ook wel talenten voor nodig en vaardigheden.
1: Ja,
2: dus toen dacht ik, dit past er misschien wel mooi bij.
1: Nou, dan gaan we daarna luisteren.
2: Dank je.
1: Natasha Benningfield met Unwritten.

0: Natasha Bedingfield met Unwritten. Jij kent het nummer niet zo heel goed, zei
1: nee,
0: Anja.
1: Maar nu, ik heb wel een beetje weer alles meegekregen. Nou
0: ja, oké, okay, gelukkig. Gelukkig.
1: En vooral het verhaal erachter vond ik leuk. Waarom Bettine en Mariette dit nummer hadden gekozen.
0: Mooi verhaal. Mooi verhaal. Ja. Alles trouwens wat je hebt verteld. Ik hing aan je lippen. En de luisteraars denk ik ook.
2: Nou, dank
0: en
2: je
0: ook
2: wel.
0: Aan jouw lippen, Anja. We zijn al bijna aan het einde gekomen weer van deze uitzending. Nog een paar minuten. Ik vroeg jou net, is er nog iets wat je graag wilt delen? En toen had je het over de snuffelmiddagen, waar je het graag nog eventjes over wil hebben.
2: Ja, wat wij nieuw hebben dus dit jaar, ik vertelde het eerder al deze avond, zijn de snuffelmiddagen die wij organiseren. Uh-huh. Dat is eind mei, 31 mei, staat er de eerste middag gepland voor leerlingen uit groep 6-7. Uh-huh. Dan komt de archeoloog bij ons op bezoek. De volgende snuffelmiddag is 14 juni. Dan staat de middag in het teken van techniek, technisch Lego. Ja. En 28 juni, dan komt de boswachter. Maar dan gaan we op pad met de boswachter bij het leesten.
0: Okay.
2: En dan kunnen de kinderen ook ervaren hoe het is om een keer op pad te gaan. Met Kids College.
0: Ja.
2: De leerlingen kunnen zich aanmelden via de website. Er staat een speciaal kopje aanmelden. En bij sommige scholen ben ik ook al langs geweest. En dan hebben de kinderen ook onder andere een QR-code gekregen. Zij kunnen deze scannen. Mm-hmm. En kunnen zich opgeven voor één of voor meerdere dagen.
0: Mm-hmm.
2: Het is wel zo, we hebben wel plek ongeveer voor 25 kinderen.
0: Ja.
2: Stel je nou voor dat het bijvoorbeeld de tweede les heel druk bezocht is. Of veel kinderen het willen bezoeken, dan zou ik de groep nog kunnen splitsen. Dan moeten we eens even kijken wat mogelijk is.
0: Ja,
2: extra moment. Hè? Want we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met Kids College Apeldoorn.
0: Ja.
2: Nou ja, dan kunnen ze een kijkje nemen op onze website www.kidscollegeapeldoorn.nl.
0: Mm-hmm.

0: wij zijn ook te volgen op Insta en op Facebook hebben wij nog. Dus
1: helemaal bij.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, mooi. Ik zie het inderdaad ook op de

0: zoon of dochter gewoon aanmelden via de website. Mm-hmm. En dan moeten ze even kijken welke datum het beste past. En dan draai je een keertje mee. Mm-hmm. En dan kan je eventueel, als je dan het leuk vindt, kan je opgeven voor volgend schooljaar. Om dan 18 zondagmiddag bij ons te komen.
1: Ja, want jullie volgen gewoon de maanden, zeg maar, van een school.
0: Nou, wij beginnen in oktober, omdat de kinderen natuurlijk in september eerst beginnen. Ja. In het begin hebben ze al heel veel. Hè? De eerste weken hebben ze veel nieuwe indrukken. Dus wij beginnen oktober met kidscollege. En is nooit kidscollege tijdens vakanties en tijdens feestdagen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus er werd ook een vraag gesteld. Is het tijdens de Ramadan tegen het suikerfeest?
1: Oh, ja.
0: Ook daar houden we rekening mee. Dus ja, weet je, dat zijn ook dingen. Ja, anders heb ik ook geen kinderen. En het is heel jammer als ik een gastlesdocent heb. En de groep is heel klein.
1: En er zit bijna niemand.
0: Nee, dat is heel jammer.
1: Ja. En vrijwilligers, hebben jullie die ook nog nodig misschien?
0: Ja, ik ben altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website.
1: Ja.
0: En dan kunnen we eens even kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Mm-hmm. Is specifieke ervaring nodig?
0: Ook niet. Nee hoor, wij vragen alleen een VOG. En ik ga het een gesprekje aan.
1: Ja.
0: En sommige vrijwilligers, meestal is het één keer in de 4 weken, één keer in de 6 weken, dat je een zondagmiddag meedraait.
1: Oh ja.
0: Dus dat valt voor mee. En de vrijwilligers krijgen een kleine vrijwillige bijdrage.
1: Een vergoeding.
0: Vergoeding, ja.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Dus,
1: en
0: niet iedereen hoeft dat hoor, maar er zijn een aantal. Nou.
1: Ja.
0: Dus, maar ik ben heel erg blij altijd met mijn vrijwilligers.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, want daar draai je op, denk ik.
0: Daar dus onder andere, alleen kan ik het niet doen.
1: Nee.
0: Dus ik heb echt vrijwilligers nodig.
1: Ja, mooi. Zijn er nog uitbranders van jullie kant?
2: Nou, we hebben geen bestuursleden nodig, want we zijn nu compleet.
1: Ja, oh, ja.
2: Dus dat was ook even zo. Waar is met z'n vieren, nu zijn we met z'n vijven.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik weet niet of er nu iemand gaat stoppen, maar ik denk dat het bestuur nu op dit moment op goede sterkte is.
1: Volle kracht.
2: Volle kracht, laat ik het zo zeggen. En, dus dat niet. Ik heb maar één wens natuurlijk dat...
0: Gastlesdocenten zijn altijd welkom.
1: Precies.
0: Dus als er nog mensen luisteren, denken, goh, ik wil wel iets vertellen over mijn beroep. Of mijn
1: ik ken
0: passie.
1: Iemand met een heel mooi beroep.
0: Ja, nou, het hoeft helemaal niet. Maar weet je, elk beroep, overal wat jij doet en waar je met liefde of passie over kan vertellen...
1: Ja.
0: Dat is heel mooi. En soms zeggen mensen, maar hoe lang moet het duren? Weet je, ook al is het een uurtje of 3 kwartier... dan verzin ik daarna wel weer iets anders.
1: Het
0: komt helemaal goed. Dan kijken we samen wat mogelijk is. En dat ook, dat kan via de website.
1: Ja, ja ik zag... aanmelden via de website.
0: Aanmelden. Aanmelden.
1: Oké, mooie website dan. Alles bij elkaar.
0: Erop. Ja, dank aan Bettine.
1: Is dat is de administratieve kracht?
2: Ja.
1: Nou, die moet dan ook zeker even vermeld worden.
2: Ja.
1: Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie openheid, jullie komst uiteraard en jullie verhalen. Misschien kunnen we afspreken dat jullie over een poosje weer eens aankomen en vertellen hoe het ermee staat, de ontwikkelingen die er zijn of wensen die jullie hebben. Dan kunnen we even bijpraten als jullie dat...
0: Ja,
1: leuk vinden tenminste.
0: Ja.
1: En dan zeg ik voor nu goede reis naar huis.
2: Dankjewel.
1: En mensen thuis, dank voor het luisteren. En tot een volgende aflevering van De Vereniging.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten, terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers.

0: Prijzen zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is het Apeldoorn.

0: Nederlands Podium met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, wat fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn, want het is inderdaad vrijdagavond en het, om precies te zijn 2 februari. En het is weer tijd voor een nieuwe Apeldoorns Podium. En ik zit hier natuurlijk niet alleen in de studio, hè? Nee, ik heb hier Luc van der Schep op zitten. En zijn artiestennaam is Trapdoor Man. En Luc is gitarist, zanger, songwriter. En hij is eigenlijk een eenmansband. Zo noem je, hè, Luc?
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Fijn dat je er bent.
2: Ja, ja, leuk om hier te zijn. Dank je wel.
1: Je bent al ooit eens een keer eerder geweest hier, maar dat is alweer heel lang geleden.
2: Ja, ik zei net tegen Herman dat ik denk dat het ongeveer een jaar geleden is.
1: Ja.
2: Op zaterdagmiddag.
1: Ja. Nou, dat staat ons nog bij als de dag van gisteren, moet ik je zeggen. Want regelmatig zien we dat filmpje voorbij komen op Facebook. En die foto's. Leuk. Maar in de techniekruimte staan Herman de Brie en Patrick Kranenburg. Ook hartelijk welkom hier. En fijn dat jullie ook er zijn. Om het allemaal een beetje in goede banen te leiden natuurlijk. Hè? Maar Luc, jij gaat hier akoestisch voor ons spelen. En
2: klopt.
1: Ook zingen.
2: Ja.
1: En je hebt een heel repertoire heb jij voor je klaar liggen. Hè? Daar kunnen we uit putten. En daartussendoor gaan we natuurlijk gewoon gezellig met elkaar babbelen.
2: Zeker.
1: Toch?
2: Ja.
1: Maar ben je inmiddels klaar om alvast met een eerste liedje te beginnen?
2: Ja, we kunnen gewoon meteen even met een liedje beginnen. Ja, lijkt me leuk.
1: Welk liedje ga je doen?
2: Ik ga beginnen met Feels Like We've Been Here Before. Dat is een liedje wat ik denk inmiddels 2 jaar geleden al heb uitgebracht. Maar het album waar het op stond kwam vorig jaar uit.
1: Oké, nou.
2: En het was het eerste singeltje daarvan.
1: Nou, we zijn heel benieuwd. Ik ben een en al oor. En denk de luisteraars ook. Dus ga je gang als je er klaar voor bent.

0: heel bescheiden applausje. Maar het klinkt fantastisch, joh.
1: Dankjewel.
0: Mooie stem heb jij.
1: Dankjewel.
0: En het gitaarspel natuurlijk ook. Hè. Ik kan zelf helemaal
1: niet. Dat kunnen de mensen thuis niet zien. Ben
0: nee.
1: Ik
0: maar het horen. Ja, dat kunnen ze heel goed horen. Maar luister eens, hoe lang speel en zing jij al? Waar is het ooit begonnen, zeg maar?
1: Ja, ik denk, maar dat weet mijn moeder beter dan ik. Ik denk dat ik een jaar of 8 was toen ik van mijn verjaardagsgeld iets ging kopen bij de Intertoys in Vaassen. En toen zag ik zo'n speelgoedkeyboardje. Echt zo'n hele kleine met van die kikker- en hondengeluiden nog erop, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen zei ik van, die wil ik. En toen zei mijn moeder van, wil je er niet even over nadenken? Weet je zeker dat hem is? En toen zei ik, dat is hem.
0: Ja.
1: En volgens mij was ik toen heel vastberaden. Dat kan ik me nog wel goed herinneren. En toen ben ik thuis echt aan het pingelen geraakt. Mm-hmm. En ook gewoon niet meer meegestopt.
0: Ja.
1: Dus toen dacht mijn vader op een gegeven moment van, laten we maar even naar de bieb gaan. En zo'n leerboek voor keyboard erbij te halen. Want anders dan blijft hij maar op die kikker geluiden slaan, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: En zo is het een beetje gekomen. En toen hebben ze me dus op muziekles gedaan.
0: Oh ja, muziekles. En want je zegt net Vaassen, dus daar ben je ook geboren in Vaassen. Mooi dorp, op de Veluwe.
1: Ja.
0: En heb je daar muziekles gehad in Vaassen? Of moest je daarvoor naar Apeldoorn of Epe?
1: Ja, in Epe zat Malmuze. Ja. En daar hadden ze de pop-oriëntatiecursus, heette dat.
0: Mm-hmm.
1: En dan doe je dus drum, bas, gitaar en piano. En als je wilde, als je durfde zang, maar dat durfde ik niet.
0: Nee.
1: Dus ik was vooral van de drum en het gitaarspelen toen. Ja. Dat vond ik helemaal vet.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk gaaf en stoer.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus daar kon
0: vooral stoer ook.
1: Ja,
0: dat drum ook, hè? Ja. Ja, leuk.
1: Dus toen twijfelde ik op een gegeven moment of ik dan door wilde gaan met drummen of gitaarspelen. En toen hebben mijn ouders volgens mij wel een klein beetje gestuurd op gitaarspelen.
0: Ja,
1: want die hoorden de buren al klagen, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. Dus die dachten van, de gitaar kan je nog makkelijk meenemen. Ja. En het drumstel staat zo statisch in huis.
0: Ja.
1: En dus toen ben ik maar gaan gitaarspelen.
0: Maar uiteindelijk geen spijt daarvan gehad.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat ze je toch een beetje in die richting hebben gestuurd.
1: Ja, en uiteindelijk ben ik dus ook heel veel gaan genieten van liedjes schrijven en van zingen. En ik denk toch wel dat met gitaar makkelijker
0: gaat dan wanneer je achter een drum zit.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Geweldig. Want dat doe je dus ook heel veel, hè? Zelf schrijven.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel het allerleukste. Ja. Om zelf liedjes te schrijven. Dus gaan ook veel eigen liedjes voorbij komen vanavond.
0: Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Want jij laat je inspireren door juist de indie alternatieve rock. Waarom juist dat muziekgenre? Waarom?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, in het begin was het natuurlijk, toen ik begon met gitaarspelen, was alles wat met gitaren te maken had vet.
0: Ja.
1: Dus weet je wat, dan was het echt wat meer Rammstein, Metallica en zo. Want dat ging allemaal snel en dat was moeilijk. Dus dat vond ik cool.
0: Dat vond jij een uitdaging?
1: En toen later ben ik misschien toch iets milder qua intensiteit gaan luisteren. Maar ik hou wel nog steeds heel erg van gitaarmuziek.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik daardoor een beetje bij die genres uit ben gekomen.
0: Ja. Nou, niks mis mee hoor. Laat ik dat even vooropstellen. Maar goed, dat was een gewone vraag van mij.
1: Ja.
0: Maar nou, jij bent dus al heel lang bezig. Je schrijft eigen liedjes. En echt, je bent echt in je uppie.
1: Ja en nee.
0: Ja, jij.
1: Ik had op een gegeven moment toen een paar nummers samengeschreven met een goede vriend van mij.
0: Mm-hmm.
1: Morten Telliger, die woont ook in Vaassen. Daar ga ik straks ook nog een liedje van spelen. Maar daar komen we straks op.
0: Zit hij ook te luisteren nu? Vast wel.
1: Ja, misschien wel.
0: Oh,
1: ik denk het wel.
0: Nou, anders kan ik het altijd nog terugluisteren.
1: Ja, precies. Ja.
0: En volgende week hebben we de herhaling, dus
1: ja.
0: Hij gaat het zeker niet missen.
1: Maar wij wilden een beetje met die slaapkamer demo's ergens naartoe. Dus toen zijn we een bandje gaan vormen.
0: Oh ja.
1: Alleen toen had ik op een gegeven moment dat ik best wel veel liedjes ging schrijven. En dat ik toen op een gegeven moment dacht van ja, het zijn best wel persoonlijke liedjes. Misschien moet ik het toch weer alleen gaan doen.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik het weer alleen gaan doen. Nu ben ik weer op het punt dat ik weer een bandje aan het vormen ben met deze muziek. Dus ik heb afgelopen zondag voor het

0: eerst met een nieuwe drummer gerepeteerd.
1: Jo.
0: Dus het is nog heel erg kinderschoenen.
1: Ja.
0: Maar dat voelde heel erg goed.
1: Ja.
0: En ik heb dan dus een drummer en een toetsenist. En dat is de vriend van mijn zus.
1: Nou.
0: Die,
1: dus allemaal wel een beetje bekend terrein, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Precies. Ja.
1: Dus dan ga je met een trio aan de gang.
0: Ja, ja, dat is in eerste instantie het idee. Ja.
1: Leuk. Maar vooralsnog zit je hier lekker in je uppie.
0: Ja.
1: Als trapdoor man.
0: Zeker.
1: Wil ik straks ook even weten waarom juist die naam. Hoe ben je daar toe gekomen?
0: Ja. Ja.
1: Maar ben je alweer toe aan een tweede liedje?
0: Yes. Ja, dit is typisch zo'n liedje wat ik dus eigenlijk straks ook graag met een band ga beuken. Want je zult ook merken dat die iets meer ook richting dat alternatieve rock gaat.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga hem nu zo energiek mogelijk in mijn eentje
1: nou,
0: spelen.
1: Nou, ik zit er helemaal klaar voor.
0: Hartstikke mooi.
1: Kondig hem maar aan, zelf. Als je
0: ja, dit is een nieuw liedje van mij. Is nog niet uit. De ene die jullie net hebben gehoord, die staat ook op Spotify.
1: Mm-hmm.
0: En dit nummer heet Down.
1: Down. Oké. Okay. Nou, Down.

0: prachtig. Man. Ja, helemaal. Ik zit echt helemaal zoals jij daarin opgaat ook, hè? Je kruipt nog net niet in de gitaar.
1: Ik kruip er nog net niet in, inderdaad. Ja, je kan nu ook...
0: Ja.
1: Maar, ik hoef nu natuurlijk ook niet te letten op hoe ik eruit zie als ik aan het spelen ben.
0: Nee, dus niemand die gewoon... je ziet, alleen ik, maar ik kijk niet. Ik kijk gewoon af en toe even de andere kant op. Ja, toch? Precies. Nee, we voel je gewoon vrij, hè? Dat heb ik er straks al gezegd. Doe net alsof je thuis bent.
1: Nou, ik voel me hier ontzettend thuis. Ja, hè? Ik ben goed ontvangen.
0: Maar wij zijn ook hier bij RTV Apeldoorn een enorme grote familie.
1: Ja.
0: Dus dat voelt allemaal lekker. Toch?
1: Ik voel me heel welkom. Ja,
0: nou,
1: dankjewel.
0: Fijn. Je bent ook super welkom. Hé, maar die gitaar, hè? Nog even daar. Een prachtige klank zit daarin. Wat is dat voor een soort gitaar?
1: Even leuk, ook voor de luisteraars. Dat is misschien een beetje slecht, maar ik ben eigenlijk heel slecht met gitaren, zeg maar.
0: Is dat zo?
1: Je hebt van die typische gear mensen, zeg maar. Die hebben echt 100 gitaren. Ik,

0: Ik heb een akoestische, een elektrische en een semi-akoestische. Dus ik heb er eigenlijk wel gewoon drie.
1: Ja.
0: Maar dit is mijn akoestische, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is een zwarte Yamaha.
1: Ja.
0: En ik heb hem eerlijk gezegd ook niet zelf uitgekozen. Want
1: oh, nee.
0: Ik heb hem overgekocht van mijn ex.
1: Ach joh.
0: Maar ik, toen ik erop speelde, vond ik hem zo mooi dat ik dacht van die moet ik houden.
1: Maar hij is heel mooi ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus
1: En daar speel je dus al een aantal jaren op.
0: Ja. Ja, ik denk dat ik er nu een jaar of vijf of zo veel op speel.
1: Ja.
0: En het heeft een lekkere volle klank.
1: Ja, dat vind ik dus ook.
0: Ja, en hij kan ook uitversterkt worden en dan klinkt hij soms...
1: Ja, ik zag al wat knopjes zitten.
0: Klinkt hij soms bijna te vol, zeg maar.
1: Ja, prachtig.
0: Maar
1: een Yamaha. Ik wist helemaal niet dat gitaren ook het merk Yamaha kunnen hebben.
0: Ja. Nee, voor mij is het altijd... ik ben nooit zo... Mensen zijn soms zo van... Oh, je hebt een Yamaha, dat is vet, punt. Voor mij gaat het altijd veel meer om hoe die voelt, zeg maar.
1: En hoe die klinkt.
0: En ja, en hoe makkelijk die speelt. Want ik ben... misschien ben ik een hele luie gitarist.
1: Is het zo?
0: Dat het een hele
1: makkelijke... Ik vind het allemaal heel rap gaan, hoor, die vingers. Maar ja, dat kan ik makkelijk zeggen.
0: Maar dat kan als die makkelijk speelt, hè? Dan kun je
1: precies
0: sneller met je vingers...
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ik hoorde net op mijn oor, dat hoorde jij niet... Herman die wil nog even iets doen met die microfoons. Dus wij gaan nu even een van jouw favoriete platen draaien.
0: Oké. Okay. Ja, dat
1: artiesten.
0: Is goed.
1: Ik weet alleen niet welke. Staat er iets? Kan ik dat zien? Of nee, kan ik niet. Miss You van de Rolling Stones gaan we draaien.
0: Oh
1: dus
0: ja,
1: dan
0: mooi.
1: Komt hij even binnen?
0: Helemaal goed.
1: En is voor de luisteraars dan ook even gelijk een mooi nummer.
0: Ja, ik dacht, ik ga straks een nummer van de Beatles coveren.
1: Ja.
0: Maar ik wilde ook duidelijk maken dat de Rolling Stones ook hele goede muziek heeft gemaakt.
1: Ja, supergoede
0: dus
1: muziek.
0: Draaien we die even tussendoor.
1: Gaan we die nu draaien en dan komt Herman even naar binnen.
0: Helemaal goed.

0: Zo, ja, zo gaat het hier, hè? Live uitzending. Dan ga je wel eens een beetje van het programma af en dan moet er eens even wat geregeld worden en zo. Maar het is allemaal weer in kannen en kruiken.
1: Dat hoort er een beetje bij, hè?
0: Dat hoort er een beetje bij. Meneer Trapdoor Man, ik wil dus eigenlijk even weten,
1: ja,
0: dat is jouw...
1: Ik gewoon Luc noemen, hoor.
0: Ja, Luc. Maar jouw artiestennaam is dus Trapdoor Man.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar zo toegekomen om je zo...
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Ik heb daar ook nooit echt een heel sluitend antwoord op. Mensen vragen dat natuurlijk, daar vraag je ook om, als je dat doet.
0: Ja.
1: Led Zeppelin en The Doors zongen over in hun teksten over Backdoor Man. En ik vond dat heel vet klinken. En toen dacht ik van, misschien kan ik daar iets mee... Als artiestennaam. En toen heb ik dat een beetje verbasterd tot Trapdoor Man. Dus er zit een beetje dezelfde klank in.
0: Ja, klopt.
1: En dat vond ik gewoon heel gaaf klinken. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk als een naam niet zo heel veel betekent.
0: Mm-hmm.
1: Want als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je Ambient Dave heet. Ik heb een heel bijzonder voorbeeld.
0: Ja.
1: Maar dan kun je alleen maar ambient muziek maken, zeg maar.
0: Ja,
1: dus ik vind het wel leuk om een beetje zo'n naam te geven... waarvan je denkt van, hé, wat moet ik daar nou mee? Dat zeg maar de muziek meer spreekt dan de naam, zeg maar.
0: Ja. Dat is op zich niet verkeerd.
1: Dat een soort van de naam een schone lei is voor wat je ermee kan doen.
0: Kun je alles onder kwijt.
1: En Luc van der Scheppop is ook niet heel catchy.
0: Nee, dat bekt ook niet zo lekker. Ja, sorry hoor, maar ik bedoel, is niks mis met jouw naam, Luc van der Scheppop. Laten we dat even vooropstellen. Hè? Ook niet leuk voor je ouders, maar...
1: Sommige mensen kunnen dat heel stoer naar het Engels vertalen. Maar from the scoop up is nog niet echt...
0: Nee, dat pekt ook niet zo lekker. Nee, dan vind ik dit toch wel heel, heel goed gevonden.
1: Dank je wel.
0: Ja, gewoon lekker mee doorgaan.
1: Ja.
0: Heb je trouwens al wel een naam voor je band?
1: Want... Nee, nog niet.
0: Nee.
1: En ik weet ook nog niet zo goed... ik denk wel dat daar een nieuwe bandnaam aan vast komt te zitten.
0: Ja.
1: Alleen ik ben daar nog hard op aan het broeden.
0: Ja.
1: Ideeën zijn welkom in de ideeënbus van RTV Apeldoorn.
0: En jouw medemuzikanten kunnen natuurlijk ook aan het werk zetten. Daarvoor doen ze ook wel.
1: Nee, een bandnaam is altijd lastig. Want zeg maar, kijk, ik ga nu bijvoorbeeld een liedje spelen van Coldplay. Dan denk ik van als ze niet bekend waren geweest... was dat natuurlijk ook gewoon een hele slechte bandnaam geweest.
0: Ja,
1: als je
0: precies.
1: mij vraagt, koudspil, wat betekent dat nou?
0: Ja.
1: Dus dat is, ik vind het altijd lastig, bandnamen verzinnen.
0: Nou ja, maar je hebt nog tijd.
1: Ja, precies.
0: Belangrijk is dat eerst maar eens de muziek lekker op stapel komt, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Daar zijn jullie al lekker mee bezig.
1: Ja, hè? Precies. Jazeker.

0: Hij gaat nu een nummer doen van Coldplay?
1: Ja. En okay. die is grotendeels voor mijn neef, Wietse ja. Klok. Die woont in Nijmegen. Ja. We hadden afgelopen november een wat minder leuk moment. Toen mijn oma begraven werd.
0: Ach.
1: Maar hij heeft toen dat nummer aangevraagd. En op de begrafenis laten afspelen.
0: Oh ja.
1: Ik weet eerlijk gezegd niet waarom.
0: Nee.
1: Maar ik vond het wel een heel mooi moment. Dus ik dacht, ik ga voor hem dat liedje spelen.
0: Nou, als je
1: dus,
0: klaar
1: Wietse,
0: bent...
1: Dus Wietse, deze is voor jou.
0: Ja, en voor de rest van de luisteraars
1: en
0: natuurlijk
1: voor de rest
0: ook,
1: van de luisteraars ja. natuurlijk. Maar nou. In een beetje extra voor hem.
0: Oké. Okay.

0: Ja, ik heb even zitten filmen natuurlijk, hè? Dat snap je. Prachtig. Echt heel mooi. Geweldig. Ik heb met verbazing zitten luisteren. Je bent echt wel... Je hebt een hoog octaaf. Je kan hoog.
1: Dankjewel, ja.
0: Ja.
1: Je hebt de kopstem en de borststem.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: Ja, de kopstem vind ik altijd wel leuk.

0: Een beetje ja. mee, ja.
1: Maar dat moet je wel beheersen. Niet iedereen kan dat. Er zijn niet heel veel mannen die een echte kopstem hebben.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja,
0: dat klopt.
1: Dus dat is wel weer een zegening, zeg maar.
0: Ja.
1: Heb jij trouwens zangles gehad? Of heb je dat misschien nog?
0: Ja, ik heb eerst een zangdocent gehad uit Zwolle. Margriet heette zij. Een hele, hele lieve vrouw. En die zei op de eerste zangles zei ze meteen... Ah, oh, nou, volgende week kun je in de kerk optreden. En succes.
1: Echt waar?
0: En toen heb ik ook trouwens ook een liedje van Coldplay gedaan. Fix You was dat.
1: Ja.
0: Ja, dat ging voor geen meter. Maar daarna was ik wel over mijn angst heen, soort van. Want het is natuurlijk doodeng om voor het eerst op te treden.
1: Ja, joh.
0: Dus dat deed ze heel goed. Ze was vooral een hele goede motivator. Ze kon ook wel zangen.
1: Maar ik denk, in een kerk is het sowieso, klinkt het allemaal met die akoestiek en die galm en zo.
0: Ja, ja, ja. En heel veel mensen. En dan zonder ervaring. En met vier keutels
1: precies.
0: Op het podium staan, zeg maar. Maar dus goed. Dat ging niet zo goed. Maar toen was ik wel over mijn angst heen. En toen dacht ik, nu moet ik het gewoon heel veel gaan doen. En dat heeft ze wel eruit getrokken. Dus
1: mooi.
0: Dat is wel heel knap. Daar ben ik wel heel dankbaar voor.
1: Ja.
0: En ik heb afgelopen jaar een paar zanglessen gehad in Utrecht. Maar dan echt meer op de techniek en wat meer...
1: De adem.
0: En het fijne werk, zeg maar. Ja, zij heeft me echt die schop onder de kont gegeven. Ga het doen, zeg maar.
1: Nou ja, het is ook heel belangrijk om dat instrument, die zang, die stembanden... om die goed te onderhouden, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, je merkt ook wel echt, maar dat is ook wel... Nou ja, jij vertelde me net dat je accordeon hebt gespeeld. Heel vet. Als je dat een tijdje in de minder doet, dan word je er ook gewoon echt slechter in.
1: Klopt.
0: En dat is heel motiverend, maar dat is ook soms een beetje vervelend. Als je dan merkt dat je dus achteruit...
1: Nee, maar ik bedoel eigenlijk ook te zeggen van dat je wel moet weten hoe je je stem het beste moet gebruiken. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dan ga je overnemen, dan krijg je mankementen.
0: Ja,
1: toch?
0: En het is echt een spier. Dus je merkt dat ook echt dat als je het niet genoeg oefent, dan haal je die noten gewoon niet meer. Zeg maar.
1: Ja.
0: Zowel hoog als laag.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Het is niet gewoon
1: is
0: veel
1: net
0: roken
1: moeilijk.
0: En laag zingen.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Je rookt toch niet?
0: Nee, ik
1: nee gelukkig niet. Nee. Niet doen ook hoor. Nee, heel slecht. En veel water drinken.
0: Ja,
1: heel
0: daar
1: goed.
0: Heb ik mee bezig.
1: Ja, oh, dat deed je daarvoor niet dus. Nee, maar het is altijd heel goed. Water drinken. Gewoon de boel smeren. Blijven smeren.
0: Mm-hmm.
1: En je kunt ook nog bubbelen, hè? Dat doen heel veel artiesten.
0: Ja, dat doe ik niet hoor.
1: Nee?
0: Ik doe ook nooit echt... Dat is eigenlijk slecht. Moet je niet tegen mijn zangdocenten zeggen. Maar
1: ik hoop niet dat ze dan zitten luisteren nu.
0: Opwarmen en zo, dat zit er bij mij niet zo in.
1: Nee.
0: Meestal gewoon beginnen en let's go.
1: Ja.
0: Maar
1: goed, je merkt aan jezelf ook wel van hoe ver je kunt gaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Precies. Ja. Je gaat ook niet beginnen met het... zeg maar, je begint ook niet je optreden met meteen een keiharde uithaal.
1: Nee joh. Nee, ja, gewoon langzaam
0: maar
1: opbouwen.
0: Maar dan zou ik wel opbouwen.
1: Nou nee, dan ga je de boel echt wel vernielen, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, mooi. Volgens mij heb jij vast alweer een liedje klaarstaan wat je kunt gaan doen.
0: Yes, ik ga weer een eigen liedje spelen.
1: Mooi.
0: Die heb ik al best wel een tijd geleden gespeeld, geschreven.
1: Mm-hmm.
0: En toen had ik een soort uitdaging met mezelf. Het was een beetje in de coronatijd. En we hadden dus wat meer tijd voor onszelf. Toen dacht ik, ik ga elke dag een liedje schrijven.
1: En is dat er ook van gekomen?
0: Nou,
1: dat voornemen?
0: Ik heb het een paar dagen volgehouden. Alleen, het is wel heel erg... Ik denk dat het, net als met zingen, is schrijven ook een soort van een spier... die je een beetje moet trainen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus er komen dan af en toe komt er één goed idee tussendoor. En dat was op zich dus wel goed om daar veel mee bezig te zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen elke dag een heel nummer van begin tot eind is er niet van gekomen.
1: Nee.
0: Kwam er meer op neer dat ik elke dag even een half uurtje bezig ging.
1: Nou ja, je hebt er dan toch wel elke dag een beetje ermee bezig geweest.
0: Ja, ik zou ook echt niet durven zeggen dat ik hem in een dag heb geschreven. Want dat is nooit het geval.
1: Nee.
0: Het begint meestal al wel met iets wat je al had liggen. Of met een tekstje wat je al ergens... En dan uiteindelijk het samensmelten is misschien wel in één dag gebeurd. Maar
1: ja. Nou, ik vind het sowieso knap, hoor. Ook mensen die kunnen schrijven, hè, boeken schrijven en zo. Ik denk, jongens, je moet ergens beginnen, een idee hebben. Dus misschien met muziek maken ook.
0: Ja.
1: Hè, muziek schrijven ook.
0: Ja, precies.
1: Je moet een idee hebben en dan ineens,
0: die ideeën, die komen vanzelf, maar je moet ze wel vastleggen.
1: Nou ja, je moet het wel inderdaad kunnen vertalen op je gitaar en met je zang. Ik vind dat altijd heel kunstig.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Dankjewel, ja.
1: Even stemmen, dat hoort er ook bij.
0: Even tussendoor aan stemmen.
1: Ja, nee, doe rustig aan, joh. Het is live, hè?
0: Veel liedjes die net in een wat andere stemming staan.
1: Ja, doe maar rustig.
0: Deze heeft een hele lage...
1: Ik ga gewoon onderwijl, als je het niet erg vindt, een opname maken.
0: Helemaal goed.
1: Vind ik wel even leuk.
0: Zou ik dan beginnen?
1: Ja, begin jij maar.
0: Nou, komt-ie.
1: Ja.

0: top. Echt. Kleine jongen.
1: Kleine jongen. Ja.
0: Little guy. Helemaal leuk. Guy, ja. Geweldig. Mooi. Ja. Klonk heel mooi. Echt.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat wou ik nou nog maar vragen? Jij hebt dus ook al een album uitgebracht.
1: Ja, en het is eigenlijk twee.
0: Ja.
1: Deze was van de eerste. Sorry, ik onderbreek je.
0: Nee,
1: gewoon.
0: Zeg maar, ga maar.
1: Jij wil gewoon een vraag stellen.
0: Nee. Jij hebt twee albums uitgebracht.
1: ja. Op die eerste
0: maar
1: staan
0: dat vind
1: nu...
0: ik wel een hele klus ook. Hè? Daar moet je wel al heel veel materiaal voor hebben om uiteindelijk tot een album te komen, toch?
1: Maar vandaag gaven mijn collega's daar ook een compliment voor. En toen zei ik, ja, maar bij mij is het ook kwantiteit boven kwaliteit.
0: Ja. Nou, zal wel meevallen.
1: Maar
0: vertel.
1: Die eerste, dat was het liedje wat ik net speelde, die staat op de eerste.
0: Ja.
1: Daar staan vooral akoestische liedjes op. Daar heb ik soms een beetje aangelengd met een elektrisch gitaarsolootje hier en daar.
0: Ja.
1: En die tweede heb ik zelf geproduceerd. Daar zitten ook drums en bas en toetsen en zo bij op. En nu ben ik dus weer in een nieuwe fase. Want nu ben ik allerlei nieuwe liedjes aan het schrijven die ik juist met een band wil gaan uitwerken. Zeg.
0: Ja, met je nieuwe band.
1: Ja, met een nieuwe band.
0: Met die drummert en die toetsenisten, was het toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dan jij op de gitaar. En zingen zij dan ook in jouw band? Of?
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja. Dus nou. Ik hoop dat ik ze zover kan krijgen.
0: Ja.
1: De toetsenist is al zover.
0: Ja?
1: De drummer, nou ja, wat ik zei. Ik heb zondag voor het eerst met hem gerepeteerd. Hij zei dat hij wel een beetje kon zingen. Maar moet hem nog gaan meemaken.
0: Dat is altijd weer spannend, hè?
1: Ja.
0: Maar als ze van zichzelf zeggen dat ze een beetje kunnen zingen, dan zit het vaak wel goed.
1: Dan zit het meestal wel goed.
0: Ja. Meestal zitten mensen van, ja, ik kan niet zingen. Zo, weet je?
1: Ja, dan kunnen ze het wel.
0: Zijn ze vaak te bescheiden. Ja.
1: Ja.

0: Maar jij zingt fantastisch. Dat moet ik wel even weer toch ook benadrukken.
1: Nou, dan nog geweldig. Een keer, dankjewel.
0: Ja, mooi. En hoe vind je het hier tot nu toe in de studio?
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja. We zijn vier liedjes onderweg. Ik heb er nog een heleboel te gaan.
0: Nou, ik zou zeggen, gaan we niet verder praten. Dan lekker spelen.
1: Ja, ik moet wel weer even stemmen. Want
0: dat is goed, joh.
1: Ik moet weer even ongedaan maken dat ik niet sta. Ik moet naar beneden gestemd. Ik ga nu een liedje doen van Queens of the Stone Age. Ik weet niet of je bekend bent met die band.
0: Welke, wat zeg je? Sorry, ik hoorde net iets anders op mijn oor. Ja, vertel.
1: Je wordt lastiggevallen.
0: Ja.
1: Queens of the Stone Age ga ik een liedje van doen.
0: Oké, die ken ik helemaal niet, joh. Is dat ernstig?
1: Nou, het is...
0: Herman zit al. Ja, dat is heel ernstig.
1: Het is ernstig.
0: Nou, sorry hoor.
1: Ik ben hier met de akoestische gitaar, dus het wordt relatief rustig. Queens of the Stone Age is wel een iets hardere band. Zij zeggen altijd, het moet hard genoeg zijn voor de mannen en het moet dansbaar blijven voor de vrouwen. Dat is volgens mij hun... Dus het valt wel mee.
0: Ja.
1: Zij waren mijn meest beluisterde artiest van 2023. Want ze hadden afgelopen jaar een nieuw album uitgebracht.
0: Oké, dat heb ik dan gemist.
1: En nu ga ik een beetje een onderbelicht nummer van hun spelen.
0: Uh-huh.
1: Want ze hebben dus heel veel, weet je wel, No One Knows ken je wel. Tiddlip. Nou, dat is het enige nummer wat iedereen van hun kent.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat ze heel veel mooie nummers hebben. Dus ik ga een wat onbekendere van ze spelen.
0: Heel goed. We zijn er klaar voor.
1: Mooi.
0: Als jij dat ook bent.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan is de microfoon voor jou.

0: Nou, hoor dan. Je hebt toch applaus? Toch gevonden? Mooi. Ja,
1: ja, ik
0: applaus.
1: Hoor het niet.
0: Nee, je hoort het niet. Maar je hoort het dan op de opname die we voor je maken. Hoor je het straks wel. Je hoorde wel mijn bescheiden geklap.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Maar
1: zeker.
0: Ik hoorde ineens op mijn oor hoorde ik een enorm publiek applaudisseren voor jou. Prachtig. Je hebt al een beetje verteld dat jij toch min of meer door je ouders een beetje in die richting van die gitaar gestuurd bent. Zijn jouw ouders zelf ook muzikaal? Dat wil ik eigenlijk wel eens weten. Kom je uit een muzikaal nest?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee, ja. Mijn zus is sinds kort wel veel gaan zingen.
0: Oh ja?
1: Maar misschien heb ik haar meer aangestoken dan mijn ouders, denk ik.
0: Ja.
1: Ik heb een oom die gitaar speelt.
0: Oké.
1: Maar voor de rest houdt het wel vrij snel op. Ja. Want mijn ouders hebben mij ook nooit echt op muziekschool gezet. Zoals ik al zei, van ik wilde dat zelf heel graag.
0: Ja.
1: Ik denk dat misschien ook wel ervoor heeft gezorgd dat ik wat gemotiveerder was. Omdat ik het gewoon zelf heel graag wilde.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En dan had ik ook nog eens een gitaardocent die heel ongedwongen was.
0: Oh ja.
1: Dus die was zo van, joh, kom met een nummertje en dan gaan we gewoon die spelen. En hij was ook niet zo van, we moeten dit en we moeten deze toonladder en we moeten dit akkoord. Dus daardoor werd ik heel erg gemotiveerd. Want ik wilde gewoon zelf dingen leren. En dan kwam ik dus met liedjes die ik graag wilde leren van hem.
0: Ja.
1: En dan gingen we daarmee aan de slag. En mijn ouders hebben het eigenlijk ook altijd zo aangepakt. Van, nou, als je het wil doen, doe je het. En anders niet.
0: Ja.
1: Dus,
0: totaal geen dwang dus. Nou, maar dat hebben we het ook gehad. Als je gaat dwingen, dan komt er helemaal geen barst van terecht. Maar jij hebt zo die drive in jezelf al gehad. Vanaf kleine jongen, zeg maar.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Ja.
1: Blijkbaar is het toch iets
0: leuk, joh.
1: Geklikt.
0: Maar misschien toch ook van voorouders. Dat ze toch een beetje, dat je daar iets van hebt doorgekregen. Ja?
1: Het zou kunnen, ja. Maar weinig wel, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb wel een oom nog in Berlijn wonen. Die daar veel muziek maakt.
0: Oké.
1: Maar voor de rest.
0: Nee. Nou ja. Leuk. Maar ik ben blij dat jij zo muzikaal bent.
1: Ja.
0: En je zus is nu dan toch ook begonnen met zingen?
1: Ja, mijn zus is nu ook begonnen met zingen. Dus dat is wel
0: hartstikke
1: leuk.
0: Wie weet komt hij straks ook bij jou in de band?
1: Ja, nou dat zou
0: toch kunnen?
1: Leuk zijn. Ja. Ja. Dus met de vriend van mijn zus en mijn zus in de band.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan is het een kwartetje.
1: Ja.
0: Ja, gezellig. Leuk. Je hebt vast nog wat klaarstaan.
1: Ja, ik heb voor de korte break heb ik er nog, twee nu staan.
0: Dus dan, doe maar. Ga maar lekker. Begin maar.
1: Okay.
0: Nou, welk nummer?
1: Ik kan nog wel even door. Dit is ook weer een liedje van dat eerste album. Dat akoestische album. Is nog wel leuk om te vertellen. Het heet Highest Rated Son. En het gaat over een vergiffenis. Dus dat je ervoor kiest om mensen te vergeven. Mm-hmm. En mijn zus die vond het een mooie titel van een liedje. En een mooi nummer. Ja. Dus zij heeft hier, en dan moet ik even aan de mensen thuis uitleggen.
0: Ja.
1: Waar dat precies is. Achter de elleboog heeft ze het nummer laten tatoeëren.
0: Oh.
1: De titel van het nummer. Dat had ze me van tevoren niet verteld. Dus ik schrok me dood toen ze het liet zien. Maar zij heeft dus dat highest rated son. Heeft ze dus hier op de, of hier. Ik weet niet welke arm. Maar achter de elleboog op de bovenarm. Ja.
0: Mooi eerbetoon.
1: Dus ja.
0: Hè?
1: Deze is dan een beetje voor mijn zus.
0: Ik begrijp
1: en natuurlijk
0: het.
1: Voor de luisteraars thuis.
0: Ja, en voor mij en voor Herman en voor Patrick. En voor jezelf ook, hè?
1: Ja.
0: Je wordt er toch zelf ook blij van?
1: Ik word heel blij.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Komt-ie.

0: prachtig. Echt. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij dat heeft laten tatoeëren op haar bovenarm, net achter de elleboog, zeg maar. Prachtig. Heel mooi. Ja, hebben wij, want we gaan natuurlijk straks naar het nieuws van 9 uur. Wil je nu nog een liedje doen? Of wat wil je?
1: Ik heb nog één liedje.
0: Ja.
1: Dus we kunnen die nog even snel eruit.
0: En dan, snel, gewoon rustig.
1: Twee keer zo snel spelen.
0: Ja, dat is helemaal aan jou, hè?
1: Straks na de pauze heb ik nog zo'n even lang set aan nummers. Dus,
0: hartstikke leuk.
1: Idee?
0: Prima, ja.
1: Dus ik moet...
0: Even weer stemmen, of wat doe je nu? Een soort van kam doe je op je...
1: Ja, een capo erop.
0: Een
1: dus,
0: capo,
1: zodat
0: okay.
1: Die al iets hoger klinkt van zichzelf.
0: Aha, nou.
1: Oké, zal ik meteen beginnen dan?
0: Ja, ik vind het prima, joh. Het is aan jou.

0: Ik vind het fantastisch, man. Wat ben jij een virtuoos. Ik heb met alle aandacht naar die vingers van je zitten kijken.
1: Ik werd er bijna zenuwachtig van.
0: Oh, echt? Nee, joh. Nee, maar ik vind het prachtig zoals je dat doet. Echt.
1: Dankjewel.
0: Zo mooi. En het klinkt echt zo goed. En volgens mij zit het eerste uur er al bijna op, hè? Ja, een minuut. Kun je iets instarten? Anders moeten we er met praten uit. Of zullen we gewoon eruit praten? Zullen we er ons eruit praten?
1: Ons er onderuit praten.
0: Beetje spelen, een beetje pingelen. Pingelen, moet je mij horen, zeg. Ja, een beetje pingelen.
1: Een liftmuziekje.
0: Ja, pingelen. Doe maar. Dan gaan we gewoon lekker naar het nieuws van 9 uur.
1: Okay.
0: En dan hebben we even een break. En dan zijn we in 2 uur gewoon weer lekker terug. Doe maar even heel simpel. Helemaal leuk. Het is altijd leuk om met muziek eruit te gaan. Trapdoor Man zit hier gewoon live te spelen en te zingen. In de studio van RTV Apeldoorn. Oftewel Radio Apeldoorn. In het programma Apeldoorns Podium. Heerlijk. Mooi. Geweldig. Hij zegt van nou, ik wil ook wel een keer deelnemen. Stuur dan gewoon even een mailtje naar apeldoornspodium@rtv-apeldoorn.nl. Mooi. Dit is echt zo'n pauzemuziekje. Hè? Ja, vind ik wel. Ja, heerlijk. Heel mooi. Gewoon lekker doorgaan. Luc van der Scheppop. Oftewel Trapdoor Man. Dat is zijn artiestennaam. Gaan we nog heel veel van horen, daar ben ik van overtuigd. Tot zometeen.
2: Radio Apeldoorn.
3: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer, nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de 2 grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk.

0: Live Podium met Hieke Goos.
1: Oh, we zijn alweer begonnen, hè? Ja, en dan is Luc, die is gewoon lekker naar beneden. Die moest even een beetje bewegen. Want het is natuurlijk best wel inspannend om hier zo'n heel uur te zitten op die stoel. Te spelen en te zingen. Dus die is even een sanitaire stop aan het maken. En ja, volgens mij heeft hij aan Herman doorgegeven dat hij een aantal mooie nummers wilde laten horen. Zullen we dat dan gewoon even nu doen? Ja, toch? Wat gaan we doen? Nou, naar Detroit. Oké, nou, draai maar.

0: Mooi, hè? Heb jij uitgekozen?
1: Ja.
0: Detroit. Cass Boo... Wat zei je nou?
1: Cass
0: Gooms.
1: Ja, ik vond het leuk om een liedje... wat een beetje makkelijk op de radio wegdraait... Ja. maar wat niet zo bekend is.
0: Ja, het is, bij mij was het helemaal niet bekend.
1: Nou, je had het er net al even over toen ik...
0: Maar ik heb het opgeschreven en met stip genoteerd... want die ga ik gewoon een keer terug laten komen... in een van onze matinee-uitzendingen.
1: Ja,
0: prachtig, mooi. Maar, we zijn er weer, hè. Tweede uur is ingegaan. Het was al ingegaan, maar ik heb al gezegd... jij was even aan het wandelen. Even bewegen. En dat mag ook allemaal.
1: Even een korte pauze. Hè?
0: Even een korte
1: wat
0: pauze.
1: Drinken.
0: Maar je bent er alweer, zit er alweer helemaal klaar voor, zie ik wel.
1: Ja.
0: De gitaar weer gestemd.
1: Gitaar is helemaal gestemd.
0: Je stem is ook goed.
1: Mijn stem is gestemd. Ja.
0: Je stem is gestemd. En je vertelde me net al, je hebt een liedje klaarstaan. En dat is van de Beatles.
1: Ja.
0: Van origineel. Blackbird.
1: Blackbird.
0: Ga jij nu eigenlijk al die liedjes ook een beetje arrangeren voor jezelf?
1: Dus je bedoelt dat ik ze een beetje eigen maak?
0: Ja, dat je even je eigen Luc van der Scheppop sausje eroverheen doet. Trapdoor Man.
1: Dat heb ik eigenlijk wel gedaan met die van Queens of the Stone Age net.
0: Mm-hmm.
1: En dat ga ik straks ook doen met een ander liedje waar ik nog op terugkom.
0: Ja.
1: Eigenlijk bij deze dan weer juist niet. Want ik vind dit is het echt een nummer waar je moet niet te veel aan knutselen.
0: Nee.
1: Sommige nummers moet je een beetje met je handen vanaf blijven, vind ik dan.
0: Ja, ja.
1: En dit is er zo een van. Want het is ook gewoon... Paul McCartney op akoestische gitaar en zingen.
0: Ja.
1: Dus ik ga proberen juist
0: ben
1: te doen
0: benieuwd.
1: Wat hij doet.
0: Ik zou zeggen, als je er klaar voor bent, alles is voor jou.
1: Yes.
0: We zitten er klaar voor. Ja, toch?

0: ben er helemaal stil van geworden. Prachtig. Je doet niet onder voor Paul McCartney. Laat ik dat gewoon even hardop zeggen. Hè?
1: Nou, zo ver zou ik niet terug.
0: Nee, maar het is wel prachtig. Echt. Je hebt een hele mooie, serene stem. En dat mooie gitaarspel erbij. Goeie combi, hoor. Echt.
1: Nou, die complimenten die blijven maar stromen.
0: Ja. Nou ja,
1: dat zit hij helemaal te blozen in de studio.
0: Maar ah, joh, hou eens op.
1: Gelukkig zien ze dat thuis niet.
0: Nee. Maar luister eens. Je hebt dus twee albums gemaakt.
1: Ja.
0: En wat zit er nog iets in het vat? Ben je van plan om een nummer 3 te doen?
1: Ja, maar niet heel snel. Want ik ben nu dus net met twee die artiesten. Band. Ja. En ik wil eigenlijk met hun een beetje dat het geluid gaan opnieuw gaan vormen. Mm-hmm. Ik had het, zoals ik zei, ik had het zelf geproduceerd, het vorige album. Dus ik heb zelf toetsen en bassen, gitaar en... heb ik allemaal ingespeeld.
0: Heb je dan ook een eigen studiootje? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik heb een eigen studiootje. Bij mijn ouders hebben we een beetje ruimte zo groot als deze.
0: Ja.
1: En dan hebben we gewoon allemaal behangen aan de muur gehangen, zodat de akoestiek een beetje goed is.
0: Oh ja.
1: Maar vooral voor de zang is dat belangrijk. Want veel van de gitaar en zo neem ik gewoon direct op in de laptop. Tegenwoordig kan je gewoon op de computer je gitaargeluid maken. Dus dat is wel erg handig. Dan heb je geen last van buren die boos worden. Mm-hmm. En van achtergrondruis en zo.
0: Ja.
1: Omdat je het gewoon echt direct in het elektronische plucht. Maar ja, de drums zijn bijvoorbeeld ook daarmee met drumgeluiden gemaakt. Mm-hmm. Ik kan wel een heel klein beetje op pot en pannen slaan. Maar echt heel goed drummen, daar kan ik niet meer. En daar ben ik eigenlijk nooit echt heel goed in geweest, als ik eerlijk ben. Dus...
0: Omdat je hebt toegelegd op de gitaar.
1: Dat kan je ook een beetje in... slaan op je toetsenbord beetje...
0: Dat is tegenwoordig allemaal wel heel makkelijk, hè?
1: Ja. Dus je kan het gewoon op die manier helemaal zelf produceren. Maar ik vind het nu wel leuk om dus echt met een akoestische drummer op zoek te gaan naar een eigen sound.
0: Ja, een eigen sound is heel belangrijk. En dan een leuke eigen naam voor de band. Ja. Maar dat staat allemaal in de kinderschoenen, zei je al.
1: Precies.
0: Dus alle tijd, niks geen gehaast, niks overhaast doen. Gewoon lekker even zoeken van wat past ons het beste. Toch?
1: Ja.
0: Mooi. Jij hebt natuurlijk ook hier en daar al opgetreden, hè, de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik heb iets gezien.
1: Ik zit hier te denken, hier in Apeldoorn, bijvoorbeeld in De Gigant.
0: Ben je daar ook geweest? Ja.
1: Een keer als voorprogramma en een keer dus op een zondag. Dan hebben ze daar ook een soort muziekprogramma. Verder ook wel veel in de buurt van Overijsselmeer. Een keer aan de open podium van Overijssel meegedaan. Toen woonde ik nog in Enschede, toen studeerde ik daar.
0: Ja.
1: En dus dat is nog wel redelijk in de buurt.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest ook wel wat meer in Utrecht in zelf.
0: Want daar woon jij, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht even van, je bent natuurlijk geboren in Vaassen, ook opgegroeid.
1: Ja.
0: Ik denk, die woont dan gewoon lekker in Vaassen. Maar dat is dus niet zo. Jij woont in Utrecht.
1: Ik woon sinds een paar jaar in Utrecht, ja.
0: Hoe is dat zo gekomen? Want je hebt gestudeerd in Enschede.
1: Ja.
0: Wat heb je gestudeerd, als vraag mag?
1: Ik heb, dat mag je zeker vragen. Ik heb, daar zijn interviews voor.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ik mag
0: alles vragen en of je overal een antwoord op geeft, dat is natuurlijk niet...
1: Nee, dat is waar. Nee. Ik heb op de middelbare school gezeten, hier eerst in Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Op het Christelijk Lyceum.
0: Oh ja.
1: Aan de Jachtlaan.
0: Aan de Jachtlaan.
1: Ja.
0: Bestaat er nog steeds, hoor.
1: Ja.
0: Het gebouw.
1: Leuke school.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar Enschede gegaan, naar de... Universiteit voor Biomedische Technologie.
0: Zo.
1: Dus dat heb ik daar...
0: Biomedische Technologie.
1: Ja.
0: Jongeman. Ja.
1: Dus vraag me niet wat je dan doet. Want ik heb zelf soms ook geen idee.
0: Nee.
1: Maar en toen ben ik daar afgestudeerd 2-3 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: En nu doe ik een onderzoek, een promotieonderzoek... in het ziekenhuis in Utrecht.
0: Oké.
1: Okay. Dus
0: in het UMC.
1: In het UMC. Ja.
0: Nou, dat is een behoorlijk ziekenhuis, kan ik je zeggen.
1: Ja.
0: Er zijn ook heel wat voetstappen staan.
1: Ik weet ook alleen de weg naar mijn eigen kantoor.
0: Pff.
1: En voor de rest ben ik daar ook waarschijnlijk net zo verdwaald als jij dat zou
0: zijn. Jeetje, jongens. Man. Maar dat bevalt goed?
1: Ja, bevalt heel goed. Ik ga er nu bijna alweer mijn laatste jaar van mijn promotieonderzoek in.
0: Okay.
1: Dus ik ben er nu 3 jaar bezig met kijken of we een medicijn kunnen uitvinden.
0: Oh
1: eigenlijk.
0: Ja, wat interessant, joh.
1: Ja,
0: medicijn waarvoor?
1: Ja, dat is dus, het is meer het beter afgeven van een medicijn. Dus,
0: de opname door het lichaam, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. Dus je zou het zo kunnen zien als een chemotherapie.
0: Ja.
1: Waarbij je wel de tumor aanpakt, maar dat je niet je haaruitval krijgt.
0: Die
1: zeg maar, op die manier.
0: Ja.
1: Dus we proberen met zo'n laag mogelijke dosis een zo groot mogelijk effect te krijgen.
0: Ja.
1: En we zijn er nog lang niet. Dus wat ik doe is weer echt een heel klein puzzelstukje in die hele puzzel.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is in grote lijnen waar wij proberen stappen in te maken.
0: Interessant.
1: Ja, is heel interessant.
0: Belangrijk ook, ja. Goh, nou mooi. Maar dat is heel wat anders dan jouw gitaarspel en jouw zang.
1: Ja, nou ik vind het belangrijk dat je veel verschillende dingen blijft doen. Hm. Dus veel blijft verbreden op verschillende vlakken. Ik denk dat je daar dat je dat het langste volhoudt, zeg maar.
0: Ja.
1: Zoveel mogelijk dingen te blijven doen die je leuk vindt.
0: Ja. Is het je droom ook om ooit gewoon een professioneel zanger, gitarist te worden? Artiest?
1: Ja, tot een bepaalde grens lijkt me dat wel heel leuk. Dus
0: ja.
1: Om naast mijn onderzoek ook nog wel
0: wat meer nog bezig te zijn met wat je nu doet aan muziek.
1: Ik zou het heel leuk vinden als je gewoon als je ergens optreedt en dat mensen dat er gewoon mensen komen en een kaartje kopen om die jou graag willen zien.
0: Nou.
1: Dat lijkt me al hartstikke leuk. Ja. Zeg maar. En wat ik nu doe, dus mijn muziek staat bijvoorbeeld nu op Spotify.
0: Ja,
1: en
0: heb ik gezien.
1: Daar krijg ik ook, elke positieve reactie die je daarop krijgt, dat is natuurlijk heel erg leuk.
0: Ja. Dus, en nu hier bij ons op de radio. Ja,
1: daarom.
0: Is ook niet niks.
1: Dus dat
0: ook kan
1: niks.
0: Ook allerlei gevolgen hebben. Daar moet je wel van doordrongen zijn. We gaan natuurlijk, Herman gaat dat straks voor jou op stick zetten. Krijg je het mee naar huis.
1: Ja, precies.
0: En volgende week gaan we dit programma gewoon in zijn geheel herhalen. En de hele week kunnen ze terugluisteren via onze website.
1: Hartstikke mooi.
0: En weet je, tegenwoordig zitten we op DHB+, natuurlijk, hè, een internetradio. En dat, daar gaat iemand weg. Kan alleen niet zien, de lichten staan uit. Ja, dag. Maar het gaat over de hele wereld, hè. Dus wie weet wat hieruit voortkomt.
1: Ja, je weet het nooit.
0: Hè?
1: Je weet het nooit.
0: Nee. En dan hebben we natuurlijk
1: sta ik morgen aan de Ziggo Dome.
0: Ja. Nou, zo snel zal dat niet gaan. Met allerlei voorbereidingen en zo. Maar je hebt er zeker potentie voor, als ik dat zeggen mag.
1: Nou, dat is een mooi compliment.
0: Maar vertel eens, optredens heb je gehad hier en daar? Heb je al iets over verteld? Staat er nog iets op stapel, zeer binnenkort?
1: Ik ga opnieuw meedoen met het Open Podium in Overijssel. Ik was daar 2 jaar geleden, was ik daar derde geworden.
0: Ja.
1: Dus dat was ontzettend leuk. Oh, ja.
0: Ja, nee, ja, ik doe altijd huiswerk, hè.
1: En vorig jaar mocht ik niet meer meedoen.
0: Waarom niet?
1: Nou ja, omdat ik niet meer in Overijssel woon.
0: Ach.
1: Dus, maar ze hadden dus eerst gevraagd van, hey, wil je weer meedoen? En ik dacht al van, ik heb zo een keer een prijs gewonnen, dus misschien niet. Maar toen zeiden ze dus van, nee, ik kan gewoon. Maar toen had ik me aangemeld. Toen mocht het niet meer.
0: Okay.
1: Maar ja, nu doe ik mee met mijn bandleden die in Overijssel wonen. Dus ik heb een soort van systeem omzeild.
0: Heel goed.
1: Dus ik kan weer
0: heel
1: meedoen.
0: Ja. Nou, kwaliteit is zeker aanwezig. Dus,
1: ik was ook op zoek naar een drummer die in Overijssel wonen.
0: Ja, ja. Nou, benieuwd. En wanneer is dat?
1: In maart zijn de voorrondes.
0: Oh ja.
1: Ik denk dat de finale ergens in april of mei zou zijn. Maar je moet dus eerst de voorronde en de halve finale doorkomen. Dus laten we niet te hard van stapel lopen.
0: Nee. Dus we kunnen altijd nog zeggen van, we willen jullie niet.
1: Nee, er is heel veel concurrentie.
0: Ja.
1: Want er zijn heel veel dansgroepen. En, er was een danseres die heel ook in haar eentje heel mooie choreografieën kon dansen.
0: Ja.
1: En bandjes en soloartiesten en mensen van 12 die al hartstikke goed kunnen zingen, weet je wel. Dus,
0: inderdaad, concurrentie.
1: Heel leuk evenement.
0: En dat kunnen we wel volgen, denk je dan ook? Op Facebook of hoe kunnen
1: we
0: dat
1: doen? Ik ga er zeker het een en ander over uitlaten weer.
0: Gaan we mooi in de gaten houden allemaal.
1: Ja.
0: Toch?

0: Heb jij...
1: We gaan een liedje doen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Ik had het stiekem al tussendoor gestemd.
0: Ja, heel goed. Mooi.
1: Oké, komt-ie.
0: Welke wordt het?
1: Dit nummer heet Passionless. En is ook weer van mijn eerste album.
0: Mooi.

0: Top.
1: Mooi. Ja, het applaus krijgen we niet, dus ik moet het alleen zelf... Oh, komt het toch maar aan. Ja, hoor jij nu niet, maar dan hoor je het thuis wel. Ja, leuk. Nou, je hebt al gezegd, heb je een website, ja, hè? Website, Facebook.
2: Facebook, Instagram.
1: YouTube.
2: YouTube,
1: ben je op te vinden.
2: Spotify. En alle andere Deezer, Tidal streamingdiensten, zeg maar.
1: Ja, ze kunnen je allemaal volgen.
2: Daar kunnen mensen mij vinden.
1: Mooi.
2: Zoek op Trapdoor Man.
1: Ja,
2: Trapdoor. Dat jij mij al gevonden hebt.
1: Ja, je ziet het,
2: hè?
1: Hij
2: heeft ook zo'n leuk automatisch gegoogeld Translate. Valluikman, ja. Staat er.
1: Ja,
2: ja, mooi.
1: Valluikman, hoe vind je dat dan? Geweldig, ja.
2: Ja, het slaat natuurlijk nergens
1: nee, joh. Op,
2: maar dat is leuk.
1: Maar ik zie daar een paar leuke afbeeldingen. En allemaal van, ik kan het hier niet aanzetten, want ik heb hier geen geluid op de computer.
2: Ja, op YouTube staan ook een paar covers tussen.
1: Ja.
2: En een paar optredens live. Dus dat kunnen mensen... Als ze het leuk vinden nog...
1: Hartstikke goed. Vinden. Zeker doen, luisteraars. Het is echt de moeite waard. Nou, je gaat dus hopelijk hoge ogen gooien daar met je band. In dat Twente-gebied, hè?
2: Ja,
1: met het open podium. Is er alleen daar een open podium? Of er zijn er wel meer open podia? Hier of daar? Of is dat allemaal zo regionaal gebonden?
2: Ja, dit
1: gebonden?
2: Is een soort... Het heet wel een open podium, ja. Maar dit is een soort regionaal georganiseerd. Want het is ook in het metropool, in de Schouwburg van Hengelo.
1: Oh.
2: Dus het is wel groots opgezet.
1: Ja, joh.
2: Er zijn vast wel meerdere.
1: Ja.
2: Er zijn ook wel open podia in Utrecht. Dat is ook altijd wel leuk. Dan ga je gewoon naar een cafeetje en dan schrijf je in. En dan kun je liedjes zingen.
1: Ja.
2: Maar dit gaat al ook om prijzen, zeg maar. En, en er is een jury bij en zo. Dus ze nemen het
1: heel serieus.
2: Ja.
1: Nou ja, dat is alleen maar goed, vind ik.
2: Ja.
1: Dat is een hoop kaf en dat moet van het koren gescheiden worden. Ja.

0: precies.
1: Ja, jij schrijft dus heel veel liedjes zelf. En die hoort die man ook weer? Oh ja. Marten, een aparte naam. Marten Tellegen, dat is een vriend van je.
0: Ja.
1: En die schrijft ook?
0: Ja, dat is goed dat je er nu over begint. Want ik ga er straks een liedje van hem spelen.
1: Oké.
0: Okay. Je kan gedachten lezen.
1: Ja, misschien wel.
0: Marten Tellegen is een goede vriend van mij. Ook uit Vaassen.
1: Uh-huh.
0: Die ook eigen muziek maakt. En wij begonnen in het begin samen met muziek maken. Toen gingen we samen een bandje in. Nou, dat is uiteindelijk niks geworden. En toen zijn we dus allebei onze eigen muziek gaan spelen. En het leek mij leuk om vandaag een liedje van hem te spelen.
1: Nou.
0: Gewoon als...
1: Ga je dat nu al gelijk doen?
0: Nou, als je wil, dan begin ik, hoor.
1: Ja, doe maar. We hebben het nou over Marten gehad. En misschien zit Marten ook wel te luisteren.
0: U vraagt bij het draaien.
1: Ja. Ja. Lekker makkelijk, hè? En hoe heet het liedje?
0: Het liedje heet Night Vision.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb hem een heel klein beetje veranderd. Mm-hmm. Ik hoop dat hij dat niet erg vindt. Dus laten we het maar ophouden dat alles wat goed klinkt is van hem. En als je denkt van, wat doet hij nou? Dan heb ik dat bedacht.
1: Ja. De variatie.
0: De variatie.
1: Ja.
0: Oké, komt-ie.

0: waarom doe je dat nou, dat schudden met je gitaar? Om een beetje na te laten klinken?
1: Een beetje vibrato erin.
0: Ja, mooi.
1: Dan maakt de snaar net wat...
0: Ja, prachtig. Heel mooi.
1: Mooi liedje.
0: Ja, is een prachtig liedje. Heeft hij goed geschreven.
1: Zijn, ja.
0: Ja. Nou, dat zal hij zeker wel, toch?
1: Nou ja, ik hoop dat hij er nu nog trots op is.
0: Zou
1: die goed zijn.
0: Ja. Maar leuk.
1: Dat
0: mooi.
1: Hij nu in één keer denkt van... Hé, als ik hem nou zo hoor, dan denk ik van... Wat een scheidnummer.
0: Nee, het is geen scheidnummer. Het is een hartstikke mooi nummer.
1: Ja, ja.
0: Heb jij ooit noten leren lezen?
1: Ja, in het begin een beetje. Maar met gitaar is taps makkelijker. Dus dan heb je...
0: Staps?
1: Taps.
0: Oh, taps.
1: Heette dat. T-A-B.
0: Ja.
1: Dan heb je gewoon een snaar heeft allemaal frets. Dus
0: ja.
1: Dat zijn van die ijzeren dingetjes.
0: Ja.
1: Op de, en zes snaren.
0: Mm-hmm.
1: En met noten heb je dus gewoon C, D, E, F, G.
0: Ja.
1: Maar met taps heb je dus dat je de snaar ziet. Dus je ziet gewoon zes lijntjes. En dan staat op die lijntjes staat een 0, een 1, een 2 of een X. En wat dan een 0 betekent dat je hem los moet spelen. En een 1 betekent eerste vakje. En een 2 betekent tweede vakje. En dat zijn gitaartaps. Dus dan staat er niet per se speel een G. Maar dan staat er speel op de zesde snaar het derde vakje. En dan heb je zeg maar een G te pakken. Dus dat kan ik wel goed lezen. Noten ben ik, dat kon ik in het begin een beetje. Maar dat is echt helemaal...
0: Nee, maar dat is iets wat je ook echt bij moet houden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat, voor mij is dit... Ik zit steeds naar jou te kijken natuurlijk. En hoe je dat ook allemaal doet met die wat je net uitlegde. Ik vind dat super ingewikkeld.
1: Ja, maar dan is het dus makkelijk om je eigen muziek te schrijven. Want dan hoef je geen taps te leren.
0: Dan doe je het gewoon ook op je gehoor.
1: Dan kun je gewoon...
0: precies.
1: Ik heb hier wel wat notities liggen. Maar die zijn niet van mijn eigen liedjes. Want die...
0: Nou, ik vind het knap hoor. Dat je dat allemaal zo in je bolletje hebt zitten. Ja, echt.
1: Ja, je moet het wel een beetje blijven spelen.
0: Ja. Speel je elke dag...
1: Bijna wel.
0: Bijna elke dag?
1: Ja, bijna wel. Ja. Ja. Het is natuurlijk een dag dat je een keer lang moet werken.
0: Ja.
1: En dan 's avonds meteen door naar de voetbal of zo. Maar,
0: misschien doe je dat ook nog, voetballen?
1: Ja, zaalvoetballen, ja.
0: Oh, dat is weer een andere tak van sport.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wel heel leuk ook.
0: Ja. Ja, maar goed, je moet het inderdaad... het is je moet een enorm veel talent hebben. Dat vind ik, dat heb je ook. Maar inderdaad wel gewoon bijhouden.
1: Ja, ja, zeker.
0: En helemaal als je gaat optreden, moet er extra geoefend worden... Gerepeteerd. Maar ik zat net te denken, hè, want je woont natuurlijk in Utrecht. Maar goed, we hebben hier in Apeldoorn... Je hebt alles opgetreden, Gigant. En in een voorprogramma gestaan. Ik heb je nog nooit gezien in het Oranjepark, in de muziektent.
1: Nee, dat is wel een leuke plek.
0: Ja, dat is een supermooie plek.
1: Er zijn ook nog wel eens evenementjes en zo.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ze daar ook aan versterking doen, denk ik wel. Hè?
0: Het wordt allemaal heel supergoed geregeld.
1: Ja.
0: Daar staat er een die dat regelt.
1: Ah, wat leuk.
0: En Herman ook, ja. Nee, maar we hebben, nou we het daar toch over hebben... komende zomer gaan we daar ook weer allerlei dingen organiseren... in de maanden juni, juli en augustus. We hebben heel veel artiesten zich al voor opgegeven. En we gaan natuurlijk proberen om daar een heel mooi... gevarieerd programma van samen te stellen... Dus, maar als jij nog... kijk, singer-songwriters zijn natuurlijk altijd van harte welkom.
1: Ja.
0: Hè, om ergens tussendoor te plaatsen.
1: Nou, dan denk ik niet dat dit ons laatste gesprek was.
0: Nee, hè?
1: In ieder geval. Nee.
0: Dat dacht ik. Toch een beetje in de goede kant gestuurd. Ja.
1: Ja,
0: ja Patrick zit dan met zijn duim omhoog.
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk, hè?
1: Nou,
0: ja, mooi.
1: Dat gaat geregeld worden.
0: Maar ik vind het fantastisch. Prachtig. Heerlijk.
1: Dankjewel.
0: Mooi. Dus wat mij betreft, weet je waar
1: in?
0: Ik steeds naar zit te kijken? Dat zien de luisteraars
1: niet.
0: Ja,
1: ik zie jou kijken, ja.
0: Ja, dat sterretje daar in die gitaar, in die hals. Of hoe noem je dat? Dat bovenste gedeelte van de... Nee.
1: Oh, dit.
0: Ja.
1: Dat vind je mooi.
0: Is dat parelmoer? Wat is het?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat schittert zo.
1: Het mooi, hè? Ja,
0: zit
1: een mooi icoontje onder mijn Yamaha-logo.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb er zelf eigenlijk nog nooit zo lang naar gekeken.
0: Nou, kijk eens aan. Parelmoer is het, hè?
1: Beetje
0: Patrick
1: afstoffen.
0: Zegt dat het parelmoer is.
1: Normaal... Oh, parelmoer.
0: Ja.
1: Beetje afgestoft, dan glinstert hij nog wat.
0: Nou, nog meer. Dan word ik onder de hand verblind.
1: Ik zorg niet goed voor mijn gitaren. Dat zie je wel aan al dat stof wat erop
0: zit. Nee, maar moet je veel onderhoud doen aan een gitaar? Nou, we het daar toch over hebben.
1: Nou, daar moet je dus eigenlijk niet bij mij voor zijn.
0: Oh, oké.
1: Okay. Wat je wel altijd moet doen is als je de snaren vervangt... dat je even goed het fretboard poetst en zo.
0: Oh ja.
1: Echt gitaaronderhoud, daar ben ik er nogal een beetje laks in. Sommige mensen, je hebt mensen die zeg maar elke week hun snaren vervangen.
0: Oh, dat hoeft toch
1: niet.
0: En
1: ik ben een beetje de andere kant van het spectrum. Ik denk van, nou, die kan als ze er een jaar op blijven zitten, blijven ze er een jaar op zitten, zeg maar.
0: Ik heb ook zoiets van, nou weet je, als ze niet kapot gaan... Hè, ze kunnen wel eens knappen, toch?
1: Ja. Ja, je wil niet echt met kapotte
0: nee,
1: snaren...
0: Nee, dat kan ook niet.
1: Als ze een beetje gaan slijten, dan wil je ze wel vervangen. Want dan kunnen ze ook schade aanbrengen aan je gitaar.
0: Ja,
1: maar,
0: ja.
1: Over het algemeen kun je er heel lang op doorspelen.
0: Ja.
1: En als je nieuwe snaren loopt, dan klinkt het aan het begin heel mooi.
0: Ja.
1: En dat is na 3 dagen alweer weg... Ja. Sommige mensen willen dan dus eigenlijk alweer nieuwe snaren erop.
0: Dat vind ik zo overdreven.
1: Maar dat vind ik ook een beetje overdreven.
0: Ja, nee, dat vind ik niet nodig. Oké. Ben je er klaar voor om nog iets te laten horen aan ons allemaal?
1: Ja. We gaan even een rustige ja. spelen.

0: Zo, ik hoor weer applaus op mijn oren. Hoor jij niet? Dat hoor je later wel terug.
1: Blijf maar gaan.
0: Ja, je krijgt maar applaus. En dat kost helemaal niks extra's, joh. Hè? Hebben ze er niet eens voor betaald? Nee, maar mooi. Wat mij opvalt aan jouw gitaarspel en jouw zang is dat er zo ongelooflijk veel dynamiek in zit.
1: Dankjewel. Ja, dat is iets wat ik heel belangrijk vind ook. Want
0: ja.
1: Ik speelde eerst in een band en toen ging ik alleen spelen. En toen dacht ik van ja, maar dan wil ik wel een beetje kunnen spelen met hard en zacht. En met rock en zacht. Dus met luidere nummers ook qua intensiteit. Omdat, nou ja, bands doen dat ook, zeg maar. Dus ik dacht, ik wil kijken in hoeverre ik dat in mijn eentje kan. Dus dat vind ik een heel mooi compliment. Ja. Dat het dus tot een bepaalde extent
0: gelukt is. Dat vraagt ook om echt goed te luisteren naar wat de persoon in jouw geval, in dit geval ben jij dat dus, zingt en speelt. Ja, anders is het allemaal zo één dreun.
1: Ja, precies.
0: Ik vind, dynamiek maakt de muziek mooier.
1: Nou, mooi dat het terug te horen
0: is. Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar dat moet je wel beheersen natuurlijk. Want het is niet alleen maar dat alles sterk moet, hè. Want je zegt hard en zacht, maar het is eigenlijk sterk. Ja, forte en piano, hè. In de muziektermen blijven.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar dat doe jij bewust dus?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik probeer er zoveel mogelijk verrassing in te brengen.
0: Ja, heel goed. En wat ik ook zie is dat jij bent echt continu op zoek naar verbetering in wat je brengt, hè, aan muziek. En je kijkt ook regelmatig in de spiegel. Dat vind ik zo mooi. Dat staat allemaal op je site.
1: Ja, dat staat in. Dat heb ik misschien.

0: in de biografie staan.
1: Ja, dat klopt. Dus ja. En het is ook allemaal dat komt echt... Omdat
0: ik denk dat ik best wel veel nummers gaan ook over mij. En wat meer autobiografisch. Mm-hmm. Ik vind dat als je dat goed wil doen, dan moet je ook een beetje kritisch naar jezelf durven kijken. Zeg
1: durven
0: maar,
1: anders, kijken, inderdaad.
0: Anders dan kan je dat wel proberen, maar dan wordt het sowieso niks. Zeg nee. maar. Dus dan moet je ook soms een beetje jezelf voor... te kakken durven zetten, zeggen.
1: Ja, maar dat vind ik heel sterk van iemand die dat durft. En dat ook doet. Er zijn er zat, die willen alleen maar leuke, gezellige liedjes. Hè, en die goed in het gehoor liggen en zo. Hè, makkelijk mee te zingen zijn. Maar het is allemaal vaak dan zo'n eenheidsworst. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, precies.
1: Ik hou hier meer van.
0: Ik vind een band die dat heel goed kan. Dat is misschien wel mijn favoriete band. Dat is Radiohead. Ken je vast wel één of twee nummertjes van. Ik ga daar zo ook een liedje van spelen. En ik speel nu ook... sinds de zomer speel ik ook nog in een coverbandje.
1: Oh.
0: Daarnaast. Daar ga ik morgen weer naartoe.
1: Nou.
0: Er zijn een paar jongens uit Alkmaar. En Radiohead heeft een nummer dat heet... Anyone Can Play Guitar.
1: Mm-hmm.
0: Oftewel, iedereen kan gitaar spelen.
1: Ja,
0: en
1: nou,
0: wij heten
1: waar,
0: dus
1: maar...
0: Anyone Can Play Radiohead. Want we denken, als wij het kunnen, dan kan iedereen het.
1: Ja.
0: Dus ik wilde graag zo meteen een Radiohead nummertje spelen. Ook
1: leuk.
0: Een beetje voor hen, omdat ik morgen weer met hun ga repeteren.
1: Dat coverbandje, dat zit in Alkmaar dus.
0: Ja.
1: Dan moet je van Utrecht naar Alkmaar. Je gaat door heel Nederland, hè, onder de hand.
0: Ja, en ik heb nog steeds geen auto. Dus het wordt binnenkort wel eens tijd dat ik daarin ga investeren. Want de trein, je hebt het laatst in het nieuws gezien.
1: Ja.
0: Het is niet meer heel betrouwbaar tegenwoordig.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus ik denk dat het binnenkort tijd wordt voor een klein autootje. Dan kan je ook een keer gewoon de spullen achterin de achterbak leggen.
1: Ja.
0: Dat is wel handig.
1: Heb je het
0: altijd
1: bij je.
0: Morgen ga ik dus inderdaad van Vaassen even terug naar Utrecht. En dan weer door naar Alkmaar. Want dan daar met de coverband spelen.
1: En dat coverbandje, nou we het daar toch over hebben, heeft dat een naam?
0: Ja, die heet Anyone Can Play Radiohead.
1: Oké, goed.
0: Ja. En ik ben daar niet de zanger, ik ben alleen de gitarist.
1: Ja, ja.
0: De zanger die heeft een stem die nog iets beter, vind ik, lijkt op de zanger van Radiohead. Een hele mooie stem. En ik ben daar de gitarist.
1: Ja. Nou,
0: we zijn ook met z'n vijven. Er zit in die band zit een drummer, een bassist, twee gitaristen en een zanger, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus daar kan ik gewoon lekker rammen.
1: Lekker rachen.
0: Wat minder dynamisch, hè? Gewoon lomp rachen.
1: Gewoon
0: zeg
1: lekker
0: maar.
1: Lomp rachen, ja. En treden jullie ook met dat op, met dat coverbandje?
0: Ja. Oh, ik durf nu niet te zeggen wanneer onze volgende is.
1: Nee.
0: Maar we zijn ook op Facebook te volgen. Anyone Can Play Radiohead, heet het.
1: Anyone Can Play Radiohead.
0: Ja.
1: Ik schrijf het gelijk op. Anyone Can Play Radiohead. Radiohead.
0: Ja, helemaal in Alkmaar. Onze eerste optredens waren ook daar. Dus ik snap dat mensen uit Vaassen er niet in Apeldoorn...
1: Maar goed, jullie zijn wel te volgen. Misschien zijn jullie ook al op YouTube dan, met die band?
0: Ja, er staan wel wat dingen op YouTube wel, ja.
1: En Facebook, en een website, en Instagram, en noem het allemaal maar op.
0: Instagram, Facebook, in ieder geval.
1: Gaan we gewoon eens even kijken wat dat allemaal inhoudt.
0: Ik ga voor die jongens een liedje van Radiohead spelen.
1: Doe dat maar.
0: No Surprises. Redelijk bekend. Ik denk dat... ken je die toevallig?
1: Nou, als ik het hoor. Daar gaan we het verder niet over hebben, maar we hebben het er straks al gehad. Als ik iets hoor... Oh ja, dat! Ja. Weet je?
0: Nou, komt-ie.

0: Mooi. Prachtig. Ze kunnen trots op je zijn. Echt. Hè?
1: Ik hoop dat ik ga het morgen
0: van ze horen. Zit je te luisteren eigenlijk, denk je?
1: Misschien zijn er een paar even ingetuned. Ik heb het wel doorgegeven.
0: Ja. Nou ja, ze kunnen altijd volgende week vrijdag... Nee.
1: Kijk, ik kan altijd... gewoon was prachtig.
0: Maar... Ja, en dan onderwijl hebben ze gewoon helemaal niks gehoord.
1: Komen ze ermee weg.
0: Ja. Maar goed, volgende week vrijdagavond om dezelfde tijd... wordt ditzelfde programma gewoon herhaald.
1: Okay.
0: Dus daar kun je ze op attenderen.
1: Ja, precies. En dan anders... hebben ze geen excuus meer.
0: Hebben ze geen excuus meer.
1: Volgende week vrijdag...
0: Hup, voor de radio zitten, bij de radio en dan lekker luisteren.
1: Zitten en luisteren.
0: Ja. Zo is dat. Hartstikke mooi. En weet je, muziek maakt gewoon altijd blij, hè? Muziek is emotie.
1: Precies.
0: Nou, we gaan. Dat tweede uur dat schiet ook alweer op.
1: Ja,
0: je hebt volgens mij nog het een en ander daar op papier staan.
1: Ik heb er hier nog twee staan. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben.
0: Gaan we lekker spelen.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Want hebben we nog tijd?
0: Ja, zeker. De klok staat op 10 minuten, dus.
1: Mooi.
0: Gewoon gebruiken.
1: Dit is weer een koffertje. En dan eindig ik nog met een eigen liedje.
0: Ja.
1: Deze is van Muse. Ook wel een redelijk bekende band.
0: Ja, zeker.
1: Ik krijg weer een duimpje van de geluidsman.
0: Ja.
1: Het is van het eerste album van Muse. Ik vind altijd... Je hebt vaak met mensen... Ik moet misschien niet te lang praten. Of kan
0: nee,
1: het wel?
0: Dat gaat van je speeltijd af.
1: Ja, nou maar 10 minuten redden we makkelijk.
0: Ja, joh.
1: Het is altijd met de muziek die je luistert... als je een beetje 12, 13, 14 bent. Mm-hmm. Dat luister je hele leven.
0: Ja.
1: Volgens mij hebben heel veel mensen
0: klopt.
1: Dat.
0: Ja.
1: Voor mij is dat Muse.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje Muse en Coldplay en ook Radiohead. Dat zijn een beetje die bands die ik heb ontdekt toen ik klein was. En ook daarmee ging toen op een gegeven moment gitaar spelen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, ja, dit is het helemaal, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan nu als je terugluistert, denk je bij sommige nummers van, nou...
0: Oké. Ik dat ooit mooi gevonden?
1: Maar er zijn nog steeds een heleboel mooie nummers. En dit is er een van. Hij heet Falling Down.
0: Nou, we zitten er klaar voor. Patrick en Herman ook. Hè? Duimpjes gingen omhoog, dus ga je gang.

0: Het applaus klinkt weer luid en duidelijk. Helemaal leuk. Luc, heb je nog iets wat je wil delen met de luisteraars? Met mij, met de luisteraars? Hebben we alles een beetje aangestipt?
1: Ik denk dat wij het meeste hebben aangestipt, hè?
0: Ja.
1: Dus we hebben er genoeg tijd voor gehad.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen... klinkt bijzonder, maar hou me in de gaten.
0: Ja.
1: Want ik ga binnenkort met twee muzikanten hopelijk... hebben het dan ingestudeerd en gaan we de podia op. En ik heb dus binnenkort het optreden in Hengelo.
0: Ja.
1: Waar ik mensen over up-to-date zou houden.
0: Ja.
1: En ik zou ook vooal zeggen, luister mijn nummers even op Spotify. Als je ze mooi vindt nu. Want ja, daar hebben ze dus nog weer een iets andere productie. En met drums en met bas. En
0: ja,
1: dat is heel anders dan wat ik hier vandaag aan het spelen ben. Dus als mensen het mooi vinden, zoek me even op. En,
0: Trap door men. Zo
1: precies,
0: ben jij te vinden. Op alle kanalen.
1: Echte tongbreker.
0: Ja. Ook mooi op het Scrabble-bord eigenlijk toch wel. Hè? Hartstikke leuk. Nou, ik vond het super fijn dat je er was.
1: Ja, jij ontzettend bedankt.
0: Je hebt nog een liedje klaarstaan, toch?
1: Ik vind dat jij het ook heel goed hebt gedaan.
0: Is dat zo?
1: Mag ook gezegd worden.
0: Nou, nu krijg ik al je
1: de twee geluidsmannen achter het glas,
0: leuk,
1: bedankt.
0: Ja. Ja, die gaan ook voor perfectie. Dus dat is zo.
1: Ja, ik weet niet hoe het klinkt thuis.
0: Nee, maar dat weet ik ook niet. Ik hoor alleen maar wat we hier doen, wat jij doet en wat ik doe. En voor de rest is het allemaal nog... Het is de afgelopen weken is het ook gewoon goed gegaan. Maar dit is natuurlijk voor de eerste keer dat we hierboven zitten. En dat, ik vind dat heerlijk. Ik heb hier nu ook een rode lamp. En ik heb contact via mijn koptelefoon. Dat klinkt super. Jij bent een ontzettende goede muzikant. En dat zeg ik niet om je gewoon om de mond heen te smeren. Maar dat is gewoon zo. Dus dat mag gezegd worden. En ik vind ook dat luisteraars gewoon jou inderdaad moeten blijven volgen. Je bestaat op Facebook. Je bent op YouTube te vinden. Spotify, al die Instagram. Nou, noem het allemaal maar op. Trap door men.
1: Ik probeer jou een compliment te geven, maar je kaatst hem zo.
0: Joh. Dus prima. Het gaat niet om mij, het gaat om jou. Om de muzikant die hier vanavond acte de présence geeft in het Apeldoorns podium.
1: Yes.
0: Bij Radio Apeldoorn.
1: Nou, ik heb er nog eentje. Zou ik hem meteen inzetten?
0: Ja, doe maar.
1: Dit is weer een nieuwe.
0: Welke is het? Heb je zelf geschreven?
1: Ik heb hem zelf geschreven.
0: Okay.
1: En met een beetje verbeelding hoor je misschien de andere twee muzikanten er al bij spelen.
0: Ik ga proberen.

0: top. Luc, dankjewel.
1: Ontzettend bedankt.
0: Fijn dat je er was. En we blijven je volgen sowieso. En luisteraars, u ook bedankt voor het luisteren. En graag tot over 14 dagen met weer een nieuwe uitzending. En volgende week dus de herhaling van vanavond. Trapdoor Man, alias Luc van de Schep op. Heren, dank je wel voor jullie technische inzichten en zo. En dan zou ik zeggen, graag tot een volgende keer. apeldoornspodium@rtv-apeldoorn.nl voor als u ook wilt deelnemen aan dit programma. Tot ziens. Dag allemaal.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zo.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

her shoulder. She said,

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.